0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien. 'S Middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen: de nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkouder werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

door Engelbert Noorstad. Met poten blauw bevroren en de bibbers tot aan het gat.

redden zo, als ik ze zag. De vier, eerst ver en volg aan linker ziet, verscholen achter het land. En dan ineens, gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de lange reed, dan was het net of heile stad, mooi tegen.

ze kreeg geen vat op die. De wief was er voor eeuwigheid en din om joh de bier. Doe was nooit mooi, mocht runniger, een beetje stug en stier. Het is door omdat ik die missen zal, het beste mooi, de wief. Een verre knal, wolk van stof en met een kalm geboor. Zag alle vier de torens verschrikkelijk langzaam in mijn koor. Als nou een vent van 16 met plof naar Stadtouw gaat, dan hadden wel de koren voor de vief.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken, dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. En zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden, morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom, wow, op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
7: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
8: 28 augustus, Groningen zon zet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
9: Radio Noord.
0: Noord en Ommeland.
1: Met Marcel Nieuweweg.
10: Zotterdagmeuk, fijn dat je luistert naar Noord en Ommeland. Je mooie uitzending voor de boeg. Te beginnen met Grunnige Kauk. Henk Elderman is onderweg.

0: Fool's Garden, Lemon Tree, hier op Radio Noord. 7:08. Fijn dat je luistert. Karel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het was dreug, hè, toen we dit kanaal opreden.
1: Het is heerlijk.
0: Ja.
1: Het was flink zonnig zelfs. Ik had de zon in de voorruit. Ja, jij niet, hè?
0: Ja, ik
1: rijdt precies de andere kant op.
0: Ik kom van het oosten, hè?
1: Ja, man.
0: Ja, dus ik had hem in de rug.
1: Het oosten?
0: Nee, er valt nooit zo op.
1: Precies.
0: Wel in het zuidoosten zit van ons provincie, dat is Henk Elderman. Henk, goedemorgen.
2: Goeiedag Marcel, mooi.
0: Mooi, jongen. Ja, je bent onderweg naar het waterpolo-toernooi. Het grootste waterpolo-toernooi van Europa.
2: Ja, moet ik een schat, hè?
0: Ja, prachtig. Hartstikke mooi. Hoeveel mensen aanwezig door zo. Doe ga je toe Noord-Oud. Doe eerst een dam de grunnige kaart.

0: Die staat te koop. Nou, die staat er ook al van, zei je, denk ik. Maar ja, ik wil toch eens even kijken. Of ze die auto nog kwijtroken van de hoog of morgen of wanneer, dan ook. En ik loop maar gewoon hem daar maar op hier. Ja, dat word ik eerlijk gezegd. Nou, ik zeg ook nog geen beweging. Maar ik ga gewoon eens hem aanbelden.
1: Misschien is die koude ruil tegen zijn auto. Vrouw gaat over de ruilmaak natuurlijk.
0: Ik zeg er wel in de loop. Kijk, die vrouw is er wel, maar ik zou geen bellen. Dus ik klop gewoon maar hem aan. Of in mijn droom of zo.
1: Oh,
0: goedemorgen. Ah, kijk. Goeiedag, hem. Mooi. Mooi, net wakker.
2: Nou, dat valt mee, hoor, mannen.
0: Oh. Ja, ik bleef hier stoeren omdat er een auto te koop staat.
2: Dat klopt, ja. Ja. Ja.
0: Maar wel is hij van jou?
2: Ja. Ja.
0: Oh,
2: ja.
0: Kijk aan, zeg.
2: Dat klopt.
0: En wat mag ik kussen, hè?
2: Daar word ik nooit nog op mijn man over.
0: Oké.
2: Elk zien te open, hè? Ja,
0: dus onderhandelen dat kan, of nee?
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Okay. Nou, Radio Noord voor de deuren dus. Elke merk, ja, dan riep mijn gunnige koukoet. Die kring dus zat met wel product op dit moment?
2: Met Betty.
0: Met Betty.
2: Ja.
0: En hoe lang woont Betty al in Alteveer?
2: Ik denk, 19 jaar.
0: Oké.
2: Ja. Ja.
0: Okay. En met veel plezier?
2: Met veel plezier. Ja, ik kan hier prima wonen, ja.
0: En wat is hier allemaal zo te doen in Alteveer? Ja, op zaterdag, loop ik zo
2: zeggen. Op zaterdag, hè. Nou, mooi is hier voetbal. Hè? Dat is natuurlijk, dat leeft die goud. We hebben een hartstikke mooie vereniging. Ja. Voor de rest, ook straks een sportpark hier. We hebben zo'n beweegpark gekregen van Stadsknoof en gemeente. En daar wordt goud gebruik vermaakt. Nou ja, en verder, mensen gewoon niet lekker op pad en, hè. We hebben natuurlijk in ons werden gaan verdogen. Nou, dat trekt
0: je ook. Moet ik ook nog één verdogen?
2: Ja, zeker. Nou, ja. Nou, dat zeg ik je nog wel.
0: Oké.
2: Dus,
0: okay.
2: Ja.
0: Okay. Maar ik ben er ook al helemaal op klet, hè? Voor dat bewegenparkje.
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
0: En wat gaat er dan allemaal gebeuren?
2: Nou, dan ben we met een groepje van 6 vrouwen. En dan allerlei leeftijden, zeg maar. En dan, dan gaan we lekker een uurtje fanatiek aan de slag, hè?
0: Ja, ja, ja. En net alleen maar over de voetbalvereniging. Nou, word ik niet eens dan dat Alteveer een zondagclub is.
2: Maar de jongelui die sporten op de...
0: Oh, tuurlijk.
2: Killen ben op zondag.
0: De jeugd, die junioren.
2: Ja. En de vrouwen hebben sinds afgelopen jaar ook weer een team. Dus die ben op de vrijdag dan wedstrijdjes aan het spelen. Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Is dat weer begonnen, denk ik, jeugdvoetbal?
2: Ja, hoor. Oh, ja.
0: Vandoor alweer.
2: Ja. Ja, in King, wat is het? Nee, van 4 september hebben ze eerst de wedstrijd
0: leuk. Over 2 weken.
2: Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Maar
0: en dan ben je ook een moeke die door langs de lijnen staat, Raum?
2: Nou ja, mijn dochter die zit nou bij de Fralu. Hè. Oh, dus, okay. Ja. Ja. En ja. Ik zelf ook sinds Jortje, dus ja.
0: Oké, okay. Ja. Als keeper?
2: Nou, nee.
0: Leest de man?
2: Nee, lees de man, ja, prima.
0: Rustig aan dus.
2: Rustig aan, ja.
0: Oké. En ja, ik... Ik ben toch eigenlijk een beetje begonnen met die auto. Hoe lang staat die auto er al te koop?
2: Die stond er wel al een poosje te koop, ja. Ja. Hij is ook een beetje stoffig, hè? Dat zag ze wel, hè?
0: Ja,
2: maar nodig in wassen worden.
0: Ja. Wat voor een auto is het eigenlijk?
2: Een Seat.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Okay.
2: Ja.
0: Okay. En zelf ook gebruikt?
2: Nee.
0: Goud. Ik zei het al, de gunnige kauk. En doe gast met 6 verhalen op paard, begreep ik.
2: Ja.
0: Dus die kunnen jullie lekker in maas snijden. Die kopje koffie superleuk. Straks.
2: Ja, superleuk. Okay.
0: Nou. Fijne dag en mop er wat van, zal ik zeggen.
2: Ik zeg je nog bij ons bij de raam.
0: Ja, daar ben ik zeker aan
2: het weten. Helemaal goud. Nou, fijne dag en bedankt.
0: Dankjewel. Ik ga naar het waterpolo in Teropel.
2: Oh, mooi. Leuk, ja. Oké, ook leuk. Nou, veel plezier.
0: Ik heb ook een sportieve dag dus.
2: Kijk, zet hem op, hè.
0: Hey, dankjewel, hè.
1: Hij komt goud redden. Tot dan, Henk.
0: Yo.
1: Mooi.
0: Mooi.
1: Hier is voorheen de bende. Zuikmorgenaander.

0: Mr. Big. To be with you hier op Radio Noord. Voetbalvrouwen SGV Oet Schilbol bestaat dit jaar maar liefst 84 jaar. Op 1 mei 1949 werd de vrouwen opricht. En sinds die tijd is SGV veel meer worden dan alleen nog maar een voetbalclub. Een hele rijke geschiedenis dus. En wel voor een groot deel bijdroogt aan die geschiedenis. Ja, dat is de man van SGV, zo worden noemt. In elk geval Tjarko Starke. Tjarko, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Mooi. Ja, ik spreek nou dus met de man van SGV.
1: Ja, dat zeg ik. Maar ik ben wel van de familie. Van de familie SGV.
0: Oké. Okay. Hey, Tjarko, is toen telefoon op bloedsprekers, hoor of nee?
1: Ja.
0: Zoals hem even aan het oor wil, dan is het namelijk veel beter te horen.
1: Oké. Ja, vroeger.
0: Ja, super. Dat scheelt nogal, Tjarko. Aan zoals net als we een heel groot blikje zaadst. Hey, nou hebben ze me verteld, maar ik leef er helemaal niks van. Hè? Want ik heb, als ik dat zo beluister, heb ik een jonge hond aan de telefoon. Dat is toen 82 jaar best.
1: Ja, klopt.
0: Zo, dat is sikkem net zo oud als dat de club is, hè? Hoe oud was toen, thans toen de eerste stappen doorzettest?
1: Ja, dat bestond er nog maar net, hè. Maar dat weet ik nou van niks.
0: Nee, hè? Nee. Sinds wanneer ben je toen lid?
1: Ik ben lid wat ik 12 jaar was.
0: Zo, dat is een hele zet lid dus.
1: Ja.
0: En nog altijd actief, hè?
1: Ik ben nog wel altijd actief, ja. Maar ik ben geen lid meer.
0: Ben je geen lid meer?
1: Nee.
0: Waarom nou?
1: Ja, ik ben op mijn 24e ben ik gestopt met voetbal. En toen heb ik later nog van jaren met lid meer tot. Oh, dan ben ik nog van jaren 15 lid geweest, maar ja, dan deed ik allemaal niks meer bij de club, maar af en toe niet meer. En dan ben ik toch mijn lid geworden.
0: Ja, maar...
1: En op mijn, ja, dan heb ik, tot mijn fietsers ben ik al die scheidsrechter geweest. En dan voetbalde ik alleen niet meer. En dan ben ik jaren 15 heb ik niet gewonnen en dan kwamen ze bij me. Van wie ben die eigenlijk wel nodig? Want ik was stop met scheidsrechter en we ben bij de club nodig en we ben naar console nodig en al zo'n meer.
0: Ja.
1: En dan ben ik toch maar weer bij de club uit weg. Maar ik ben ook geen lid meer geworden. Ik ben wel donateur geworden, maar ik ben ook geen lid geworden.
0: Maar nog altijd...
1: Maar ik ben zo van bijdrage, die is misschien wel groter dan lidmaatschap aan geld.
0: Ja, want dat ben eigenlijk al die dingen, en ook de ding deze toe dus voor de club. Hè? Op morgenmiddag is klussen, geloof ik.
1: Ja, op morgenmiddag is klusmiddag, ja. Dat moment mannen zeggen ze allemaal van die hoge duin, 60 plus is dat morgen natuurlijk. Yeah. En nog holen.
0: Ja, en de lien trekken dus er ook nog?
1: Vrijdag de lien er allemaal nog weer opzetten.
0: Ja.
1: In de velden met lopen mogen, de netten naar beneden en alles.
0: Ja, het moet allemaal gebeuren.
1: En zo erop, dan ben ik ook praktisch de hele dag op voetbalvelden.
0: En dus de ontvangst ook nog altijd, hè? Als de andere clubs er komen.
1: Ik ontvang nog altijd een beetje tegenstanders en zo wat, ja.
0: Ja. Wat, als ik
1: dat hij weer kijk heb, maar dan komt de klok weer ook nog weer.
0: Nou is het bijzondere van die club, vind ik eigenlijk wel die norm. Hè? Want het is ooit begonnen, de voetbalverein, die het zeg maar de norm van de gymverein overnam, de Schildwolder gymverein, maar door stuit SGV al een hele zet niet meer voor, hè?
1: Schildwolder?
0: Ja?
1: Ja. Was je vroeger nog even meer stellen, maar ik heb hem nog slecht verstaan.
0: Oké, het is ooit ontstaan als Schildwolder Gymnastiek Verein, maar SGV heeft nou een hele andere betekenis, hè?
1: Ja. Sportiviteit, gezelligheid en voetbal.
0: Ja, dat is toch geweldig. Is toen die nog bedacht, of
1: nee? Nee. Ik heb ook geen flauw idee wat dat doen heb. Dat is natuurlijk weer een enorme opbelling gebeurd, natuurlijk, hè? Dat we gezellig hadden met elkaar.
0: Ja, precies, met een flesje bier erbij.
1: Ja.
0: Hoe groot is de club nog?
1: Nou, het is erom net een pub weer zat. Per 150 man.
0: En volgens mij gaat de verbinding eruit. Ik hoor Tjarko nooit meer.
1: Wie deed ongeveer 300, maar het bleek 200 en 3 bleek dus te winnen.
0: Oké, 200 en dat is op dit moment, Tjarko, want de vuil steekt voor.
1: Dat is jouw tarot.
0: Ja, de verbinding is schaan genoeg, is niet goud genoeg, Karel.
2: Nee.
0: Nou, de boodschap is in elk geval helder. 84 jarig bestaan van SGV. De club heeft ook een speciaal jubileumshirt gemaakt.
2: Ik zag dat ze nog 45 volle voetballende kerels zoeken voor het seizoen 26-27.
0: Bij SGV.
2: Ja.
0: Nukkie. En we hebben Tjarko net gehoord. Het is een club met een hart. En Tjarko is een belangrijk onderdeel van. Veel plezier door, zo jongens, in Schiphol. Hier is Sonmieu, Dark Before the Dawn. En dan gewoon door het lijstenijs met Mark Boogman.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Het is 8:30 in Stad en Ommeland. Het Leerse Nijs van de Hoog met Mark Bogema. Goedemorgen, Mark.
7: Goedemorgen. Afgelopen nacht heeft de politie in Stad een persoon aangehouden op verdenking van mishandeling. Dat gebeurde bij een zogenaamde feestboot. De boot die in het Eemskanaal ligt aangemeerd. Het is een soort rondvarende club waarop feestjes worden georganiseerd. Wat er precies gebeurd is op de boot is niet bekend. Op de Grote Markt in Stad is vannacht ook iemand aangehouden. Dat gebeurde op de kruising met de Oude Ebbingenstraat, ter hoogte van een opticien. De man is overgebracht naar het cellencomplex in Groningen. Waarvoor de man is aangehouden is niet bekend. Voor inwoners van Zandeweer en omgeving werd gisteren een inloopbijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van de aardbeving van gisterochtend. Tot 7:00 konden ze in het dorpshuis terecht. Burgemeester Hans Broekhuizen van gemeente Het Hoge Land was er ook. Hij sprak tientallen mensen over hun ervaringen.
8: Elke keer weer schrikken en ik merk ook een beetje een gelatenheid en misschien ook wel een uitzichtloosheid bij mensen. Die denken, ja, om de zoveel tijd krijgen we dit weer. Dat laten we maar even over ons heen komen. Maar we vinden het natuurlijk wel ontzettend vervelend. En we raken er soms ook wel een beetje moedeloos van.
7: De beving had een kracht van 2,8. Tot 4:00 gistermiddag zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. In 5 gevallen ging het om een situatie die mogelijk acuut onveilig was. Op de Ulgersmaweg in Stad is afgelopen nacht een geparkeerde auto in vlammen opgegaan. De brandweer wist de brand te blussen, maar kon niet voorkomen dat het vuur oversloeg naar 2 andere auto's. Ook die voertuigen raakten zwaar beschadigd. En Tijmen Blokzijl heeft zijn contract bij FC Groningen met een jaar verlengd. De 21-jarige verdediger en aanvoerder ligt nu tot 2028 vast. Gisteren nam de Groninger al een voorschot op de verlenging.
9: Als ik niks zou doen, dan loop ik komende zomer transfervrij weg. En dit is gewoon mijn club. Dit voelt als mijn club. Ik heb de club veel te danken. Dus dat voelt niet goed. Dus dan was het voor mij al snel duidelijk dat het dan de beste optie is om daar samen een oplossing in te vinden. En dat is dan, lijkt me logisch, om te verlengen.
7: Blokzijl heeft inmiddels meer dan 100 officiële wedstrijden voor de FC gespeeld. Morgenmiddag speelt de Trots van het Noorden een uitwedstrijd tegen PSV.
6: Goed nieuws. Tijmen Blokzijl langer vast. Ja, daar word je blij van. Want ook blieden van het weer, Mark?
7: Nou ja, dat hangt er vanaf. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af vandaag. En verspreid over de provincie vallen wel een paar buien. Met een noordwestenwind wordt het maximaal 18 tot 19 graden.
6: Daarmee meer over het weer. En Henk is onderweg. Ja, dat kent ook wel lekker weer bij gebruiken trouwens. Het grootste waterpolo-toernooi van Europa. En dat speelt zich af in Moekenschat in Tropel.
10: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
11: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
10: Check werkerbijwagenborg.com.
12: 28 augustus, Groningen zon zet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
10: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
13: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
14: Ga nu naar koken en wonen.
15: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
14: Ga nu naar koken en wonen.
15: In het stadshart van Appingedam.
16: Blokhut of tuinmeubel? De vierkeien.nl

0: World Stuck op Radio Noord. 38 minuten over 8. Wie gewoon het water in? Dat wil zeggen, dat doen ze in Moekenschat in Tropel. Het grootste waterpolo toernooi van Europa. Hink, doe best hoor. Links al in het water?
1: Ja, in het echte bad zeg ik even met chloorwater. Zeg maar, doe links al wel. Ik loop hier nou met Boris Volker. Dit is de voorzitter van ZEPTA. De zwem- en polovereniging Ter Apel, door staat het verheur. Boris, om 8 uur zijn de wedstrijden begonnen. Ja, het is nu ongeveer 3 kwartier later. Ja, hoe gaat dat dusver?
2: Tot nu toe hartstikke goed. Iedereen is komen opdagen. Dat is altijd even spannend. Zo vroeg op de ochtend na een avondje feesten. En ja, de rest komt er ook aan, zie ik.
1: Ja, feesten zeg je. Hoe was die feestavond?
2: Gezellig. Het was gezellig druk. Een volle tent met zo'n 1600 man. Dus dat was een drukke bedoeling.
1: Ja, ja. 143 teams hè, deze keer. Dat ja. Is meer dan andere jaren. Ja, hoe komt dat zo? Is waterpolo populairder aan het worden? Of is dit toernooi juist populairder aan het worden?
2: De sport is aan het krimpen. Wij zetten extra in op promotie van ons toernooi. Dus de deelnemers komen van verder uit Europa naar Ter Apel reizen.
1: Ja, waar komen ze allemaal vandaan?
2: Nederland, Duitsland, België, Denemarken, Zweden, Zwitserland, België, Frankrijk, Italië, Spanje, Oekraïne.
1: Ja, je lepelt ze zo ook op, hè? Want jullie zijn hier al een hele tijd mee bezig. Dus ja, dat gaat in je hoofd zitten.
2: Ja, ja, we zijn hier een heel jaar mee bezig om dit te organiseren. Een heel jaar contact opnemen met teams of ze willen komen. En onze, het toernooi presenteren aan iedereen.
1: Ja, wat is een beetje de verdeling? Want daar wordt nu gespeeld, in het echte bad zeg ik even. Maar in het open water, daar is nog niks aan de hand. En wanneer gaan die wedstrijden beginnen? En wat is het verschil dan als je speelt in het echte bad en in het open water?
2: Nou, het verschil is dat op veld 1, het chloorbad, daar speelt de Eredivisie. Bijna de volledige Eredivisie is aanwezig tijdens ons toernooi. Zo'n wedstrijd Feyenoord-Ajax wordt hier ook in het bad gespeeld. En alle andere competitieniveaus die zijn ook aanwezig. Dus van bond eerste klas tot district vierde klas. En wij hebben ook op veld 10, dat is een veld waar je nog op de bodem kan staan. Daar spelen de lokale verenigingen. Als de carnavalsvereniging, vriendenteams, collega's.
1: Ook de carnavalsvereniging ook. Kunnen die goed waterpoloën?
2: Dat gaan we zien vanmiddag.
1: Dat doen ze voor het eerst.
2: Ja, dat is even spannend.
1: Ja, ja, ja. Nee, want het gebeurt natuurlijk wel op de camping. Hè? Ik ben ook wel eens op vakantie geweest. Ja, dan werd er ineens op een woensdagmiddag een waterpolo-toernooi georganiseerd. En dan kon je gewoon staan en dan kon ook gewoon iedereen meedoen. Dat is ook een beetje de opzet van het toernooi voor de locals?
2: Ja, dat klopt. We willen dat iedereen mee kan doen. Het zijn aangepaste regels. Je mag deze bal wel vangen met twee handen. Dat mag normaal gesproken niet natuurlijk. Iedereen kan staan en een beetje roppen en schoppen. We willen zorgen dat het toernooi toegankelijk is voor iedereen. Dus ook voor de mensen uit de Apel zelf. Ja. Zodat ze ook kunnen genieten van het toernooi wat we hier neerzetten voor heel Europa.
1: Ja. Wat voor man zie ik daar lopen?
2: Dat is een van de scheidsrechters.
1: Oké. Okay. Witpak?
2: Witpak, ja, dat is allemaal netjes zoals het hoort. We hebben dit jaar 51 scheidsrechters rondlopen. Die zo'n 416 wedstrijden moeten bezetten.
1: Zo. En hoe regel je dat allemaal, dat al die scheidsrechters hier komen? Dat ze er tijd voor maken, want ja, het is ook vakantietijd.
2: Ja, het is, ja, gelukkig is het een beetje einde van de vakantie. De competitie.
1: Oh, laatste minuut hoor ik. Zo gaat dat.
2: Zo gaat dat.
1: Nee, maar over die scheidsrechters?
2: Ja, de competitie begint dit jaar begin oktober. De scheidsrechters hebben allemaal vakantie gehad. En ons toernooi wordt een beetje gezien als een voorbereidingstoernooi op de nieuwe competitie. Dus veel scheidsrechters willen weer eventjes de fluit smeren en voorbereiden op de nieuwe competitie.
1: Oh, wat mooie uitdrukking, de fluit smeren. Ja. Ik wil eigenlijk hem naar hem toe lopen, maar hij is net even aan het bellen. Misschien dat we daar nog heen kunnen, Boris.
2: Ja,
1: want daar is ook wat meer geluid en dan kan ik in elk geval nog een beetje zien, als het nog even kan, Marcel.
3: Ja.
1: Ja, hè?
3: Wat je betreft wel, hoor.
1: Ik ken nog wel even, hè? Ja, ja, ja. Nee, maar
3: de fluit smeren, ja,
1: het is nog een beetje rustig, zeg maar, in het open water.
3: Ja.
1: Maar in dat echte bad, zeg maar, daar wordt al wel een wedstrijd gespeeld. Enig idee welke wedstrijd, Boris? Het Ravijn of zo, want dat is wel een bekende naam.
2: UZSC uit Utrecht tegen PSV uit Eindhoven.
1: Oké, okay. En wat is nou de beste ploeg dan hier uit de regio? Doen die ook
2: uit
1: mee?
2: De regio?
3: Tiet.
2: Dat is, denk ik, ESTA, onze eigen vereniging.
1: Nou, kijk eens aan zeg. De tijd is om, hoor ik.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: En hoe gaat dat dan? Iedereen weer het water uit en dan al heel snel weer de volgende twee teams?
2: Ja, er zijn 2 minuten wisseltijd. De wedstrijden duren een kwartier. De eerste 6 minuten spelen, dan een minuut wisseltijd van helft. Weer 6 minuten spelen en daarna 2 minuten om uit het water te gaan en nieuwe spelers erin.
1: Okay. Ik zie daar nog een scheidsrechter staan. Die is ook alweer aan het beeld. Ik loop dan nog hem naar hem toe hoor. Dag meneer. Oh, u bent aan het bellen? Oh, die is ook aan het bellen. Och man.
3: Maar hem is een drakje.
1: Ja, dit is ook de scheidsrechter. Oké. Hey, scheidsrechter, goeiedag.
4: Goeiedag.
1: Ja, waterpolo scheidsrechter. Wat moet je doen bij dit toernooi?
4: Een paar wedstrijdjes fluiten.
1: Oh, zo simpel is
4: zeg maar. Zo simpel is dat.
1: Ja,
4: je naam wordt opgeroepen, je moet je melden en we leiden het wedstrijdje.
1: Ja. Nu zijn jullie hier in totaal, heb ik begrepen van Boris, met 51 scheidsrechters.
4: Zo, ja. Ja, dat is best veel, ja.
1: De journalistieke vraag is natuurlijk, wat is jouw niveau?
4: Ik ben SA1.
1: En dat betekent?
4: Dat is Eredivisie scheidsrechter.
1: Oh, kijk aan. Dus ook wat dat betreft, Boris, is er wel niveau aanwezig?
4: Absoluut. Zeker, ja. Zeker. Ja. Het is in de hoofdpool zijn allemaal Eredivisie teams, dus ja.
1: En daar hoort dan een goede scheids bij?
4: Ja, dat denk ik dan, ja.
1: Oké.
4: Ja.
1: Ja. Wat is het moeilijkste van scheidsrechter zijn bij waterpolo?
4: Oeh, dat is een goede vraag.
1: Dat je onder water misschien helemaal niks ziet.
4: Ja, dat is het lastige inderdaad. Ja.
1: Ja, okay.
4: Nee, het spelletje onder controle houden, dat is het moeilijkste, denk ik. Ja.
1: Okay. Nou, veel plezier en succes. Jij ook, Boris. Bedankt. En hopelijk dat de zon nog een beetje doorbreekt, maar dat komt wel goed. Want ik zag iedereen nog in badjas lopen. Maar ik denk dat zo rond middaguur dat iedereen gewoon in de blote bast is, hè?
2: Dat is wel zo. Ja, dat klopt.
1: Oké. Okay.

0: The Bee Gees, You Should Be Dancing. Ja, en wie bent slim benijd wat het weer gaat down? Gert Voerman, die vertelde ons dat. Ja, Gert, kunnen we een beetje zomer weer verwachten? De keurde boksen aan?
1: Nou, dat zou ik niet doen, want het is best wel fris vandaag. Temperaturen zo'n 19 graden max. Zeker in het noorden van de provincie zelfs 18 graden. En er zijn vrij veel wolken. Af en toe is de zon ook wel zichtbaar. En er vallen enkele buien. Afgelopen uren ook al een paar. Lauwersoog staat bijvoorbeeld op 1,2 mm in middernacht. Grote gas 3,4. Visvliet zag ik met 3,3. Dus vandaag ook een paar buien. Het zal van plek tot plek verschillen. In de loop van de middag zie je dat het aantal buien afneemt. De wind is zwak tot matig momenteel, maar die gaat toenemen. Die wordt matig uit de noordwestelijke richting langs de kust af en toe vrij krachtig. Het wordt ook een beetje vlagerig. En dan vanavond nog een paar buien. En vannacht nog een enkele bui met 9 tot 11 graden. En het noorden wat hoger, zo'n 14 graden. En morgen overdag blijft dat spel doorgaan. Dat betekent stapelwolken, af en toe wat zon. Temperaturen morgen vergelijkbaar, zo'n 18 tot 19 graden. Met verspreid op de provincie nog steeds een paar buien. Het aantal wordt wel minder. Maar maandag en dinsdag krijgen we een hoger drukgebied. Dat betekent steeds meer zon. Het warmt op. Maandag zo'n gemiddeld 22 graden in de provincie. Maar we hoeven niet zo raar te kijken als we dinsdag de thermometer pakken. Zeker in het zuidoosten. Dat op diverse plekken de zomerse waarde van 25 graden wordt aangetikt.
0: Zo, dat betekent de zomer toch weer terug. Toch die keurde boksen maar even wat loten dus.
1: Dan kan hij wel aan.
0: Hartstikke goed. Gert, dankjewel.
1: Oké.

0: omgeving goed kunnen horen, is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
7: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden woorden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
11: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
12: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
11: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
13: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen.
14: Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
15: Radio Noord.
16: Noord en Ommeland.
17: Met Marcel Nieuweweg.
18: In dit half uur van Noord en Ommeland kreeg ik over de bang van Jaap Kloosterhuis. En gaan we ook kijken bij het Loet-Niveen-toernooi.

0: George Harrison. Precies, I got my mind set on you hier op Radio Noord. 7:07 en we gaan naar het voetbalveld. Want over 5 minuten, zo'n dikke 5 minuten, dan klinkt de startsignaal van het Loet-Niveen-toernooi op de Esserberg. Wie kwik. Voetbalteams van onder de 11 en 12 jaar uit binnen- en buitenland neemt tegen elkaar op in de strijd om de beker. Aan de telefoon heb ik Erwin van Dijk van Wie kwik. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, een toernooi onder de 11 en 12, dat zeg ik goed, hè?
1: Ja, maar zeker, klopt. Ja, deze editie is onder 11 en 12, tweede deel. In mei voor de zomervakantie hadden we onder 13, 14, 15. Dus in totaal pakken wij 5 liggen.

0: ons eens even mee. Welke clubs zijn er onder andere?
1: Nou, van de BVO's natuurlijk trots dat bijna heel Noord er is. FC Emmen, Cambuur, Heerenveen. Maar ook FC Volendam, Willem II en zelfs Sint-Truiden uit België, Meppen uit Duitsland. Dus een heel scala aan profclubs. Maar ook natuurlijk mooi dat Gorecht aanwezig is. GVV, GRC en de teams van onszelf zijn aanwezig. Ja. Dus een heel mooi deelnemersveld.
0: Dat is een hele mooie mix. Nu ben ik als klein jochie, vroeger met mijn vader, ging ik toen ik jaar of 10, 12 was, gingen we naar de Eerste Berg, want dan had je eurovoetbal. Ik zag daar onder andere jongens als een Dennis Bergkamp daar voorbij komen als hele jonge broekjes. Heeft dit er ook mee te maken dat eurovoetbal zeg maar nog in het geheugen van veel mensen zit bij het opstarten van dit toernooi wat jullie 3 jaar geleden gedaan hebben, waardoor het zo'n succes is?
1: Ja hoor, zeker. Dat heeft enorm geholpen. Het eurovoetbal was natuurlijk niet enkel en alleen van Bequick, maar werd wel hoofdzakelijk op de Essenberg gespeeld. Dus dat heeft ons wel geholpen in de opstart van dit toernooi. En het helpt ook gewoon dat we Bequick zijn, denk ik, en een groot netwerk hebben in het voetbal. Ja. Maar ik ben wel trots als wij wanneer wij soms een kleintje eurovoetbal worden genoemd.
0: Is het ermee te vergelijken?
1: Het is er zeker mee te vergelijken. Het is een andere leeftijdsgroep natuurlijk dan eurovoetbal in eerste instantie had. Die zijn later ook naar iets jongere jongens en, gegaan. Dus een andere leeftijdsgroep, maar wel echt te vergelijken hoor. Ook qua ambiance en qua sfeer. En het is ook iets waar we naartoe willen werken in de komende jaren.
0: Ja, nu heeft het toernooi de naam Loet Niveen. Wie is Loet Niveen? Ja.
1: Nou, Loet Niveen, ik denk dat in Groningen en de wijde omgeving de mensen Loet Niveen wel kennen. Hij is namelijk nu al sinds enkele weken 50 jaar vrijwilliger bij de club. En dat vonden wij wel zo'n unieke prestatie dat we het toernooi naar hem hebben vernoemd. En dan niet alleen van Loet zelf, maar überhaupt natuurlijk het amateurvoetbal en heel veel sportverenigingen. Ja, die vallen of staan bij de inzet van vrijwilligers. Dus het is ook een symbolische vernoeming.
0: Wat mooi. Mensen die radio luisteren via de televisie, die zagen nou de foto van Loet op het scherm verschijnen. Vol trots kijkt hij in de camera. En zo zal hij daar vandaag ook rondlopen. Hey, jullie beginnen dus over 5 minuten. Dan klinkt de startschot. Tot hoe lang duurt het?
1: Ja. De finale wordt, we hebben 2 finales uiteraard, omdat we onder 11 en onder 12 hebben, die worden rond 4:30 gespeeld. Dus 9:15 inderdaad beginnen de poolwedstrijden en tot 4:00 wordt hier volop gevoetbald.
0: Goed, en wie weet zien we daar de sterren van de toekomst. Het publiek is van harte welkom op de Essenberg. Ik wens je heel veel plezier, Erwin.
1: Dankjewel.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Testosteronie van

0: Lucy Silva's Breathe In hier op Radio Noord. 18 minuten over 9 en weer gewoon de natuur. En verdoor doen we dat met Jaap Kloosterhuis. Jaap, goedemorgen.
1: Ja, mooi Marcel.
0: Mooi. Ik kreeg altijd een appie van die, hè. Dit moet wel een hele lange. Ik ga hem nou de moveur lezen, want dan ben ik zes minuten aan het lopen. Maar even voor de mensen die altijd lusten. Het begint een mooi Marcel. Ik wil het graag met hem over honden. Er is toen ook een hond. Ja, ik heb een hond. Ik heb je ook een foto gestuurd.
1: Ja, dat wist ik, ja. Een zwaardweerhondje.
0: Een zwaardweerhondje, ja.
1: Ja. Ja. Een mooi hondje.
0: Ja, prachtig
1: hondje.
0: Ik ben
1: een
0: wiesmert. Ik ben een slim wiesmert. Nee, dat is jouw
1: genoeg. Ik ben wel mee aan het lopen, denk ik, of
0: niet? Ik ben regelmatig aan het lopen, inderdaad. En, ja, en hij heeft beweging nodig. Dus even Leus van de Ketten vind ik prachtig, hè? Beetje run.
1: Ja, precies. Nou, dat is mooi. Ik ken dat ook prima.
0: Ja.
1: Maar er ben natuurlijk hou vol mensen aan honden hebben. En dan is niks moois om het hondje door het veld te lopen of door het bos in te lopen. En sommige mensen doen dat elke dag, of soms wel eens twee keer op een dag, hè. Dat ze met de hond gaan lopen. De hond is door wat fanatieker in dan Dambach.
0: Ja.
1: Maar ik zal het weer duur, hoor. Ja, hoppakee. Zo. Dat is goed. Dat is goud voor de conditie van de boer. En dat is goud voor de conditie van de hond. Dat is hartstikke mooi. En ik hoop ook dat mensen, als ze bij ons door de trein in lopen, dat ze ook meer waardering voor de natuur krijgen. Maar...
0: Ja, ik veld hem al aankomen. Tot zover het mooie verhaal van man en hond.
1: Nee, het was wat het is. Wie hem half op plekken. En zeker dus ook in het Lauwersmeergebied. En op Togeland, dat is nu waakgebied. En we zijn half op plekken. Op Togeland, op de meeste plekken zelf. Voor de hond ook loslopen mag. Maar er zijn ook gebieden waar de hond aangeliend weet nou of er allemaal geen honden komen. Maar met name dat aanlien en aanliengebieden. Dan kom je nog wel regelmatig tegen dat de honden door toch loslopen. En als ik ten de gesprek aangooi, dat wordt dat heel snel, alle vervelende gesprekken, omdat mensen heel weinig kennen verdrogen van commentaar op hun hond, zal maar zeggen.
0: Ja.
1: En dan huur ik al voor, ach, wat geeft dat nou, even zo'n hondje even lus. En dat geeft op zichzelf half ook helemaal niks, aan zo'n hondje. Maar je moet wel weten, je bent nooit de enigste met een hond. Want 5 minuten later komt er alweer een hond en nog een hond en dergelijke. En die honden bij loslopen, die laten ook een geurspoor achter. En voor wilde daaier is een hond gewoon een roofdaaier. En dat geurspoor, er zit boske en hond zitten alleen weer bij ons. Dat geurspoor blijft toch nog in stand en het levert stressreacties op, die daaier. Nou, is het ook zo... een luchtlopende hond, die loopt en zwemt maar een beetje naar links en een beetje naar rechts.
0: Ja.
1: En die laat een veel breider spoor achter dan een hondje die aangeliend is.
0: Maar is dat haag?
1: Ja, wat is haag? De keer zat hij over hem. Wat ook een punt is, en daarom is in open terrein volker een aanlijn geboden dan in gesloten terrein, dus in bosserijen, zeg maar. Maar vogels die reageren ook op een hond, en vooral een leslopende hond, die stappen dus met hoe ze met bezig ben, rusten of foerageren. En dat kost een extra energie. Dus ook in vogelgebieden, in bos valt het over het algemeen wel met, maar in vogelgebieden ook volk aanlijn gebouwd voor honden. En ik ken mensen altijd nog denken van zo'n vogeltje die vlucht maar een beetje verderop. Hè? Want dat geeft allemaal niks. Die hond die heeft je zo'n lol hier aan. En die hond heeft ook recht met wie ze gaan spreken. Maar er is nog één heel belangrijke reden dat mensen volgen helemaal geen rekening meer om. Dat is dat heel veel andere mensen allemaal uit zitten te wachten op een loslopende hond van Nambel.
0: En dat snap ik hartstikke goud.
1: En ja. En hondeneigenaren die kennen van hun rijkhond half ook niet zoveel kwoord zijn. En
0: doet jij niks?
1: Doet niks hoor. Hij doet niks. Maar half van mensen die ben toch bij het honden. En dan helpt het niks aan zijn rouw van hij doet niks. Of ze vinden dat gewoon. Ze zijn bij voor die naar de neus of modderpoot of negeliek of gewoon bij het honden. En we hebben ook mensen bij ons in terrein aan het waak voor dagbesteding. Daar hebben we overeenkomsten met bijvoorbeeld de dagbestedinggroepen. En daar zitten ook over mensen die ben bij voor hond, maar die kennen dat niet even zeggen. Die ben niet assertief genoeg om zeg maar om even te zeggen van wil je de hond in mijn lien. Dat is nog een reden op sommige plekken om dat bordje in te zetten. En dan denk ik, de ken halvol wel. Op sommige plekken, maar hond in Madeline, wordt die hond echt niet minder van. Zou ik even een plek op worden loslopen mag. En dat scheelt een hele hoop vervelende situaties.
0: Nou, de oproep is hartstikke duidelijk. Het is even een aha-erlebnis door Jaap Kloosterhuis. Geniet met je hondje, ga je lekker de natuur in.
1: Ik heb hier positief over de natuur, bro.
0: Hartstikke goud. Ja, dankjewel. Ik wens je een goud weekend.
1: Mooi zo. Mooi.

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Het is 9:30 in onze provincie. Het Leerse IJs met Mark Bogema.
8: Goedemorgen. Er moet meer goederenvervoer via het water en het spoor naar Noord-Nederland komen, aldus de provincie Groningen. Dat kan al wel, maar het gebeurt nog niet. En daarom hebben de noordelijke provincies de handen ineengeslagen. Dat doen ze samen met Utrecht en Flevoland. Volgens gedeputeerde Erik-Jan Bennema liggen er al veel mogelijkheden.
9: Ook in Europees opzicht is het natuurlijk wel belangrijk als je even wat verder uitzoomt en je ziet al die stromen. En het maakt je ook onafhankelijker. Zeker in deze tijden waarbij je ook meerdere opties moet hebben, is het strategisch ook belangrijk om juist ook die Noordcorridor te gebruiken. En daar is nog te weinig aandacht voor, denk ik.
8: Bennema ziet wat dat betreft in onze provincie vooral kansen voor de havens van Delft Zeil en Eemshaven. Met de samenwerking hopen de provincies onder meer in aanmerking te komen voor Europese subsidies. In Oekraïne heeft de Groningse boer Kees Huizinga een kruisraket op zijn land gevonden. Huizinga is geboren en getogen in Hellum en emigreerde 20 jaar geleden naar Oekraïne, waar hij een agrarisch bedrijf bestiert. Rusland voerde de afgelopen tijd raketaanvallen uit op havens en distributiecentra in het land. Maar voor Huizinga gaat het oogstseizoen onverminderd door.
10: We zijn nog steeds aan maishaksel en dat gaat nog een dag of 10-2 weken door. En het is eigenlijk levensgevaarlijk wat ik hier doe en wat deze mensen hier doen. En wij hebben net een uurtje geleden deze kruisraket in onze maïs gevonden. Het is niet ontploft. Dus eigenlijk levensgevaarlijk, volstrekt idioot wat wij hier doen. Als het ding ontploft, dan zijn we allemaal hier weg. Maar die is door de Oekraïnse luchtafweer uit de lucht geschoten. Die ligt nu hier midden in ons maïsveld.
8: Inmiddels zijn de brokstukken door het Oekraïnse leger opgeruimd. Afgelopen nacht heeft de politie in stad een persoon aangehouden op verdenking van mishandeling. Dat gebeurde bij een zogenaamde feestboot. De boot, die in het Eemskanaal ligt aangemeerd, is een soort rondvarende club waarop feestjes worden georganiseerd. Wat er precies gebeurd is op de boot is niet bekend. Op de Ulgersmaweg in stad is afgelopen nacht een geparkeerde auto in vlammen opgegaan. De brandweer wist de brand te blussen, maar kon niet voorkomen dat het vuur oversloeg naar 2 andere auto's. Ook die voertuigen raakten zwaar beschadigd. En voetbalvereniging SGV uit Schildwolde viert dit weekend haar 85-jarig bestaan. De club werd in 1941 opgericht en heeft inmiddels 5 seniorenteams en 13 jeugdteams, waaronder een meidenteam. Volgend jaar komen daar nog eens 2 teams bij. Het jubileum wordt onder meer gevierd met een speciaal jubileumshirt waarop de plattegrond van de Woldstreek en de Juffertoren zijn verwerkt. Charco Starker is met zijn 82 jaar net iets jonger dan de vereniging en is al bijna zijn hele leven bij de club betrokken.
11: Met mijn fietsers ben ik al die scheidsrechter geweest en dan voetbalde ik al niet meer. En dan ben ik jonge fiets, heb ik niet gezongen en dan kwamen ze bij me. Van wie ben die eigenlijk wel nodig? Want ik was stop met scheidsrechter en wie ben dan bij de club nodig en wie ben daar eigenlijk console nodig en al zoiets meer. En dan ben ik toch maar weer bij de club uit Vijfel.
8: En dat doet hij eigenlijk nog steeds. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
7: Dankjewel Mark. Gewoon weer naar het weer met Gert Voerman.
12: Het is vandaag geloof dat zwaar bewolkt, dus af en toe zon, maar vooral veel wolk. En verspreid over de provincie vallen enkele buien. In de loop van de middag neemt het aantal buien af. Het wordt 18 tot 19 graden met een matige en aan de kust af en toe een vrij krachtige noordwestenwind. En vannacht een enkele bui met minima van 11 tot 14 graden.
7: Dankjewel Gert. Goed weer straks praten met Steven Bleker over de wedstrijd van morgen. PSV tegen FC Grun. Dat is de landskampioen tegen de koploper. Mooi om dat zo te kunnen zeggen. En Henk Elderman die is onderweg naar de historische TT in Vlachtwedden.
13: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
17: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
18: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
19: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
20: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

0: 22 minuten 14.
1: Ja, en, doe maar hem.
0: Ja, precies, doe maar hem. En Gelderman is al drok en kletsen door zo. Het drokt er namelijk in Vlachtwedde. Van 10 tot 6 kan livehebbers genieten van een dag vol historische motoren, Henk. De historische TT.
1: Ja, het is een parcours van, is me verteld net, van 1,6 kilometer, ja. Jetsco, hè? Ja. Want Jetsco Venemo, die staat hier bij mij. In een van de bochten, is dit de gevoeligste bocht, Jetsco? Of ben er meer gevoelige punten in het circuit?
2: Elke bocht is gevoelig, natuurlijk. Ja, als je daar rijdt, dan moet je op je snuffert. Ja. Kijk, elke bocht moet je uitkijken. En deze, ja, dit is een hele mooie bocht met een lekker platte leggen. En dan gaat wel een keer een klein beetje verkeerd.
1: Ja, ik heb het al in de gehoord. Je wist er wel verstaan van.
2: Nou ja, ik dan mijn best. Het is echt een hele mooie circuit. Een stratencircuit van oudsher. En er zitten ook motoren van voor 1970. No 70 worden met metaalhoorten. Dus het is een grote circuit. Het is moeilijk weer. Dus we gaan nu dat het een geweldige dag wordt.
1: Ja, en het is ook al voor de 29ste keer, hè?
2: Ja, 29ste keer. Dat is echt van unicum. Als ik een beetje links en rechts kijk naar de andere organiseerde partijen, dan denk ik, moh, moeten we nog nooit mappen? En dan maken we ons straks op voor de 30ste keer.
1: Ja, en wat voor motorrijders kom je nou op boven tegen?
2: De historische motoren. De Neulingen die komen uit het westen van het land om in Vlachtwedde te kunnen rijden. Ik zeg,
1: wat is dat? Oh,
2: Norton.
1: Een gooi motor, hè?
2: Nee. Norton, Suzuki, MV Agusta, alles rijden hier. Het is geweldig mooi als je dat doet. En ik krijg kippenvel als die geknitter.
1: Ja, daar ben je ook van die bekende olle maken. Hè? Maar die is nou eigenlijk allemaal niet meer.
2: Nee, Benelli, Norton. Kom, het is hier. Het loopt hier in Vlachtwedde. En mooi kan ik het uit bedenken maken.
1: Nee, dan stonden we hier op een plek, ik zei het al, in een bochten. Maar het verzomelen is allemaal aan de andere kant, hè?
2: Ja, klopt. Er is op camping de pannenkoekboerderij. Dit is op de camping achter. Daar hebben we alle faciliteiten. Want links en rechts brak het een beetje aan. Even kozen voor de pannenkoekboerderij. Door de stroom, door het licht, ze kunnen zo'n douche, ze kunnen waar meten. Alles is door, ruimte, zat.
1: Ja. Nee. En oude haat, gooit dat nou dan straks? Om 10 uur in training en loopt er natuurlijk wedstrijd.
2: Ja, kijk, de snelheid is niet zo belangrijk. Het gaat erom dat je regelmatig je rondjes rijdt. Kijk, als je een Willy maken gaat, die krijgt zware vlagen, die kan eruit. Okay. Dat loopt hier niet zo. Dus in verband met veiligheid, de kenheid. Dus gewoon regelmatig je rondjes rijden. Het treft allemaal met begin de mannen gewoon. Als je regelmatig vaardig rijdt, kan je zo weer de eerste worden. Ja. In verband met regelmoord. En dat is het mooie van dit evenement.
1: Ja, en wel altijd in de goot. Doe ze eerst even, als je een wheelie mocht, dan krijg je een zwarte vlag en dan is het doen.
2: Ja, we hebben overal barcodes doen. Toen stond er ook aan. En op elke
1: bocht. Oh, die hebben zo'n hesje met official.
2: Ja, die hebben door. En daar zei de constateerde trein aan het maaijoken is. Dus die wordt, ik kreeg eerst de boodschap, dat het nog een keer gaat doen.
1: Ja, gebeurt dat wel eens?
2: Ik weet het nog niet meer, maar het wordt ook direct duidelijk gemaakt bij de briefing van de motoren. Dat wordt ook duidelijk gemaakt, wat de reglementen zijn. Kun je dan uit de zie ik zelfs een bloostest. Als je zo'n gouden deurzaak hebt en jullie nog voor streepjes, dan kun je naar je motor halen. Nee. Zo is het hier wel.
1: Ja.
2: We willen wel de veiligheid boven. Okay.
0: Ja. Henk, mag ik nog even vroeg? Henk?
1: Ja, zeg maar Marcel.
0: Ik ben vroeg, we hebben allemaal motoren van, met een baajoor van voor 1970. Hè?
1: Ja.
0: Hoe waakt dat nou? Want die motoren die worden natuurlijk al ouder. Is het nou ook zo dat straks als we in 2030 dit evenement weer hebben, dat het dan motoren ben van voor 1974 of 1980? Of blijft dit altijd voor 1970?
1: Oh ja, nee, dat is wel een goeie vroeg, Marcel. Die stel ik ook direct in mijn etco, of die geef ik hem deur, laat ik maar zo zeggen. Het ben nou motoren zeg maar, van voor 1970, maar over 4 jaar dan bijvoorbeeld. Dan ben het motoren misschien van voor 1974?
2: Dat is een dingetje.
1: Schroef dat met op, met andere woorden.
2: Dan ben ik er ook mee bezig om dat film goed te maken, of te krieken, want het vergriest allemaal. Alles vergriest, ook deze club. En dan denk ik vanaf nou met me gehoord aan een club wat ik ken, of twee club, wat ik het. En dat we dan wat meer ritters krijgen. En dat we ook met de leeftijd meer gewoon wat voor 70, maar nou zeg maar dat het op een gegeven moment voor 80 wordt. Dat liep me wel moeite om dat meer op te schroeven. Ja. Toen ben ik een beetje bezig, maar het is nooit echt klaar.
1: Ja, maar ik begrijp wel dat een volgende editie komt volgend
2: jaar. Ja. Wie bent er ook mee aan de gang, maar wie moet dit eerst even gauw afronden en tot een goed einde brengen en dan gewoon weer 30ste.
1: Ja. Toen zei ze net tegen official dat je hier langsreef en ik moet mijn auto in werk brengen straks. Ja. Want dat is een soort bezemwagen, zei ze toen.
2: Dat is een bezemwagen, ja. Die wordt, mijn auto die wordt gebruikt als bezemwagen. En die gaat straks, als er een faalt, die gaat rond in die auto op. En dan brengt hem weer naar het transportier.
1: Ja.
2: En dan gaat hij weer terug naar die wedstrijdleiding. In de hoofdstad is gestationeerd met de mobiele phones. En dan, als er weer is, dan word ik weer opgeroepen.
1: Ja. En toen is dus de bezemwagen, maar is er ook een soort van safety car?
2: Dat is daar, ja.
1: Oh, dat is daar, ja.
2: Ik doe niks meer, ik ben een voorzitter. Dus ik bedoel, zij doet en ik, ja. ik mag nou mijn programma aan mijn collega's zeggen, maar...
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik wens je heel veel succes, ja. Jetko. Ja. En tot hoe lang duurt het? Begin om 10 uur, zei ik al, ja, maar tot hoe lang...
2: Ik kan een beetje lopen als eerste, maar dan is het wel gebeurd.
1: Ja, het publiek is welkom, hè?
2: Ja, Los Alamos komt door een gezellige middag.
1: Het vierde dag, mooi weer erbij.
2: Mooi weer erbij. En ik ben veel ridders op mijn mens. Echt veel, dat het boven verwachting. Dus Los Alamos komt en kunnen genieten van de historie hier in Vlagverder.
1: Dankjewel, Jetko.
0: Oproep is duidelijk. Dankjewel, Henk Elderman van het Vlagverder. Ja, en deze man zal er ook wel weten. Die vreemde gast. Heel gewoon. Hoi.

0: Swifties ook weer gelukkig. Openheid. Taylor Swift, daar is een Karel.
1: Ik moest even lachen, want ik vind het wel leuk. Jij gebruikt het woord Swifties ook.
0: Ja.
1: Ben je ook een Swiftie?
0: Goed, zeker niet. Nee, we gaan naar Steven Bleker. Ben je een Swiftie, Stefan?
2: Nee.
0: Oké. Okay.
2: Nee.
0: Goed, nou, dat is vrij helder.
2: Ik heb er niet zoveel mee.
0: Je hebt er niet zoveel mee. Voetbal heb je wel weer mee, hè?
2: Ja, iets meer.
0: Ietsje meer. Mooi affiche morgen. De landskampioen tegen de koploper.
2: Ja, je hebt minder mooie affiches, zou je zeggen.
0: Ja.
2: En het is wel een pot om even naar uit te kijken, vind ik.
0: Dat denk ik ook, inderdaad. Met een aanvoerder die langer bij FC Groningen blijft. Ook een lekker gevoel.
2: Ja, hij liep natuurlijk uit zijn contract. Zou betekenen, als hij niet zou verlengen, Tijmen Blok zou hebben natuurlijk over, dat hij aan het eind van het seizoen gratis de deur uit zou lopen. Nou, hij heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract. Blijft hij een jaar langer bij FC Groningen, dus tot 2028. Maar hebben ze wel afgesproken met elkaar van, we gaan dan in de zomer wel meedenken, meekijken en niet al te moeilijk doen, hè, als er clubs komen. Nee. En op die manier loopt Blokcel niet gratis de deur uit. Nou, dat geeft hem natuurlijk ook gewoon een fijn gevoel. En verdient FC Groningen nog wat aan hem. Dus ja, win-win zou ik zeggen. En een mooie oplossing.
0: En helemaal als Blokcel een lekker seizoen draait, dan kunnen die eurotjes wel eens op gaan lopen.
2: Nou ja, hij is natuurlijk nog steeds hartstikke jong. Hè? 21 volgens mij, aanvoerder van FC Groningen. Ja. Meer dan 100 wedstrijden in de benen op dit moment al. Hè, dus dat zal straks 140, 150 wedstrijden denk ik zijn aan het eind van het seizoen. En dan is hij ook wel toe, hè, aan een andere stap. En dat geldt denk ik niet alleen voor hem. Hè, dat zal ook voor Tom van Bergen gelden. Misschien ook wel voor Jorg Schreuders. Gewoon dat clubje eigenlijk.
0: Even over Tom van Bergen, Stefan. Ja. Want Troy Parrott is verkocht bij aanzet. 20 miljoen op de bank gekregen, dus ze kunnen Van Bergen gaan halen.
2: Nou ja, ik denk het niet. Groningen heeft aan AZ laten weten natuurlijk dat Van Bergen niet te koop is.
0: Hey, maar dat zeggen ze allemaal om de prijs op te drijven.
2: Nou ja, we hebben natuurlijk met Racing gezien, hè, afgelopen winter. Zei Groningen ook, hij is niet te koop. Zelfs toen Benfica ging informeren. Ja, toen hebben ze wel hun poot stijf gehouden. Mm-hmm. Maar ik weet ook, en dat, dat doe jij natuurlijk een beetje op. Ja, er zal een bod kunnen komen wat economisch voor FC Groningen gewoon onverantwoord is eigenlijk om te wachten wijzen.
0: Ja.
2: Maar ja, daar zijn ze op dit moment nog niet. En dan ga je echt richting biedingen, denk ik, over de 10 miljoen. Ik vraag me af of AZ, en dat denk ik niet, om het maar even in te vullen, dat voor Van Bergen over heeft.
0: Nee, gaan wij even naar de wedstrijd van morgen. Want die staat op het programma. Mooi affiche dus in Eindhoven. Gisteren gaf Dick Lukien bij jou al aan van, ja, het is een hele lastige. Want we hebben het er heel vaak, zijn we er met 0 punten vandaan gekomen. Hadden nog even een wedstrijd 2014 volgens mij. Waar Kostić scoorde. Die morgen waarschijnlijk bij PSV in de basis staat. Ja, hoeveel kans maakt Groningen daar in Eindhoven, Stefan?
2: Nou ja, op basis van de statistiek eigenlijk nul. Ja, zo simpel is het. En als je dus even de geschiedenis bij langs gaat, Groningen heeft daar één keer dus gewonnen. Ja, en dat is die ontmoeting in 2014, hè, waar je al even aan refereerde. Toen werden 3-2 met Kostić, Zivkovic en Tjaron Thierry, die de doelpunten maken voor FC Groningen. Nou, ze hebben in de jaren daarop nog twee keer met 0-0 gelijk gespeeld. Als je dan bijvoorbeeld even de laatste 8 ontmoetingen erbij pakt. Ja, dan heeft Groningen uit mijn hoofd 26 doelpunten tegengekregen en 4 of 5 gemaakt. Dus het zegt wel iets over hoe moeilijk Groningen het heeft. Maar wat je best wel vaak hoort voor aanval van zo'n topduel, dat ze best wel wat vertrouwen hebben. Ja, en dat vertrouwen is, zo eerlijk moet je ook zijn natuurlijk, op basis van de wedstrijden die ze tot dusver gespeeld hebben, wel gegrond.
0: Ja.
2: Ja. Hè, maar kijk je naar de statistieken, dan zeg ik dat wordt waarschijnlijk weer helemaal niks.
0: Hoe vaak is FC Groningen als koploper naar Eindhoven gegaan?
2: Ja, dat is een mooie voor de statistieken, jongens. Dat weet ik niet.
0: ik gooi dat dit de eerste keer is, inderdaad. Ja. We gaan het meemaken in elk geval morgen daar vanuit Eindhoven. Jij bent er uiteraard aanwezig. Ik wens je een heerlijk voetbalmiddagje.
2: Dankjewel.
0: Kom goed weekend. Hoi.
2: Yo, mooi.
0: Hier is Shannis. I love your smile. Op Radio Noord.

0: Toen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
4: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
3: Oké, we gaan.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Leren mediteren. Zen.nl.
5: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Leren mediteren. Zen.nl.
8: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 s'nachts. En het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
14: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noorder Caravan Centrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noorder Caravan Centrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noordercaravancentrum.nl.
15: Kwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. Ga nu naar Koken en Wonen. In het stadshart van Appingedam.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
17: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl. Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
18: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
19: Radio Noord.
20: Noord en Ommeland.
21: Met Marcel Nieuweweg.
22: In dit uur van Noord en Ommeland speelden we de weekquiz en wat hardlopen verboden worden. Tenminste op deze dag in 1980. Pieter de Hart.

0: Harry Styles, As It Was, hier op Radio Noord. Brengt ons Piet deze dag in de geschiedenis. Pieter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Het is vandaag de 22e augustus.
1: Ja.
0: In het jaar des Heren 2026.
1: Ja.
0: Wat gebeurde er zoal?
1: We gaan terug naar 1972. Dat was de tijd dat bijvoorbeeld in Reykjavik in IJsland Spassky en Fischer tegen elkaar schaakten. Weet je dat nog?
0: Nou, ik was nog niet geboren. Alleen.
1: Nee, maar.
0: Klopt, deze naam zegt mij inderdaad zeker Bobby Fischer.
1: Sorry. Maar toen heeft de voorzitter van een Noordelijke Schaakvereniging eens uitgerekend hoeveel Groningers schaken er eigenlijk op niveau. Doe mee met de competitie.
0: Ja.
1: En toen bleek dat Groningen schaakprovincie nummer 1 was van Nederland.
0: Oh?
1: Nou, dat vond ik toch wel bijzonder.
0: In absolute aantallen?
1: In absolute aantallen.
0: Zo, dat is helemaal bijzonder.
1: Dat is helemaal bijzonder. Ja. En Gert Lichterink was toen de man die speelde aan het eerste bord van Unitas. Dat was onze sterkste schaker destijds. 22 augustus 1994, nog een aardig sportberichtje. Er werd gebekerd tussen FC Groningen en Veendam.

0: 22 augustus 1996 sloeg de politie alarm, want steeds meer jongeren die waren betrokken bij misdrijven in de stad Groningen. Dat waren er wel 540. Die daders waren allemaal tussen de 12 en 18 jaar. Zo. Dus heel veel jong spul wat ook overvallen pleegde, straatroven, vaak met gebruik van vuurwapens. Moet je nagaan. En Pieter Boomsma, dat was destijds de politiewoordvoerder, die zei, zorg nou voor meer toezicht op school. Let nou eens op schoolverzuim. Er was destijds wel geteld 1 leerplichtambtenaar die daarvoor zorgde. Dus een beetje aan die kant konden we er ook wel aan doen. En hebben we sindsdien ook gedaan. Dus het is een beetje beter geworden. 22 augustus 2003, om precies 7:12 in de avond, vond de eerste flashmob in Groningen plaats. Zeg je dat wat?
1: Ja, die hebben wij ook nog ooit gedaan, toch?
0: Hebben wij dat gedaan?
1: Ja, met Noord hebben we ook zoiets gedaan. Of zo.
2: Ja, klopt.
0: Wat er gebeurde was, mensen via internet maakten toen mensen een afspraak ergens.
1: Ja.
0: En die kwamen dan bij elkaar en dan gingen ze ineens met z'n allen dansen. Iemand zette een grote radio aan. En werd gedanst 3 minuten lang. En poef, en ze waren weer weg.
1: Ja.
0: Maar dat was heel leuk. En die eerste keer, ik weet niet waar het was. Ik weet wel dat ze als muziek gebruikten de Vogeltjesdans. Ja, die.
2: Dat is wel een wereldhit, hè?
0: Ja.
2: Letterlijk.
0: Ja, echt absoluut. Ik heb gekozen voor een verhaaltje van een meneer Walstra van Rijkswaterstaat. Die zei in 1980... Hou op met dat watlopen. Watlopen moet verboden worden. En we hebben ons er niet aan gehouden, want we doen het nog steeds.
1: Ja.
0: Maar de ellende waar hij toen op doelde, die hebben we eigenlijk nog steeds. Namelijk dat groepen echt in de problemen raken soms. Die dan overvallen worden. Ik snap niet hoe dat kan, maar overvallen worden door
1: ja, jij zegt, ik snap niet hoe dat kan.
0: Omdat je gewoon van tevoren weet wanneer het water wast.
1: Oh, je moet niet boos worden.
0: Nee. Nee, maar ik bedoel, als je toch gids bent en je gaat het wat op met een groep.
1: Ja, maar is dat echt allemaal te voorspellen op de centimeter en
0: nou,
1: op de seconde?
0: Nou, niet op de centimeter, maar het is wel op. Qua tijd is het te voorspellen dat je weet wanneer het wassend water.
1: Dus het is gewoon een stomme gids.
0: Ja, stom. En het is ook dom dat, zoals daar half mei, ging zo'n groep van, ik geloof, 32 man. Die gaan dan 's nachts lopen. Ja, dat is toch vragen om ongeluk?
1: Ja.
0: Dus, nou ja, goed.
1: Ja, daar staat de maan wel goed.
2: Ja.
1: Daar staat de maan goed?
2: Ja.
1: Maar dat maakt ook weer uit.
2: Eb en vloed heeft met die maan te maken.
1: Nee, dat snap ik.
0: Absoluut.
1: Maar ja, ik ben niet zo'n watloper.
2: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Ik heb het 1 keer gedaan. Rond die tijd trouwens, want ik was toen 18. En ik vond het heel leuk. Maar ik zat tot aan mijn nek in de blubber, man. Toen dacht ik van, nou, dat is een sport.
1: Dit nou een hobby is, nee.
0: Ik ben nou ooit met onze waddenschilder, Geurt Busser, ben ik het wat op geweest voor een film. En toen, die laat dan zijn notendopje droogvallen. En dan ben je gewoon op de bodem van de Waddenzee. En dat is prachtig.
1: Ja.
0: En hij maakt er ook hele mooie aquarellen van, trouwens.
1: Pardon.
0: Goed, maar het verhaaltje is de moeite waard om even tot je te nemen. Al helpt het kennelijk niks, want dit speelt in 80. En we zitten en we zeuren nog steeds een halve eeuw later om precies hetzelfde. Maar het is wel, het is link, pas op. We hebben gelukkig allemaal een mobieltje. Zoals niet meer in 1980 hadden ze echt mazzel, hè?
2: En weet je wat ze in de jaren 60 deden?
0: Nee.
2: Rond Pieter Buren. Daar zetten ze bordjes neer, gewoon zonder ook waarschuwingen van gevaar. Maar daar stond op, bent u het effen pad zat, loop dan eens wat.
0: Goh. Dat is prachtig.
2: Ja, mooi toch?
0: Dat is prachtig.
1: Deze dag 1980. Wat lopen moet verboden worden.
0: Zo is het.
1: Ja, dankjewel Pieter.
0: Oké. Okay.
1: Net hadden we het
0: over. Oh, ja, dat is het.
1: Gaan we niet doen. Nee, sorry. Hier is Roy Orbison.
0: Peter.
1: You got it.

0: Noord- en Ommeland.
1: Weekquiz.
2: Ja, misschien geldt voor jou straks ook. You got it. Als je het antwoord wijdt op de vraag die Karel bedacht heeft. Hij heeft misschien hersens laten kroken en dus keken naar 11 oktober. Want dan vindt de Vaarmijlploots, de Vaarmijl van Grunnen. En de vraag die Karel bedacht heeft. Welke Nederlandse topatleten staat opnieuw aan de start van de Vaarmijl in Grunnen? Nadat ze vorig jaar de wedstrijd won met een Nederlands record.
3: Ja.
2: Ja. Is dat A?
3: Ineke van Koldam.
2: Is dat B?
3: Silke Jonkman.
2: Is het C?
3: Maureen Koster.
2: Oké. Dit zorgt voor veel kopkramers, denk ik, bij veel
3: kopkramers, ja.
2: Ja, die hebben denken van, oh, was het ook alweer? A?
3: Dat was Ineke van Koldam.
2: B?
3: Silke Jonkman.
2: C?
3: Maureen Koster.
2: 050-3188-288. En je kent een prachtige paraplu en parasol in Oin winnen.

0: weekquiz.
1: Ja, Alje van Bolhuis met ho ho tuut tuut. En dat brengt ons bij het antwoord op die weekquiz. Daar wij nooit heel veel belt, Karel.
2: Nee.
1: Nou, nooit heel veel. Wij er wel belt?
2: Nee.
1: Helemaal niks. Dan denk ik dat het een hele stoere vraag van. Maar wij wel appt, volgens mij.
2: Ja. En dan ga ik we hebben in totaal vier appjes op deze vraag.
1: En de eerste die deur kwam, die heb ik nou aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, jongen.
1: Mooi, wel heb ik de veur.
3: Henk Ploeger, uw stad.
1: Kiek, mooi Henk. Ja, doe zast op de app en moest u googlen voor dit antwoord of was het de blote kop?
3: Nee, absoluut niet. Ik was net terug van boodschappen met mijn jas uit en ik wil die vrouwen.
1: Ja.
3: Nou, die Marijn Koster, die heeft toch gauw op 10 kilometer, ja, met EK.
1: Ja, dat klopt. Ja, die heeft een prachtige bronzen medaille won.
3: Zilver, toch?
1: Zilver, is gelikt. Het was zilver in de dood. Dus is nog die jaren voorbij lopen. Toen ben je echt een sportliefhebber, denk je, of nee?
3: Ja, alles.
1: Ja, dat hoor ik. Want Maureen Koster is in de dood helemaal goud.
2: Ja.
1: Dat is juist
3: ja, hartstikke mooi.
1: Wijst toen de tiet ook nog, deze lopen, hè?
3: Oh, 10 kilometer. Nee, dat wijkt nooit meer, hoor.
1: Nee, de 10 kilometer, maar de VML van vorig jaar.
3: Oh nee, dat was ook niet.
1: Dus dat is die vergeten. Het was 19 minuten en 47 seconden.
3: Ja,
1: en,
3: inderdaad,
1: dat is zilvermedaille bij het EK in Birmingham vorige week. Ja. Ja, echt een topper. Lopst toen met de vaarmijl of ga je kieken?
3: Nee, ik denk dat wel ik kieken. Maar als het weer touw loopt. Maar ik ben echt een fietser, joh. Dus nee, dat doe ik niet meer mee.
1: En stel dan een vrouw?
3: Nee, ook nooit. Ja, wel voetbal en zo.
1: Ja. Lekker sport kieken en denk om stoer weekend wel duur.
3: Ja, zo is.
1: Heel goud. Van harte gefeliciteerd, blijf even hangen. Dan zorgt Karel dat het adres in orde komt. En dan komt die prachtige Noord-Nommeland paraplu. Parasol Noord-Itouw.
3: Ik kom er gauw iets
1: mee. Hartstikke mooi. Goud weekend, Henk.
3: Ja, zelf hè.
1: Mooi.
3: Fijne uitzending nog. Jojo.

0: bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
2: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.

0: Remo.nl/business.
1: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Een minuut over 10:30 in Stad en Nommeland. Het Leerse Nijs. Mark Bogema. Goedemorgen, Mark.
6: Goedemorgen. Voor inwoners van Zandeweer en omgeving werd gisteren een inloopbijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van de aardbeving van gisterochtend. Tot 7:00 konden ze in het dorpshuis terecht. Burgemeester Hans Broekhuizen van gemeente Het Hoge Land was er ook. Hij sprak tientallen mensen over hun ervaringen.
7: Elke keer weer schrikken en ik merk ook een beetje een gelatenheid en misschien ook wel een uitzichtloosheid bij mensen. Die denken, ja, om de zoveel tijd krijgen we dit weer. Dat laten we maar even over ons heen komen. Maar we vinden het natuurlijk wel ontzettend vervelend. En we raken er soms ook wel een beetje moedeloos van.
6: De beving had een kracht van 2,8. Tot 4:00 gistermiddag zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. In 5 gevallen ging het om een situatie die mogelijk acuut onveilig was. De politie heeft afgelopen nacht een 32-jarige automobilist uit de gemeente Veendam aangehouden voor rijden onder invloed. Dat gebeurde in Hoogkerk. Uit de blaastest kwam de hoogst mogelijke score naar voren. Daarop heeft de politie het rijbewijs van de bestuurder ingenomen. Afgelopen nacht heeft de politie in stad ook een persoon aangehouden op verdenking van mishandeling. Dat gebeurde bij een zogenaamde feestboot. De boot, die in het Eemskanaal ligt aangemeerd, is een soort rondvarende club waarop feestjes worden georganiseerd. Wat er precies gebeurd is op de boot is niet bekend. En Tijmen Blokzijl heeft zijn contract bij FC Groningen met een jaar verlengd. De 21-jarige verdediger en aanvoerder ligt nu tot 2028 vast. Gisteren nam de Groninger al een voorschot op de verlenging.
8: Als ik niks zou doen, dan loop ik komende zomer transfervrij weg. En dit is gewoon mijn club. Dit voelt als mijn club. Ik heb de club veel te danken. Dus dat voelt niet goed. Dus dan was het voor mij al snel duidelijk dat het dan de beste optie is om daar samen een oplossing in te vinden. En dat is dan, lijkt me logisch om te verlengen.
6: Blokzijl heeft inmiddels meer dan 100 officiële wedstrijden gespeeld voor de FC. Morgenmiddag speelt Groningen een uitwedstrijd tegen PSV. En in Ter Apel wordt dit weekend voor de 56ste keer het Zepta Waterpolo toernooi gehouden. Het toernooi van de Zwem- en Poloclub Ter Apel is het grootste outdoor waterpolo toernooi van Europa. Er doen dit jaar zo'n 1400 spelers mee en dat is een record voor het toernooi. De ruim 400 wedstrijden staan onder leiding van een team van 51 scheidsrechters. En voor hen is het de ideale voorbereiding voor het begin van het waterpoloseizoen, zegt voorzitter Boris Volker.
9: De competitie begint dit jaar begin oktober. De scheidsrechters hebben allemaal vakantie gehad en ons toernooi wordt een beetje gezien als een voorbereidingstoernooi op de nieuwe competitie. Dus veel scheidsrechters willen weer eventjes de fluit smeren en voorbereiden op de nieuwe competitie.
6: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Dankjewel Mark. Krijgen we nog het weer van Gert Voerman.
10: Het is vandaag geloof dat zwaar bewolkt, dus af en toe zon, maar vooral veel wolken. En verspreid over de provincie vallen enkele buien. In de loop van de middag neemt het aantal buien af. Het wordt 18 tot 19 graden met een matige en aan de kust af en toe een vrij krachtige noordwestenwind. En vannacht een enkele bui met minima van 11 tot 14 graden.
5: Dankjewel Gert. Gooit Henk onderwegens naar Onstwedde. Door hem ze namelijk Onstwedder gaan. En dat is altijd een mooi feestje.
11: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
12: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
13: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
14: Hey, waar was jij?
0: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk. Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
14: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.

0: Golden Oldie, Johnny Cash, Ring of Fire, of Golden Oldies gesproken. Er loopt er ook heel veel van in Onstwedde. Onstwedde gaan elk jaar het oogstfeest al door. Ja, en dan ga je echt terug naar vervlogen tijden, denk ik.
1: Ja, absoluut, Marcel. Ik kist hier te kust en te keuren gewoon op dit hele grote terrein hier in Onstwedde. Die loods, ja, dat is wel bekend. Door is ook af en toe wel wat te doen. Maar het is nou echt een groot feest. Oogstfeest. Het is het 10e van augustus. Dus ja, dit moet elke nooit aan de slag natuurlijk. En dat doen ook de mensen die op de dustmachine stonden. Maar er ook noost. En ik ga door maar eens gewoon hem in. Want ja, nou ja, wat ik al zeg. Van, kist hier wel met elke nooit rond stond te brengen. Maar mensen met verstand van zoek, die stonden hier bijvoorbeeld. Nee, maar mag ik jou even vragen? Wie stond nou hier bij die geweldige dustmachine? Hoe oud is dat ding eigenlijk?
2: Dat moet ik me niet vragen, maar ik ben invaller. Ik
1: oh, invaller?
2: Ja.
1: Ach man, daar is ook wat. Daar ga ik hierin mee. Oh, die, ah, hier. Kijk, ja, dit is de oorboers, denk ik, hè? Of niet? De oorboers van dustmachine.
3: Ja, ja
1: hoor. Ja, ja. Hoe oud is dat ding dat hier staat?
3: Ja, we hebben hij is van halfweer 40 jaar. Bij die dustmachine opkomen allemaal met zijn baard.
1: Ja. Ja, dat was toen eigenlijk wel het strootbeeld, hè, in die tijd.
3: Ja, ja, maar, overal staat dustmachine.
1: Ja, nou was een konvooi, maar toen was een dustmachine.
3: Ja, ja.
1: En hoe werkt dat nou precies daar?
3: Nou, die gaat naar de schoven, de boom meegooien. En daar zit van binnen in, daar zit een trommel in, die gaat koden eruit. En dan wordt de stro in de grond gescheiden. Dan koden, dan kom je in de zaag en stro gaat naar de persen. Dan wordt een strookpak gemaakt.
1: Ja, zo simpel is het eigenlijk, hè?
3: Het is heel simpel.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja,
1: ja. En zo'n dag dan, kijk je er nou echt naar route, hè? Die olle ambachten allemaal en die, ja, in die grote dustmachine erbij.
3: Ja, nee, maar dat was gewoon, we hebben alle wegen hier lopen voor voorbereidingen, met alle ballen.
1: Ja, wat moet er voorbereid worden, hè?
3: Oh, ja, zoveel fietsenstallingen en parkeerballen en het hele terrein moet inricht worden.
1: Ja.
3: En een schuur moet leeg, alle schuur moet, het staat erom dat schuur uit. En er moet nog gewoon zetjes van gemaakt worden. Ja. Je gaat alle wegen, wie gaat ja, dinsdagmorgen een bedenkje begonnen, en dan ga je alle wegen doen.
1: Ja, en is het een beetje schier weer dan om te dussen?
3: Oh, zo weer. Als een stukje weer blijven, nou hè, ideaal.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar het gebeurt dus door, maar hier wordt ook gehaald, hè?
3: Dat ging er vooraan, hè?
1: Ja.
3: Toch ben ik eerder met, dan ging de boden, dan ging de inschuren, de alle delen van verleden. En dan gaan ze de hele dag van smorgens zezen tot uurzaam zezen. Dus, en als het dus geklaar was, dan gaan ze stroop eraf houden. Grond bij elkaar schepen. En dan laat het weer waaien of zeven.
1: Ja. En wat doet dat met jou, dat er elk jaar hier in Onstwedde nog zo'n oogstfeest is?
3: Ja, dat is geweldig. Dat is eigenlijk Onstwedde. Dat is ja, gewoon feestiviteit ja, in Onstwedde.
1: Ja, Onstwedde in optima forma, zeggen we dan, hè?
3: Ja, zo is dat, zo is dat. Ja, ik heb ja, dit al jaren meegemaakt.
1: Ja, ja. Is het ook anders worden in de loop der jaren, dit feest?
3: Oh, een beetje anders, maar nooit zo, ja, nooit zo veel. Die dustmachine, ik heb dat beheer van alle koden gebeuren. Dat ik moest zorgen dat we koden kregen en de zicht en inhouden. Nou ja, met dusten is eigenlijk nog wat ik een beetje misregel.
1: Ja, ja, ja.
3: Ah, het is altijd voor, ja, eigenlijk voor spannend dat het aan gaat lopen.
1: Ja, mag ik vragen wat jouw leeftijd is?
3: 88.
1: Kijk aan, zeg. Ja, ja, ja.
3: Ik heb wel wat jongen met schaars.
1: Ja, dat heb ik in de hoed. Ja,
3: ja, ja.
1: En kom ook zo voor ons verder of waar is aans vandaan?
3: Ja, ik heb altijd ons, ik ben echt een raarzegger ons verder.
1: Ja.
3: Ik heb 81 jaar binnen het veld woon.
1: Ja, ja. En onze luisteraars willen natuurlijk alleen weten wat jouw naam is.
3: Wurbemeijer.
1: Oké.
3: Okay. Dat is echt een Onstwedder die kent me wel.
1: Dat haag ik al wel een beetje in de roer.
3: Ja.
1: Wat gaat er vandoor verder nog gebeuren? Het is deze dustmachine natuurlijk, maar gooi je ook nog eens even op die rommelmarkt kijken of op die markt?
3: Ik kom er zelf net even naar foto kijken, maar hier is alles wat er gedaan. Hier is vooral broodbakken, spekdikbakken. En, oh, ik ben zoveel dingen, hè. We hebben allemaal wat dingen van ons verder gaan. Dat laten we open deur, hè.
1: Ja, zo is dat. Nou, veel plezier nog.
3: Ja.
1: En we zingen ook over jou alweer, denk ik.
3: Ja, misschien wel. We hopen we wel weer,
1: ja,
3: hè.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Dankjewel.
0: Henk Helderman met Wubbe Meijer. Wel kent hem nooit door in Onstwedde op de Onstwedde gaan. Harry Niehoff. Altijd dingetjes.

0: of al die dingetjes. Aankomende vrijdag, dan is het 28 augustus. Ja, en dat betekent dat we hier in Grun den Bommenbeerend vieren. Dat is wat we met een kander down. En het is eigenlijk tijd om het geheugen op te frissen. De geschiedenis in te gewoon. En dat doe ik met Marlotte en Titus Akkermans. Ze zitten allebei hier in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Bekend natuurlijk van de podcast Groningse Geschiedenis. Toch gaat het nou eigenlijk nooit over. Volgende week starten we door weer met.
1: Ja.
0: Vandoor dus echt even weer een beetje erin komen. Want we hebben de zomer net achter de rug. Ik hoorde net, toen bist een Lago Maggiore geweest.
2: Zo is het, ja. Heerlijk. Fantastisch.
0: Jij hebt lekker thuis gezeten, middelste Marlotte.
1: Ik ben lekker thuis gebleven, ja.
0: Zeker goed. Zeker. Maar de vakantie goed overleefd en we gaan er weer tegenaan. Komende vrijdag, 28 augustus. Kijk, we zijn met z'n allen Groningers. Wij zijn Noord. En we gaan ervan uit dat we onze geschiedenis kennen. Maar even voor de mensen die hier net zijn komen wonen. Titus, wat vieren we komende vrijdag precies?
2: Ja, even opfrissen, hè, dat geheugen. Dat doen we toch? We vieren het feit dat Groningen ontzet is, bevrijd is. Zich heeft ontworsteld uit de greep van de aanval door de bisschop van Münster.
0: Ja.
2: En die kennen wij allemaal.
0: Bommenbeerend.
2: Bommenbeerend, precies.
0: En waarom die bijnaam?
2: Hij heeft zoveel bommen en granaten en allerlei andere rommel op de stad afgevuurd. En toch is het hem niet gelukt om de stad in te nemen.
0: En dat is wat we precies vieren.
2: Dat is wat we vieren.
0: Daarom zijn we. Hoe leeft het trouwens in Groningen? Het is van oudsher, leeft het nog steeds?
2: Ja. En er wordt ook al wel van alles gedaan om dat verhaal levend te houden. Wat we zien is van dat er eigenlijk 3 dagen al aandacht aan besteed wordt. En zelfs aankomende zondag, dus dan zou je de 4e dag er ook nog bij kunnen betrekken. Wordt het al eigenlijk geopend, dat feest, met een ecumenische dienst in de Martinikerk.
0: Ja.
2: Maar op 28 augustus is natuurlijk de dag dat we met z'n allen de straat op gaan. En Karel von Rabenhout, onze bevrijder, zelf kunnen ontmoeten in de stad.
0: Ja.
2: Er zijn allemaal re-enactors in de stad. Dus mensen die het hele verhaal naspelen van 1672. Ja, dat wordt een enorm feest. Er zijn tal van activiteiten. En wij beginnen op woensdag zelf met een lezing over dit hele verhaal in de Doopsgezinde Kerk.
0: Is dat nodig, zo'n lezing geven? Zijn er nog veel mensen, maar los, die weten wat Bommenbeerend eigenlijk precies inhoudt? Of is dat wel aan wat onderwijzen onderhevig, zeg maar?
1: Ik denk dat best wel veel mensen het verhaal kennen, iets weten van 1672, het rampjaar. Bommenbeerend, Karel von Rabenhout, maar dan niet helemaal precies weten hoe en wat. En ja, het is gewoon een prachtig verhaal om te vertellen. Dus of het nodig is, ja, weet ik eigenlijk niet. Kan ik niet zo goed antwoord op geven. Maar of het leuk is, dat zeer zeker.
0: Want ja, wat heb jij met de viering?
1: Nou, het is gewoon zo'n spannend verhaal. Want alles wat in een goed verhaal moet zitten, zit daarin. De stad Groningen die aan, ja, op eigenlijk alle mogelijke manieren de underdog was. En dan die grote bisschop van Münster met zijn 20.000 soldaten. En wij hier met 2.000 soldaten. En dan een heel slim plan bedacht om die stad te verdedigen. Zodat de bisschop alleen maar vanuit het zuiden aan kon vallen. En nou ja, wekenlang is die, vooral die zuidkant van die stad, echt bekogeld met mortieren en granaten en brandbommen. En het is gewoon gelukt om overeind te blijven tegenover al dat geweld. En dat heeft voor de hele republiek een hele belangrijke functie gehad.
0: Zoals je het vertelt, is het inderdaad is ook natuurlijk iets heel groots.
1: Ja.
0: Het is wel bijna 400 jaar geleden.
1: Ja.
0: Is er voldoende aandacht voor? Is er te veel aandacht voor? Moet er nog meer aandacht voor komen?
1: Ja, nooit genoeg aandacht wat mij betreft. Ik denk dat het heel mooi is dat er nu zoveel wordt georganiseerd in de stad.
0: Ja.
1: En dat we met z'n allen op een feestelijke manier hier aan terug kunnen denken. Want hoe je het ook went of keert, ja, het is lang geleden, maar het is wel echt heel groots voor Groningen en voor heel Nederland geweest.
0: Nu is de manier waarop het feest gevierd gaat worden, wordt wel in een nieuw jasje gestoken. Er is ook veel over te doen geweest de afgelopen jaren. Hè? Dat ze zeiden van, joh, ze moeten met de tijd meegaan. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Ja, ik denk dat je dat moet doen. Ik zie ook op Instagram steeds vaker dingen voorbij komen over het ontzet van Groningen, waarin het uitgelegd wordt en waarin mensen worden opgeroepen om naar allerlei bijeenkomsten te komen en zo. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat ook de jongere generaties opgroeien met het verhaal.
2: Dat is belangrijk. Dat de jongere generaties opgroeien. Want het is voor de historie van Nederland, wat jij al zei, Marlotte, voor de historie van Nederland is het ook een enorm belangrijk evenement geweest, hoor. Als die bisschop van Münster wel de stad had kunnen innemen, dan was hij doorgestoten naar Friesland. En dan zat hij al heel dicht bij Holland. En dus de Republiek zou daarmee toch echt kunnen zijn gevallen. En dan was misschien onze hele regio totaal anders geweest. Misschien waren we dan wel deel van Duitsland geweest.
0: Conclusie, hoor. Wij hebben Nederland gered.
1: Ja, laten we dat concluderen.
2: Nou, je zit er dichtbij, Marcel. Ja. Wij Groningers hebben Nederland gered.
1: Zeker.
2: Ja, daar gaan we je ook uitgebreid over vertellen.
0: Uitstekend, hartstikke goed. Tot slot, komende vrijdag is het dus zover. Jullie zijn in de stad te vinden op een terrasje. Hoe ga je het vieren?
2: Ja, we gaan natuurlijk de stad in. Natuurlijk, we gaan zeker proberen even een hand te krijgen van Karel van Rabenhout die daar rondloopt. Ja. En dat gaan wij dan natuurlijk lekker vieren met een drankje op een van de vele terrassen in de stad.
0: Hartstikke goed. Dank voor deze update, zodat we allemaal weten wat we komende vrijdag met z'n allen gaan vieren. En volgende week weer een nieuwe podcast van jullie. Fijn weekend alvast.
1: Insgelijks, dankjewel.
2: Dankjewel.

0: van onze zeudige buren Milo, You Don't Know, hier op Radio Noord. Sikkum, 6:06. Dat betekent dat het stokje overnomen gaat worden door Sergej. En dat zijn mooi, Sergej.
1: Mooi, ja, zou ik het nog kennen?
0: Ik denk het wel, hoe lang is het leden?
2: Weet
0: het
2: zeker.
1: Ja, 3 weken heb ik het niet doen. Ik heb altijd in het geval, dat had ik van de week ook, toen ik bij de ochtendplauw zat, zou ik het nog wel kennen? Maar ik had altijd een beetje gespannen voor.
0: Even hoor.
2: Ja. Omdat je professioneel bent. Professionele mensen zijn altijd onzeker.
1: Oh.
2: Is het echt zo? Dat is 100%.
0: Dan ben ik heel professioneel.
2: ik ook.
0: Ja, kloor.
1: We gaan het zeker wel ergens over hebben. We gaan het hebben over het NK Bongelwuppen.
0: Ja,
1: mooi. Ik durf dat nooit in het fruis te spreken. Want het
2: gaat vierljeppen.
1: Vierljeppen.
2: Ja.
1: Nou, dat is toch nog leuk.
2: Meestal toch met 1 been in de sloot.
1: Ja. Ja, spannend, ja. Hè?
0: En maar als we het over bongelwuppen hebben, dan is het maar één steenwoord kan gebeuren.
1: Ja, griepskaak, hè? Dan worden het holden. En ja, vandaag op vinyl. Vandoor ook met Noom. 2 ploten. 2 dikke hits. Maar ja, waar hoor je nou het mooiste van? BZN El Cordobés.
0: Ja.
1: Of The Golden Earring met Back Home.
0: Hmm.
2: Ja, dat is ook wel weer een uiterste keuze, inderdaad. Ja. Dat zei je al.
1: Ja.
2: Dus. We hebben trouwens ook een heel leuk
0: ontmoetingsverhaal,
2: hè?
1: Is dat zo?
2: Een heel leuke ontmoeting.
1: Ja, altijd, hè?
2: Ja,
1: met het over?
2: Luc Veunekes.
1: Oh, nou, daar gaan we het ook over hebben. De live.
0: Dus?
2: Ja.
0: Serieus?
2: Ja.
0: Zo.
2: Ken je die?
0: Nee.
1: Oh, dat is wel een... Kom, weet je, ja.
0: Nee, dat is kloor. Dus van alles en nog wat hier in Noord en Ommeland. Ik zal zeggen, hol hem hier op Noord. Veel plezier bij Sergej en Merkarel. Ik ga het weekend in. Ken je Justin de Wild?
2: Ja.
1: Jazeker.

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
6: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
5: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
6: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
5: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
6: Hoppa!
0: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 11 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. En morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
12: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
11: Check werkenbijwagenborg.com.
13: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
11: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
14: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
15: 28 augustus, Groningen zond zet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
16: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
17: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.
18: Radio Noord. Noord- en Ommeland.
19: Met Sergej in het Veen.
20: Vanmiddag is het NK voor de jeugd Bommelwe met Grieps Kaak. De Friese sport is groot in onze eigen provincie. En Luc Veunekers vond zijn grote liefde in Leeuwarden.
21: Wat?

0: De Sister Sisters met I Don't Feel Like Dancing. Ja, wie noemt hier Bommelwuppen, maar de provincie waar het vandaan komt, Friesland, daar noemen ze het Vierljeppen. Als ik het goud zeg, ik heb een dumpje van Karel, dus dat is goud. Nou, wie zegt gewoon Bommelwuppen? En dat wordt hier in onze Ain-provincie ook altijd groot doorn in Griepskaak. Dat is de place to be voor het Bommelwuppen. Nou, de bol vandoor, want door is in het Nederlands jeugdkampioenschap voor kinderen tot en met 12 jaar. En die strijden dan om de Nederlandse titels. En dan hun uiterste best om de mooiste sprong te laten zijn. Sjoerd Hopma, die is mede-organisator van de Vierljepvereniging in Griepskaak. Sjoerd, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, de vraag zal al 100.000 keer gesteld zijn, maar hoe kan het toch dat de sport van Friesland nou zo groot is in Groningen?
1: Ja, Grijpskerk, dat is wel de Bommelwup hoofdstad van Groningen natuurlijk.
0: Ja,
1: ja, het is van oorsprong, we doen het al sinds eind jaren 60 in Grijpskerk. En dat is altijd een beetje doorgegaan. En we hebben een hartstikke mooi plekje op Sportpark De Enk. En een leuke, vitale, fitte, leuke vereniging, gezellig altijd.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk het enige wat je nodig hebt om het leuk te hebben met z'n allen.
0: Ja, en hoe is dat ooit in Grijpskerk terechtgekomen?
1: Nou, lang geleden hebben ze ooit een demonstratie gedaan. Er waren een paar bevrijze leppers die kwamen langs om even te laten zien hoe je dat eigenlijk doet. Dat ging dus over het lokale kanaal, over het pool diep springen. Uh-huh. En toen dachten ze, nou, dit is eigenlijk wel zo leuk, dit gaan we vaker doen. En uiteindelijk is dat een beetje ontaard in een hele heuse vierlapbaan of een bommelwebbaan.
0: Ja.
1: Hebben we sindsdien wedstrijden hier.
0: Ja, en hoe wordt er vanuit Friesland naar jullie gekeken dat bij jullie de Nederlandse kampioenschappen plaatsvinden?
1: Ja, dat vinden ze

0: en friet, dat scheelt een stuk. Ja. Dat is net even anders. Ja, maar we zijn een niet enorm grote vereniging. En we zijn de enige uit Groningen. Dus ja, dan ben je toch net even een beetje... Beetje anders dan de clubs uit Friesland.
1: Ja.
0: Maar er komen vandaag niet alleen kinderen uit Friesland, maar ook uit Utrecht en uit Zuid-Holland. Dus er komen overal nergens
1: vandaan. Ja, het NK, Nederlands kampioenschap voor de jeugd tot en met 12 jaar.
0: Ja.
1: Dat zijn dan, als ik het goed heb, 32 kinderen die meedoen uit het hele land, zoals je zegt. Zitten daar ook een paar Groningse kinderen bij?
0: Ja, zeker. Wij hebben in ieder geval twee die hebben zich gekwalificeerd. Benjamin Berg hebben we en Dirk Smedema. Dat zijn onze local heroes. Die gaan het proberen bij de jongens tot 12 jaar. Tot en met 12 jaar. En die zie ik zeker wel kans hebben op een podiumplek.
1: Ja, want je hebt dus wel hoge verwachtingen van de twee.
0: Ja, altijd. Maar het is, de concurrentie is stevig. Er zijn een paar goede jongens, zowel uit Friesland als uit Holland noemen we dat dan maar.
1: Ja.
0: Alles buiten Groningen en Friesland noemen we voor het gemak hebben Holland. En er zitten ook een paar hele goede bij, dus het zal spannend worden.
1: Oké, dus het zou best eens een Groningse kampioen op kunnen leveren.
0: Nou, wie weet.
1: Ja, ja. En even naar jouzelf, Sjoerd, want jij bent er ooit terecht bij gekomen bij de club, bij de vereniging. Hoe is dat bij jou gegaan? Was je ook echt een fanatieke wupper?
0: Nou, ik was wel een fanatieke wupper. Toen nog vierlepper, want ik kom van oorsprong uit Friesland. Maar ik ben hier terechtgekomen in de buurt van Grijpskerk. En toen kon ik het niet laten om over te stappen naar het bongelwuppen. En sinds een jaar of wat ben ik betrokken bij deze vereniging.
1: Ja.
0: En zowel in organisatie als in trainingen en zo.
1: Ja, ja. Heb je de Groningse deelnemers van vandaag ook getraind dan zelf?
0: Nou, jeugd geef ik geen training, maar die hebben een hele goede training gehad. Dus die zijn er helemaal klaar voor, denk ik.
1: Ja, en hoe train je voor voor deze sport? Want met voetbal, nou, dan snap ik het wel. Maar met deze sport, hoe train je daar nou voor?
0: Het is best een complexe sport, want je moet erg hard kunnen aanlopen. En je moet een aanloop omzetten in een insprong. Dat is ook best wel heel erg ingewikkeld, want je gaat in volle sprint op een baal afrennen. Nou, dan moet je er goede controle over houden en daarna moet je heel hard klimmen. Dus we trainen ook heel veel in klimpalen, ook in de winter. Om die snelheid op te bouwen.
1: Ja.
0: En uiteindelijk aan het eind van de rit, als het goed gaat, dan moet je een flinke uitsprong doen. Dus dat is ook nog wel, denk een beetje aan polsig hoogspringen. Zo'n uitsprong, maar dan wat meer in het horizontale vlak. En dan probeer je zo ver mogelijk te komen.
1: Yeah.
0: Dus al die verschillende onderdelen worden apart getraind. En nou, als het mooi weer is, dan gaan we zo naar buiten. En dan gaan we nog heel veel sprongen maken.
1: Ja.
0: Om ervaring op te doen.
1: En is er nog genoeg nieuwe aanwas voor de sport?
0: Ja, het golf zat het wat op en neer. Het is in Groningen natuurlijk wat minder bekend dan in Friesland. Dus daar hebben we wel een nadeel mee. Maar ja... Het gaat altijd nog goed. Elke keer hebben we toch weer toppers die erbij komen en die het hartstikke leuk doen. Benjamin Berg, die was vorig jaar nog Nederlands kampioen. Toen nog tot en met 10 categorie. Dus aan kwaliteit geen gebrek.
1: Nee.
0: Maar als je nou zelf denkt, dat vierlepper, dat lijkt me wel eens wat. Dan ben je van harte uitgenodigd natuurlijk.
1: Nou, hartstikke goed. Ja, in ieder geval ook uitgenodigd om vanmiddag even te gaan kijken bij het NK tot en met 12 jaar.
0: Vanaf 20:20 is je vraag, denk ik. Vanaf 20:20 hebben we de opening en om 1 uur beginnen we met de eerste sprong.
1: Kijk, hartstikke goed. 12:40 dus aanwezig zijn en dan kan je vanaf 1 uur genieten daar op Sportpark De Enk in Grijpskerk.
0: Zeker. Nou, toegang is gratis, dus ik hoop dat iedereen langs wil komen.
1: Nou, we gaan er allemaal naartoe, Sjoerd. Dankjewel voor je verhaal en voor de twee grunnige kandidaten vanmiddag, Benjamin Bergs en Dirk Smedema. We duimen voor jullie hier vanuit de studio. Sjoerd, dankjewel voor je verhaal.
0: Ja, bedankt.
1: Tot de volgende keer.
0: Hoi.
1: Hoi. En straks hoor je de live tussenrol van Luc en Mathilde uit Stedum. En ook een beetje een fraais tintje. Ze ontmoeten elkaar namelijk in Leeuwarden. Hou dat zit, hoor je na U2 met Angel of Harlem.

0: Alex Warren met zijn Fever Dream. Ja, we gaan het hebben over de live. En dat live overal op Kim Bluiden. Dat bleek wel weer uit het verhaal van vandaag. Bluiden namelijk op in Friesland, de hoofdstad van de provincie door Leeuwarden. En terug naar 1988. En dan kringen we het verhaal van Luc Veunekes, zoon met zijn Mathilde. Luc, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, we moeten terug naar 1988 in Leeuwarden. Hoe zag jouw leven er toen uit, Luc?
1: Ja, nou, even een kleine correctie. Dat was 1987.
0: Oké. Terug naar 1987.
1: 87.
0: Ja, vertel.
1: Ja. Nou ja, mijn leven zag er zo uit. Ik ben in Leeuwarden terechtgekomen omdat ik daar wilde studeren. Ik woonde destijds in Den Helder.
0: Ja.
1: En ik heb in Leeuwarden een studie gevonden die ik graag wou doen. Maar ik kende daar helemaal niemand. En ik had gereageerd op een klein advertentietje in het Nederlands Dagblad destijds. Waarin een oproep werd gedaan voor nieuwe leden voor de studentenvereniging Het Bern der Vielde in Leeuwarden.
0: Mm-hmm.
1: Een kleine christelijke studentenvereniging. En daar, daar leek wel wat. Dus daar had ik me voor opgegeven. En ik zou mee met een introductieweekend. Ja, en daar zag ik Mathilde voor het eerst. En Mathilde die zag mij.
0: Ja, en zij kwam, als ik het goed heb begrepen, letterlijk in jouw leven fietsen.
1: Zij kwam letterlijk in mijn leven fietsen.
0: Ja.
1: Of ik in haar leven eigenlijk.
0: Oké.
1: Okay. Ja, want ik had mijn fiets meegenomen uit Den Helder. Ik had een huisje gekregen in Leeuwarden. En vanaf daar zouden we op de fiets naar Eernewoude, waar het introductieweekend plaats zou vinden.
0: Ja. En had je toen meteen al het idee van, nou, die Mathilde, dat is wel een potentiële huwelijkskandidaat?
1: Nou, niet heel direct, maar ze was wel zeer aantrekkelijk.
0: Ja?
1: En dat is ze nog steeds. Ja. Dus inmiddels 36 jaar. Dus het is een blijvertje geworden. Ja,
0: ja, wat vond je dan met die eerste blik zo mooi aan haar?
1: Ja, gewoon vooral haar verschijning. Ze zag er gewoon heel mooi uit.
0: Ja.
1: Ik heb nog van destijds een foto van haar gemaakt. En die hangt nog steeds boven onze slaapkamer. En dat is echt een stuk. En daar viel ik voor.
0: Ja, en nog altijd, als ik jou nu zo hoor. Nou, na dat introductieweekend, dan spreek je een paar keer af. En dan begint er misschien al iets op te bloeien. Maar eigenlijk was dat helemaal niet de bedoeling, hè?
1: Nee, in eerste instantie was dat niet de bedoeling.
0: Nee, ik bedoel meer, Luc, want er was nog een bezwaar, hè? Want jij had al iemand.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, dat wil ik eigenlijk liever niet over hebben. Maar nee, ik had
0: maar dat maakt het wel heel...
1: Een scharreltje had ik. Maar die woonde heel ver weg. En dat was praktisch niet heel erg handig.
0: Nee.
1: En ik begon daar eigenlijk een nieuw leven. En dat heb ik toen maar uitgemaakt.
0: Ja, dat is een beetje zo gegroeid dan.
1: Ja, zeker. Wat mooi.
0: En wat deden jullie dan na de studie? Had je dan leuke uitjes of ging je koken voor elkaar? Hoe zag dat er dan uit, die eerste periode?
1: Ja, nou, die eerste periode, want ik heb daar maar een jaar gestudeerd. Maar in dat jaar, we hadden een introductiejaar. Dus we gingen heel veel bij elkaar langs. Gezellig samen eten, uitgaan, spelletjes doen. Gewoon vrienden maken. We hadden daar op een gegeven moment een feestje. We zijn allebei najaarjarig met nog een vriend. En toen hebben we daar een feestje gegeven in Wolwerzen. Dat was destijds een studentenkroeg, zeg maar. En daar hebben we uiteindelijk op de dansvloer heb ik haar verkering gevraagd. Heb ik haar gekust. Ja.
0: En was dat heel toevallig bij de muziek van Toto?
1: Ja, zeker. Bij de muziek van Toto. Stop Loving You.
0: Ja, want dat zie ik hierbij staan, Luc, inderdaad. Van de Toto, Stop Loving You staat erbij. Dat echt een plaat is uit die tijd van jullie op de dansvloer. Die gaan we ook voor je draaien. Ik heb nog één korte vraag tot slot, Luc. Als we nou Mathilde aan de lijn hadden, was ze dan net zo enthousiast en net zo verliefd in haar verhaal als jij dat bent over haar?
1: Ongetwijfeld.
0: Ongetwijfeld, kijk. Dan zit het wel goed, hè? Dan zit het wel goed. Ja.
1: Zeker.
0: Luc, dankjewel voor je mooie verhaal. En even de stoel aan de kant. En dan maak je gewoon thuis weer een dansvloer van. Want we draaien hem speciaal voor jullie. Toto met Stop Loving You. Dankjewel, Luc, voor je verhaal. En groet aan Mathilde.
1: Ja, zal ik doen. Dankjewel, CJ. Fijne uitzending nog.
0: Hoi.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Een minuutje over 11:30. Mark Boogmeijer hier met het laatste nieuws uit stad en ommeland. Mark, goedemorgen.
9: Goedemorgen. In Oekraïne heeft de Groningse boer Kees Huizinga een kruisraket op zijn land gevonden. Huizinga is geboren en getogen in Hellum en emigreerde 20 jaar geleden naar Oekraïne, waar hij een agrarisch bedrijf runt. Rusland voerde de afgelopen tijd raketaanvallen uit op havens en distributiecentra in het land. Maar voor Huizinga gaat het oogseizoen onverminderd door.
10: We zijn nog steeds aan maïs hakselen, dat gaat nog een dag of 10-2 weken door. En het is eigenlijk levensgevaarlijk wat ik hier doe en wat deze mensen hier doen. En wij hebben net een uurtje geleden deze kruisraket in onze maïs gevonden. Niet ontploft. Dus eigenlijk levensgevaarlijk, volstrekt idioot wat wij hier doen. Als het ding ontploft, dan zijn we allemaal hier weg. Maar die is door de Oekraïnse luchtafweer uit de lucht geschoten. Die ligt nu hier midden in ons maïsveld.
9: Inmiddels zijn de brokstukken door het Oekraïnse leger opgeruimd. Afgelopen nacht heeft de politie een 32-jarige automobilist uit de gemeente Veendam aangehouden voor rijden onder invloed. Het gebeurde in Hoogkerk. Uit de blaastest kwam de hoogst mogelijke score naar voren. De politie heeft de bestuurder meegenomen naar het bureau en het rijbewijs ingenomen. Op de Ulgersmaweg in stad is afgelopen nacht een geparkeerde auto in vlammen opgegaan. De brandweer wist de brand te blussen, maar kon niet voorkomen dat het vuur oversloeg naar 2 andere auto's. Ook die voertuigen raakten zwaar beschadigd. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. Tijmen Blokzijl heeft zijn contract bij FC Groningen met 1 jaar verlengd. De 21-jarige verdediger en aanvoerder ligt nu tot 2028 vast, vertelt verslaggever Stefan Bleker.
11: Maar hebben ze wel afgesproken met elkaar van we gaan dan in de zomer wel meedenken, meekijken en niet al te moeilijk doen, hè, als er clubs komen. En op die manier loopt Blokzijl niet gratis de deur uit. Nou, dat geeft hem natuurlijk ook gewoon een fijn gevoel en verdient FC Groningen nog wat aan hem.
9: Morgenmiddag speelt FC Groningen uit in Eindhoven tegen regerend landskampioen PSV. En dan voetbal op iets lager niveau. Voetbalvereniging SGV uit Schildwolde viert dit weekend haar 85-jarig bestaan. De club werd in 1941 opgericht en heeft inmiddels 5 seniorenteams en 13 jeugdteams, waaronder een meidenteam. Volgend jaar komen daar nog eens 2 teams bij. Jarko Starke is met zijn 82 jaar net ietsje jonger dan de vereniging, maar hij is bijna zijn hele leven al bij de club betrokken.
12: Met fietsers ben ik al die scheidsrechter geweest en dan de voetbal ik al niet meer. En dan ben ik Jorepies, heb ik niet zo'n en dan kwam ze bij me. Van wie ben die eigenlijk wel nodig? Want ik was stop met scheidsrechter en wie ben dan bij de club nodig en wie ben daar eigenlijk een console nodig en al zoiets dat meer. En dan ben ik toch maar weer bij de club uit Vijfel.
9: En dus ook vandaag druk in de weer. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
8: Mark, dankjewel en we horen je iets na 12:00 weer. Straks hoor je ook Henk Elderman, nu onderweg naar Waterhuizen. Er wordt namelijk een verkoopexpositie gehouden van het werk van de onlangs overleden kunstenaar Henny de Boer. Dat hoor je dus over een paar minuten. En nu het weer met Gert Voerman.
13: Het is vandaag geloof dat zwaar bewolkt, dus af en toe zon, maar vooral veel wolk. En verspreid over de provincie vallen enkele buien. In de loop van de middag neemt het aantal buien af. Het wordt 18 tot 19 graden met een matige en aan de kust af en toe een vrij krachtige noordwestenwind. En vannacht een enkele bui met minima van 11 tot 14 graden.
14: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
15: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
16: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.

0: Leon Rimes met Can't Fight the Moonlight. Ja, afgelopen juli, 26 juli, kwam maritiem kunstenaar Henny de Boer uit. En daarvoor is er vandaag een speciale verkoop-expositie in Wateroozen. Henk Elderman, die is door ook bij. En ja, Henk, ik ken die een beetje, ik wou dat je van sport holst, maar wist je ook een beetje van de kunst? Hangt er ook wat bij die boom erbij?
1: Ja, er hangt een hele mooie klok.
0: Oh.
1: En dat vind ik ook eigenlijk wel kunst.
0: Dat kan ook kunst wezen, ja.
1: Alleen nog hij staat stil, er moet naar batterijen in.
0: Ja.
1: Ja. Nee, maar ik hoor er op zich wel van. Ik ben een paar weken geleden ook nog op vakantie geweest. En dan hoor ik ook wel van, nou ja, musea, kunst en dat soort dingen. Dus nou ja, ik ben er nooit helemaal onbekend in. Maar degene die er veel meer van weet is Mieke Middel. En nou ben ik meneer zijn naam in vergeten.
2: Ik ben Sjaak.
1: Oké, Sjaak. Geen achternaam?
2: Oosterhuis.
1: Oké, helemaal goed. Ik begin met jou, Mieke.
3: Ja.
1: Henny de Boer, wat was dat voor vrouw?
3: Een stoer wijf. Een vrouw die op schepen werkte haar hele leven. En ook maritieme kunst maakte. En dat we net al zeiden, wel, als we mevrouw de Boer zouden zeggen, dat ze dat niet leuk zou vinden. Het is kapitein de Boer dan. Ja. Ze is echt kapitein op een sleepboot geweest. Dus altijd in een mannenwereld geleefd. En, maar onder haar lijkkist moesten wij de stoere werklaarzen zetten, maar ook de laarzen met hakken van zo'n 20 centimeter hoog. Dus het was een vrouw met heel veel kanten.
1: Ja,
3: ze
1: is een kleine maand geleden overleden. Ja. Ja, dat kwam nog onverwacht. Terwijl ze al wel langere tijd ziek was.
3: Ze wist pas in april dat ze zo ziek was. Er was ook niet eens meer behandeling nodig, mogelijk. En toen is ze direct alles gaan regelen. Haar uitvaart tot in de puntjes. Wij hoefden het alleen maar uit te voeren. Nee. En ook deze expositie heeft ze dus ook helemaal bedacht. En ze had ook bedacht dat ze dan tot half september nog wel ging leven, zodat ze hier nog bij kon zijn. Mm-hmm. Maar helaas is dat dus niet het geval. Maar wij als vrienden hebben gedacht van, wij zetten dit door. En vandaar dat je hier staat en dat het toch doorgaat.
1: Ja. En is het een expositie, Sjaak, of is het een verkoop?
2: Het is alle twee. We laten haar oeuvre zien en dat is gigantisch. Ik ken haar 15 jaar en ik ken er nog geen 10%. Dus het is heel bijzonder. Ik ben ook betrokken bij een aantal kunstwerken waar ze wat technische hulp als timmerman nodig had. Maar ja, echt heerlijk eigenwijs. En we hebben altijd veel gelachen. Ja.
1: Wat voor kunsten maakten ze?
2: Ja, van zeg maar schilderijen tot drukwerk, ruimtelijk werk, van groot tot klein. Dat staat ook deels in Friesland opgesteld nog steeds. En, ja, maar ze was ook een verzameling van kunst. En het bijzondere is, haar inspiratie kwam uit de vondsten die ze deed op het Wad. Dat kun je straks zelf even fysiek zien. Maar dat vond ze een oud zwemvest waar ze dus iets van gemaakt heeft. En ja, en
3: dat is misschien ook wel
1: we kunnen er wel even heen lopen. Ja. Een oud zwemvest, zeg jij, wat ze gemaakt heeft. Nou
3: nee,
1: heb ik daar
3: gevonden.
1: Geen... Oh, gevonden. Oké.
3: Het zwemvest heeft ze gevonden op het Wad. En daar heeft ze de reddingskapstok van gemaakt. En dit werk gaat ook binnenkort naar Scheemda, naar het Ommelanden Ziekenhuis. Okay. Dat heeft ze hen geschonken.
1: Ach.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
2: En dat komt omdat er een organisatie die haar geholpen heeft om haar kanker ook met plezier, zoals zij zei, de laatste stukken met weinig lichamelijke pijn en zoiets dergelijks. En daar hebben zij bij geholpen. Dus dat gaat dus ook naar dat onderzoek. Alles wat hier verkocht wordt gedoneerd aan die organisatie.
1: Ja. En wat is het pronkstuk?
2: Die bestaat
1: of hangt dat hier niet?
2: Dat bestaat niet. Het zijn zo bizar. Als je daar nu even als we omlopen, dan zie je koppakkingen van een jaguar. Waar ze dan weer kunst van maakt. Omdat ze zelf een oude auto reed en daarmee in aanraking komt. En dus elke keer was er iets nieuws.
1: Ja, het is dat je het zegt hoor, dat koppakkingen zijn. Maar ik zou het in eerste instantie niet zien.
2: Nee.
3: Ik wist ook helemaal niet wat dat inhield en zo.
1: Nee.
3: Dus ik
1: maar
3: dacht,
1: dat soort dingen typeert haar?
3: Ja, vondsten. Iets, ze vindt iets, ook gewoon hier in deze ruimte in de generatorfabriek. Vond ze een afvalstukje of zo. En dan dacht ze, oh, maar daar kan ik wel weer wat mee doen.
2: Ja.
3: En dan, dat was dan weer gewoon inspiratie. En daar maakte ze weer iets mee. Heel bijzonder. Ja.
1: In hoeverre ben jij door haar geïnspireerd? Met andere woorden, heb jij ook iets met kunst?
3: Ik heb ook iets met... Ik ben ook bij de Open Ateliers Haren. Maar ik werk vooral met klei. Nou, wat mij geïnspireerd heeft de laatste weken... want we zijn wel weken mee bezig... dat ik dacht van... wanneer ga ik nu eens zelf in mijn eigen atelier? En als ik daar nu ben, denk ik... dat moet ik dus echt vaker doen. Want je weet maar nooit wanneer het ophoudt. Mm-hmm. Dus Henny heeft mij geïnspireerd... om zelf wat vaker in mijn atelier te zijn.
1: Ja, ja. Heel belangrijk. Ja. Dat soort gedachten. Hè, van doen wat nu het nog kan, zeg maar. Daar komt het eigenlijk in het kort op neer. Ja. Even over deze expositie verkoop. Ik zie hier ook al best wel veel mensen rondlopen. Dan ga ik er eigenlijk toch wel een beetje van uit... dat al die mensen die hier komen weten wie zij was. Of niet?
2: Nee, meestal niet. Want een heleboel van dit soort werken... is nog niet vaker tentoongespreid. Dus behalve in jullie kunst... een kring van haren, misschien wel.
3: Ze is zelfs zo erg dat wij hadden toegezegd om alles op de foto te zetten. En wij wisten niet dat ze ook 2D-kunst maakte. Dus wij schrokken ons een hoedje toen wij kwamen. Want we hebben dus allemaal op de foto voor haar gezet. Dus daar zijn we wel even flink mee bezig. Ik geloof dat we hier 300 platte werken hangen nu, op dit moment. Ja, ja.
1: Platte werken, wat zijn dat?
3: Tweedimensionaal, dus schilderijen, etsen, aquarellen. Ja, want eindje verderop, er staat al haar ruimtelijk, haar 3D-werk nog. Mm-hmm. Ja. Ja.
1: Nu zie ik ook prijzen van 80 euro, 60 euro daar achter jou en zo. Maar het is ook allemaal wel te doen, zeg maar, financieel.
3: Ja, klopt. Dat doen we natuurlijk ook expres. Maar als mensen meer willen bieden, is het natuurlijk ook prima voor het goede doel. Maar wij willen ook graag verkopen. Ja. Ja.
1: Voor het goede doel, wat is dan het goede doel?
3: Oncolives. Van het UMCG is het goede doel. En dat heeft Henny dus ook zelf nog bepaald. Ja. Ja.
1: En jullie zijn vandaag tot hoe laat open? En morgen is het ook nog weer, hè? Ja,
3: vandaag tot 4 uur en morgen weer van 11 tot 4.
1: Ja, het is in Waterhuizen, daar moet ik er wel een bij zeggen. Want ik had ook wel wat moeite om het te vinden hier.
3: Ja, en het heet hier ook dus Waterhuizen 7E. Ja. En het is, padje is wel heel erg bekend. En het zit dus op hetzelfde terrein als Padje Shipyards. En daar zit ergens tussenin zit de generatorfabriek. En daar zijn wij dus. Ja.
1: En het is duidelijk aangegeven, dat moet ik wel zeggen, met roze vlaggetjes.
3: En daarom hebben we zelf ook zo'n mooie roze sjerp om. Ja.
1: Okay.
3: Ja.
1: Hey, ik kan niet missen dus.
0: Jacques
1: en Mieke, bedankt.
0: Kan niet missen dus daar in Waterhuizen.
1: Nee, absoluut niet, Sergej.
0: Hartstikke mooi, Henk. Dankjewel daar dus bij het, de verkoop, de expositie. Maar bovenal een eerbetoon aan Henny de Boer.

Fleetwood Mac met Everywhere hier in Noord- en Nommeland. Over een paar minuten hoor je hier het landelijke nieuws van de NOS. Met daarna nieuws uit eigen provincie Noordnieuws hoor je zo met Park Boogma. Natuurlijk ook nog tijd voor muziek. We hebben nog Prince met When Doves Cry. Nog een mooie muziek uit eigen provincie. Riek Schuring is dit met Wat een Geluk.

0: blijven.
1: Wat een goed plan.
0: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
0: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: En we gaan meteen door met het laatste nieuws uit stad en ommeland. Voor ons op een rij gezet door Mark Bogema. Mark, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Bij een ongeluk op de N367 bij Nieuwe Pekela is 1 persoon ernstig gewond geraakt. Iets na 11 uur raakte een auto met meerdere inzittenden van de weg. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn met spoed uitgerukt. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is niet bekend. De weg is in beide richtingen afgesloten. Er moet meer goederenvervoer via het water en het spoor naar Noord-Nederland komen, aldus de provincie Groningen. Dat kan al wel, maar het gebeurt nog niet. En daarom hebben de noordelijke provincies de handen ineengeslagen. Dat doen ze samen met Utrecht en Flevoland. Volgens gedeputeerde Erik-Jan Bennema liggen er al heel veel mogelijkheden.
13: Ook in Europees opzicht is het natuurlijk wel belangrijk als je even wat verder uitzoomt en je ziet al die stromen. En het maakt je ook onafhankelijker, zeker in deze tijden waarbij je ook meerdere opties moet hebben, is het strategisch ook belangrijk om juist ook die Noordcorridor te gebruiken. En daar is nog te weinig aandacht voor, denk ik.
12: Bennema ziet wat dat betreft vooral kansen voor de havens van Delfzijl en Eemshaven. Met de samenwerking hopen de provincies ook in aanmerking te komen voor Europese subsidies. Afgelopen nacht heeft de politie in Stad een persoon aangehouden op verdenking van mishandeling. Dat gebeurde bij een zogenaamde feestboot. De boot, die in het Eemskanaal ligt aangemeerd, is een soort rondvarende club waarop feestjes worden georganiseerd. Wat er precies gebeurd is op de boot is niet bekend. En in Hoogkerk is vannacht een 32-jarige automobilist uit de gemeente Veendam aangehouden voor rijden onder invloed. Uit de blaastest kwam de hoogst mogelijke score naar voren. De politie heeft de bestuurder meegenomen naar het bureau en het rijbewijs ingenomen. Tijmen Blokzijl heeft zijn contract bij FC Groningen met een jaar verlengd. De 21-jarige verdediger en aanvoerder ligt nu tot 2028 vast, vertelt verslaggever Stefan Bleker.
14: Maar hebben ze wel afgesproken met elkaar van we gaan dan in de zomer wel meedenken, meekijken en niet al te moeilijk doen als er clubs komen. En op die manier loopt Blokzijl niet gratis de deur uit. Nou, dat geeft hem natuurlijk ook gewoon een fijn gevoel en verdient FC Groningen nog wat aan hem.
12: Blokzijl heeft inmiddels meer dan 100 officiële duels voor de FC gespeeld. Morgenmiddag speelt Groningen uit in Eindhoven tegen regerend landskampioen PSV. En vandaag wordt het Nederlands kampioenschap Vierljeppen voor jeugd georganiseerd. Niet in Friesland, maar in Grijpskerk. Daar is Vierljeppen, of Bongelwuppen, zoals het in Groningen heet, al jarenlang een populaire bezigheid. Medeorganisator Sjoerd Hopma legt uit hoe dit is ontstaan.
15: Lang geleden hebben ze ooit een demonstratie gedaan. Er waren een paar vervuisde leppers die kwamen langs om even te laten zien hoe je dat eigenlijk doet. Dat ging dus over het lokale kanaal, over het poel diepspringen. En toen dachten ze, nou, dit is eigenlijk wel zo leuk, dit gaan we vaker doen. En uiteindelijk is dat een beetje ontaard in een hele heuse vierlepbaan of een bongelwubbaan. En hebben we sindsdien wedstrijden hier.
12: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
16: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
17: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
18: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
17: 0683-252-162.
19: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
20: Radio Noord.
21: Noord en Ommeland.
22: Met Serge in het Veen.
11: Straks een zuiptocht naar een reisgenoot. Hoor je de keuze van vandaag op vinyl. En het uitgebreide weekendweer, dat hoor je zo van Gert Voerman.

0: Media, all about the money. Gert Voerman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, nou, met het weer van de afgelopen week ben je eigenlijk al gauw vergeten hoe zo'n prachtig zomerweer we hebben gehad.
1: Ja.
0: Toch begin ik wel weer een beetje te snakken naar een lekkere nazomer. Zit dat er nog een beetje in?
1: Ja, daar zit het nog wel een beetje in. En ik ken het gevoel wel, het gevoel dat de zomer alweer een hele tijd geleden is, heb ik ook wel een beetje. Maar vandaag nog volop, ja, herfst is natuurlijk niet, maar toch wel heel gematigd allemaal. Er zijn stapelwolken, soms een beetje zon, een paar buien. Zoutkamp is middernacht 1,6 mm, Ten Boer 2,0. De hoogste temperatuur tot nu toe is hogeschool, of rode school moet ik zeggen, met 18,7. En vanmiddag is het nou uiterlijk 18 tot 19 graden, dan hebben we het wel gehad. Het is half tot zwaar bewolkt, vooral een paar buien. Vannacht nog een enkele bui, koelt af, 14 graden in het noorden, 11 graden in het zuiden. En dan morgen overdag opnieuw vrij veel stapelwolken, ook wat zon her en der. Temperatuur weer rond de 90 graden met ook nog steeds een paar lichte regenbuien. Maar dan komt die nazomer dan weer terug. Maandag en dinsdag krijgen we een hoger drukgebied te maken. Maandag redelijk wat zon, ook wat stapelwolken.

0: Ja, het is niet tegelijk dat er weer een hele lange stabiele periode aankomt. Wat we de zomer natuurlijk zo vaak gezien hebben. Ja. Het blijft wel eind van de week warm. Maar dan ontstaan wel weer een paar onweersbuien. Woensdag waarschijnlijk al wel een bui. Maar het gooit er vandaag ook wel zon, denk ik nog. En donderdag meer buien. En ook vrijdag vooral een aantal buien. En tegen het weekend, ja, dan wordt die temperatuur wat gematigder. Normaal zitten we rond de 21 graden rond deze tijd van het jaar. Zitten we nu net onder. De komende dagen komen we er ruim boven. En tegen vrijdag, zaterdag komen we weer in de buurt van die 21 graden uit.
1: Ja, maar goed, we hebben september ook nog helemaal te gaan, hè?
0: Jazeker, we hebben in september landelijk gezien, heb ik het over landelijk gezien, we hadden nog wel eens 30 gehad, tropische temperaturen. Nou, en dezelfde gehad heb je straks twee weken achter elkaar, een mooi warm september weer. Anderzijds is het zo dat die regen nog wel hard nodig is, hoor.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel zo.
0: Maar goed, keerzijde, dus bij het weer heb je altijd een keerzijde. Ja,
1: dat is waar. We gaan het zien, Gert, we hebben er weinig over te zeggen. Niks. We horen het allemaal van jou. Nee. Dankjewel, goed weekend, hè.
0: Zelfde.
1: Joe. Ja, fans van Henk Wijngaard waren toch wel een beetje geschrokken een aantal weken geleden. Toen kwam het bericht dat Henk Wijngaard in het ziekenhuis lag. Hij moest een hartoperatie ondergaan. Dat is gelukkig allemaal geslaagd. Het ging zelfs zo goed dat hij alweer naar een ander ziekenhuis overgebracht kon worden. In Emmen, waar hij ook woont. Dus dichtbij zijn familie, dichtbij zijn geliefde. En het laatste bericht is dat het boven verwachting goed gaat met Henk. En dat ze hopen dat hij snel weer lekker naar huis kan om daar verder aan te sterken. Want ja, thuis herstel je toch het beste. En dan hopen we hem ook gauw weer live te kunnen zien. We hebben er alle vertrouwen in. Henk, veel beterschap. En we draaien nu een mooie plaat van je. Kijk uit, hier ben ik.

0: Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Het is tijd om de zuikmachine weer op te starten. En dat heeft een beetje een vakantietintje. Hoewel de zomervakantie voor veel mensen nou wel voorbij is, zijn er ook nog wel genoeg mensen die, die het nog voor de boeg hebben. Die nog het boekenland gewoon, of in elk geval nog plannen hebben. En als je er nog goed gewoon bent, is het natuurlijk ook wel mooi als je zo'n avontuur met iemand duilden kan. Met een reisgenoot, zoals dat in heet. En door gaan we op Zuik vandaag. En dan gaan we voor Ben Palmier uit stad. Ben, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een ervaren camperaar heb ik aan de lijn. Dat klopt, hè?
1: Ja.
0: Ja, want jij gaat altijd met de camper. Met de camper.
1: Ja, vaak alweer.
0: Ja, en wat vind je zo mooi aan een camper?
1: Nou, ik ben een beetje thuis overladen. Ik zie van alles. In gebruikelijke routine.
0: Ja.
1: Je maakt het mee, hè?
0: Ja, je maakt wat mee. Maar ik heb ook wel eens gehoord van mensen die dan met de camper gaan. Die hebben dan de camper op een mooie plaats neergezet. En dan willen ze boodschappen doen. Ja, en dan moet die hele camper weer mee. Een caravan zou dan meer voordelen hebben. Of ervaar je dat toch anders?
1: Nou, ik vind het wel met de camper. Je moet weten wat je wil natuurlijk. Wat je kan.
0: Ja.
1: En ik denk dat de ervaren brengt je wel bepaalde methoden te adapteren de omgeving. Hè?
0: Ja, ja, jouw ervaring is dan heel belangrijk, begrijp ik. Als je met de camper op pad gaat, dan kan je van tevoren al een beetje rekening houden met wat er te wachten staat. Wat is voor jou, Ben, de mooiste reis die je tot nu toe gemaakt hebt met de camper?
1: Nou, vaker vanaf Nederland. Nou, ik heb een keer meegemaakt vanaf Nederland weer Frankrijk, België natuurlijk, en Spanje, Marokko, Algerije en Tunesië. Dat was een hele leuke ervaring.
0: Ja, dat is een heel avontuur, zo'n enorme reis.
1: Ja, behoorlijk.
0: Ja, ja. En je bent nu op zoek naar een reisgenoot. Betekent dat dat je in het verleden die reizen altijd alleen hebt gemaakt, Ben?
1: Nee, ik heb het wel altijd samen gedaan.
0: Oké.
1: Okay. Nou.
0: En die persoon die gaat nu niet meer mee, begrijp ik?
1: Ja, correct.
0: Oh, en wat is daar de reden van? Weet je dat ook?
1: Nou, daar heb je haar eigen belang natuurlijk, hè. Haar bezigheid, haar werken.
0: Ja.
1: Verschillende factoren spelen.
0: Ja, het moet wel kunnen natuurlijk, hè. Want jij gaat het liefst wel voor grote en lange reizen, als ik jou zo hoor.
1: Ja, even, ja.
0: Ja,
1: ja, het is voor kosten natuurlijk ook, hè.
0: Het kost natuurlijk ook wat, ja. Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik begrijp voor lange termijn mensen, ja, is acceptabel.
0: Ja, en nu ben je dus op zoek naar een reisgenoot. Je zit dus wel een langere tijd met z'n tweeën in een camper. Dan moet er wel een klik zijn. Met wat voor mensen vind jij nou het beste een klik? Waar moet jouw reisgenoot aan voldoen?
1: Nou, voor mij is het een beetje equitabel gedragen. Is het financieel of een question van menselijkheid, hè? Ik bedoel, ja, wat is het doel? Is toch een beetje om gezadigd te hebben? Een beetje andere omgeving, genieten van de Middellandse Zee, de eten van de Middellandse Zee, de zon. Ja, et cetera natuurlijk, hè?
0: Je bent
1: en blijf daar, hè?
0: Wat zeg je?
1: Wat vind ik leuk daar, bijvoorbeeld in Italië. Ik kan zien jonge mensen vaker met oude mensen samen, ja. En dat geeft die wat waarde voor oude mensen. In Nederland hebben we het een beetje anders. Dat is toch heel interessant.
0: Ja, ja, dus je zoekt daar ook een beetje de andere culturen, de gewoonte, het eten en zo zoek je daar ook op.
1: Nou, ik zoek het. Zit u daar, hè?
0: Ja, het is daar, ja. Maar goed, je kan ook naar een resort gaan in zo'n buitenland. Maar jij zoekt toch wel echt de natuur op.
1: Dat is niet te vergelijken, hè?
0: Nee. Jij zoekt echt het avontuur op. En we zijn dus op zoek naar iemand die dat avontuur wel met jou aan wil gaan, Ben.
1: Ja.
0: Waar gaat de komende reis naartoe als het aan jou ligt?
1: Nou, voor mij, ik ben vrij. En, nou, sowieso in Middellandzee, naar Italië. En dat is relatief eventueel Tunesië mee te doen.
0: Ja. Nou, staat genoteerd. Wie lijkt dat wel wat? Laat dan van je horen. 050-3188-288. Bellen of appen. Karel Post, die zit voor je klaar. En zal jullie dan in contact brengen. Nou Ben, ik wens je hoe dan ook alvast een heel mooie reis toe. Hopelijk met een reisgenoot. We gaan in ieder geval voor jou op zoek.
1: Dank u.
0: En een fijne dag, hè?
1: Hoi.
0: Hoi, Ben.

Cliff Richards die wil misschien ook wel mee met de summer holiday van Ben Palmier. Hij is dus op zoek naar een reisgenoot. Je hoorde net zijn verhaal. Lijkt het je wat? 050-3188-288. En dan brengen we jullie in contact. Gezellig dus met de camper op pad. Zometeen de keuze van vandaag op vinyl. Het zijn twee hits, twee uitersten van elkaar. Dus het vermoeden is dat het best eens spannend kan gaan worden. Uit welke platen je kunt kiezen, dat hoor je zo. Maar als je niet kan wachten, kijk dan alvast even op de Facebookpagina van Radio Noord. Daar zijn de keuzes ook te vinden. Nou, fragmenten, alles en het hele verhaal eromheen hoor je dus zo na Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus met Malibu. Nou, Karel, zet je schrap. We gaan de strijd aan, hè?
1: Oeh!
0: Twee platen waarvan we maar eentje gaan draaien.
1: Wat klonk deze laatste plaat? Klonk je goed, hè? Grasmaaier Mastering.
0: Van Miley Cyrus.
1: Ja,
0: leg eens even uit. Het klonk wat hard.
1: Ja, het klonk wat guizelig, hè?
0: Gruizelig, alsof het van, ook van vinyl kwam.
1: Ja en, over de straat gesleept was.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou ja, goed, prachtig. Jij hebt een mooie golden oldie meegenomen, hè?
1: Nou en of.
0: Nou, vertel eens.
1: Ik heb, je hebt het echt over golden.
0: Ja.
1: Want we hebben het namelijk over de golden earring.
0: Oh, de golden earring.
1: Ja, en dat is de...
0: Zonder S, golden earrings.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dat is een oudje van de band.
1: Het vijfde lid is al weg. Maar er was wel een nieuw lid bijgekomen. Dat is zo'n beetje de eerste plaat waarbij César Zuiderwijk als drummer te horen is. En de titel van het werk is Back Home.

0: Ja, dit is wel echt wel zo'n echte golden oldie, hè, van de band.
1: En het is, klinkt heel Amerikaans.
0: Ja. Heeft het daar ook nog wat gedaan? Weten we dat toevallig?
1: Nou, dit was wel zo'n beetje, denk ik, toen deze keuzes werden gemaakt binnen de band, lag eigenlijk Radar Love wel op de loer.
0: Ja, ja. Nou, mooi.
1: Wist je trouwens dat voor dat album waar Radar Love op staat, dat Robert-Jan Stips, de toetsenist van de Nits, ook bij de band zat?
0: Oh nee, dat heb ik nog.
1: En die heeft ook meegespeeld in de Amerikaanse tour.
0: Nou, wat mooi. Ja. Allemaal praten. En later gewoon Nesky. Er staat hier ergens een internet open. Nou, wat goed, ja, zeg. Ja. Nou, genoeg promotie dus voor jouw plaat. Als het aan jou ligt, wordt het Golden Earring met Back Home.
1: Yes.
0: Ik pak het ook redelijk internationaal aan.
1: Want, internationaal.
0: Zij hebben ook een boel hits.
1: Het mag geen naam hebben.
0: Het mag zeker geen naam hebben. En daarmee werden ze juist zo groot. Ik heb een plaat van BZN meegenomen. Dat heeft allemaal te maken met dat het eigenlijk wel een groot feest is binnen de band. Want Jan Tuyp is jarig. 78 is hij vandaag geworden. De bassist en volgens mij nog het enige bandlid wat er ook bij was tijdens de oprichting in 1966.
1: Ja.
0: Toen het nog helemaal niet die Mon Amour sound had.
1: Nee, toen was het echt een stevige band. Ja.
0: Maar Jan Tuyp is daarin meegegroeid en alle successen meegemaakt. Vandaag dus groot feest daar in Volendam. Ja, en dan is de vraag, welke plaat neem je dan mee van BZN?
1: Nou, dan ben ik benieuwd.
0: Ja, ik vond het echt moeilijk. Maar ik denk nou een plaat die echt wel goed gescoord heeft, die je niet zo vaak meer hoort. Geen Rocking the Trolls of Mon Amour, hoe mooi ze ook zijn.
1: Als mijn tante had moeten kiezen, was het Jeppa, Jeppa, Jeppa
0: geworden. Die is ook leuk, hè?
1: Ja, die is heel feestelijk.
0: Die is heel feestelijk, ja. Nou, deze is ook wel feestelijk en bijzonder internationaal ook. El

0: geweldig.
1: Het is wel met Carola al.
0: Het is Carola, ja.
1: Klinkt ook goed, hè?
0: Het klinkt geweldig. Nou, hoe dan ook, het wordt sowieso een mooie editie van Vandaag op Vinyl. Maar welke we gaan draaien, ja, dat bepaal jij toch echt zelf. En dat kan door eventjes een reactie achterlaten onder de foto. Die staat op de Facebookpagina van Radio Noord.
1: Ja, dat is al 3 BZN.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat gaat heel hard.
0: En jouw plaat dan, hoe loopt dat?
1: 0.
0: 0. Ah, dat vind ik zielig.
1: Ja, maar ja, nou, dat is zielig.
0: Ja, maar ik wil wel winnen. Nou, laat het maar weten. 050-3188-288. Bellen of appen kan natuurlijk ook. Zometeen gaan we naar Henk Elderman. Die is in Delfzijl. Wat hij daar meemaakt, hoor je zo naar Beesmaal, Zundermuiten, Guided Nights.

0: Ja, zo is het ook, hè. Zonder muiten, Guided Night, B-Smaal, huurde hier in Noord- en Ommeland. Ja, voor wel nou in Delfzijl is, dan kent wel even de muiten weer wezen om naar het Multiculti Festival te gaan. En als ik dat zo lees, dan betekent dat elke nacht door welkom is. En dat Lord Henk Elderman zich ook gaan twijfel zeggen. Op naar het Multiculti Festival in Delfzijl, Henk. En als ik dat zo op de achtergrond hoor, dan is het al in volle gang door.
1: Ja, Ramse Shaffi, die klinkt hier. Laat me, laat me.
0: Ja, mooi, mooi nummer. Maar nooit, ja. Ramses is er zelf nooit, denk ik.
1: Nee. Dat ken ik meer, hè.
0: Nee.
1: Maar wel heel mooi in ieder geval. Ik sta hier bij Ina Zwarts. Ina, wat voor aandeel heb jij in dit festival?
2: Ik heb het georganiseerd samen met Richard Mangondirio. En met begeleiding van Jason Rosario voor de gemeente.
1: Oké, en wat heb jij precies georganiseerd vandaag?
2: Dat het allemaal multicultu wordt met kramen uit heel veel verschillende culturen. En ook allerlei leuke dingetjes en hapjes. En ook schaafijskraam, alles een beetje uit het buitenland. En ook van buitenlands vrouwen, Syrië, Somalië, verkopen allemaal hun hapjes.
1: Ja, want hoeveel landen zijn hier nou zo, vertegenwoordigd?
2: Volgens mij woonden in Delfzijl Noord 87 nationaliteiten. En deze wijk die bestond altijd uit meer dan 10.000 mensen. Maar door dat alles plat moest, wonen er nu nog maar 5.500 mensen. En ook omdat Delfzijl Noord heel slecht op de kaart stond, hebben we dit georganiseerd om iedereen bij elkaar te brengen.
1: Ja, en is dat een beetje gelukt vandaag? Zeg ik even tegen, of vraag ik beter gezegd. Ja, ik ben je naam even kwijt, maar...
3: Jason,
1: ja. Van de gemeente. Welke functie heb jij dan precies vanuit de gemeente voor dit festival?
3: Ja, binnen de gemeente ben ik de gebiedsregisseur voor onder andere Delfzijl Noord.
1: Oké. En wat doet dat dan met jou? Dat het hier zo gezellig is en dat eigenlijk iedereen verbroedert.
3: Ja, dat is wel heel mooi. Het is ook een hele mooie ontwikkeling natuurlijk. We hebben heel veel meegemaakt in Delfzijl Noord. Als we kijken naar de geschiedenis en waar we nu ook staan. En ook super blij natuurlijk met deze initiatief van deze bewoners. Om zoiets moois op te zetten. Wat wij hopen in ieder geval voornamelijk de verbinding te versterken onder de bewoners. En heel mooi om te zien dat de bewoners ook dit allemaal opzetten. De verbinding met elkaar zoeken. Ja, en hopelijk leidt het tot een hele mooie... verdere opbouw van de cohesie van de wijk Delfzijl.
1: Ja, en wat voor soort geluiden hoor je dan? Want je loopt hier neem ik al een tijdje rond.
3: Nou, mensen maken zich best wel zorgen over de zaken. Hè? Als we het hebben over aardbeving, verhuizingen. We hebben het zelf ook wel op het nieuws gezien. We hebben hier wel sprake van overlast. Bewoners die niet altijd even makkelijk de verbinding met elkaar zoeken. En daarom hoop ik ook dat zulke activiteiten ervoor zorgen dat we mensen die hier wonen elkaar ook beter leren kennen. Dat ze laten zien wie ze zijn, wat ze kunnen. Dat ze ook in een andere daglicht komen te staan dan alleen wat door de media altijd wordt tentoongesteld. Dus een hele mooie ontwikkeling uiteraard. En als ik zie hoe zo sta en ik zie hoe iedereen bezig is, dan denk ik zo kan het ook. Dat zijn mooie beelden.
1: Ja, en Ina, wat springt er wat jou bovenuit dan, behalve dan neem de muziek?
2: Dat de verbinding er is met de culturen. Dat iedereen met elkaar praat en vrolijk is. En dat allemaal, En ook kinderen die allemaal... Kijk maar, het is allemaal gemengd daar. Aan het tekenen zijn, leuke dingetjes maken. Haarvlechten hebben we, van alles. En ook, dat zo direct de Indonesische vrouwen gaan in hun kleding, gaan dansen.
1: Oké.
2: Ja.
1: En dat is een beetje het hoogtepunt misschien van de middag?
2: Nou, dat ook. Maar we hebben ook nog de Antilliaanse band en dan de Surinaamse band. Die ook allemaal heel veel power hebben, spirit.
1: Ja, prachtig georganiseerd dus. Ja. Zeg je nu al voor herhaling vatbaar? Want dit is de eerste keer toch, of niet?
2: Ja hoor, de eerste keer. Van mij mag het.
1: En Jason, jij ook?
3: Ja, ik zie er wel... Ik kijk er heel erg naar uit om dit nog een keer te organiseren. Als wij nu zien aan het begin van het festival wat voor animo hiervoor is... Dan heb ik sterk het vertrouwen in dat het iets wel is wat wij voort moeten zetten. En met de organisatie van INA, hoe zij dat aanpakt en allemaal organiseert. En de verbindingen die we leggen, ook tussen de...
2: En Richard
3: natuurlijk.
2: En ook
3: en alle vrijwilligers, ook alle andere maatschappelijke organisaties, samenwerkende partners. Ook van de gemeente, hoe wij dat allemaal verbinden en de samenwerking met elkaar opzoeken. Dan denk ik dat het wel elkaar aansterken en wat moois oplevert.
1: Ja, dat willen we. Nou, dan zou ik zeggen tot volgend jaar.
2: Ja hoor, dankjewel voor het komen.
1: Oké, okay, graag gedaan.
0: En de band is klaar en Henk Elderman is klaar daar over het Multiculti Festival door in Delfzijl. En als ik dat zo hoor, zeker de muiten weer om door hem in te gaan. En als je dat naaidown, dan kun je gewoon even blim luisteren naar Noord- en Ommeland. Straks even een mooie tussenstand van vandaag op vinyl. Want welke ploort moet het nou worden, hè? El Cordobez van BZN of toch Back Home van de Golden Ickering. Je hoort zo'n tussenstand. Nou, René Vroger, Your Place or Mine.

0: Your place or mine? Dat is de vraag van meneer René Vroger. Karel, jij bent heel druk bezig. Het zweet staat op jouw voorhoofd.
1: Het zweet staat op mijn voorhoofd.
0: Ja, en dat komt omdat je druk bezig bent met het tellen van alle stemmen die binnenkomen voor vandaag op vinyl.
1: Ja.
0: Het zijn er nogal wat. We kunnen kiezen tussen twee mooie platen, twee hits, maar ook tevens twee uitersten van twee Nederlandse bands die het internationaal ook zeer goed gedaan hebben en zelfs nog doen. Ik ga dan voor BZN met El Cordobés. Stiekem heb ik hem vanmorgen thuis al geluisterd, maar ik wil hem nog wel een keer horen.
1: Jij gaat dan en weer... ik ga dan voor Back Home van de Golden Earring.
0: Ook nooit verkeerd. Nou, zeg het maar. Wat is de tussenstand op dit moment?
1: 60
0: voor. 40. 60, 40. Wie staat
1: nou, wat
0: voor?
1: Denk je?
0: BZN, ja, echt waar.
1: Echt waar.
0: Ja, je kan er geen pijl op trekken eigenlijk.
1: Nee, terwijl die Back Home ook heel goed is.
0: Ja, en ook heel veel herinneringen weer opbrengt natuurlijk van de discotheken. Maar ja, BZN die doet dat natuurlijk ook.
1: Ja.
0: De strijd is nog niet gestreden. Je kunt altijd nog stemmen op jouw favoriete plaat. BZN of toch de suggestie van Karel, Golden Earring met Back Home. 050-3188-288. En het kan ook via de Facebookpagina van Radio Noord. We houden alles nog een paar minuten in de gaten.
1: Je kan ook bellen.
0: Je kan ook bellen, ja.
1: Zoals Tineke altijd doet.
0: Dat is altijd gezellig. Laat het maar weten welke we mogen draaien zo meteen vanaf vinyl. Golden Earring of BZN. Nog een paar minuutjes geduld en dan hoor je hier.

0: hij kan wachten tot hij een ons weegt. Miles Smith, wait for you. Ja. Want wij zijn met heel andere dingen bezig, Karel. Wij gaan knopen doorhakken.
1: Zeker.
0: De grote winnaar van vandaag op vinyl, daar zijn we aan toe. En dat gaan we nu ook bekendmaken. BZN of the Golden Earring. Een plaat die, twee uitersten, twee grote bands. Twee Nederlandse bands met internationaal succes.
1: Absoluut.
0: Maar één is hier toch het grootst.
1: En de grootste is die geen naam mocht hebben en het toch kreeg met BZN.
0: El Cordobés.
1: Cordobés.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis weer met Golden eSIM.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
8: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ziezo, caravan weer helemaal gecontroleerd. En oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
10: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in het Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
12: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
13: Je leeft bewust en eet gezond. toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
14: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
15: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
16: Radio Noord.
17: Noord en Ommeland.
18: Met Sergey in het Veen.
19: Mel valt er vandoor in de priesten. Jan Boonstra, Edwin Bon voor de Wastroorts. En Marco Borsor, Sato Heurje voor Marisa uit Veendam.

prachtige live uitvoering van Show Me The Way. Peter Frampton hier in Noord- en Ommeland. En we bliemt hem over de muziek, hè, want dan doen we altijd deze, ja, in Noord- en Ommeland op dit tijdstip. Vandaag een ploort die voor ja, een persoon in onze provincie een bijzonder gevuil opraapt. En zelfs een dubbel gevuil. Het gaat over deze mooie ploort.

0: het vast al herkent, Dochters van Marco Borsato. En nummer dat veel mensen herkenbaar voorkomt. Het verhaal wat Marco bezingt, hoor. En zeker ook voor Marisa Venema uit Veendam is het een bijzondere ploort. Marisa, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, een dubbel gevoel heb jij bij deze plaat. Wat betekent dat in jouw geval?
1: Goed, ik heb natuurlijk twee dochters.
0: Ja.
1: Van 17 en 19.
0: Daar heb je het al.
1: Ja, dus daar heb je het al. Dus dan, van begin af aan, dat nummer spreekt voor zich. Toen de jongste geboren was, met keizersnee lag ik dan in het ziekenhuis. En toen belde mijn zwager, die belde ons af van, je moet Radio Noord opzetten, want ik heb een nummer voor jullie aangevraagd. Nou ja, dat was dit nummer.
0: Ach.
1: Dus dat is 17 jaar geleden.
0: Wat bijzonder, zeg.
1: Ja, dus hartstikke leuk. Dus ja, dat is me altijd wel bijgebleven.
0: Ja.
1: En op onze trouwdag heeft mijn vader mij weggegeven, zeg maar, ook op dit nummer.
0: Ach ja.
1: En mijn vader is al 5 jaar geleden aan overleden. Dus ja, als je dit nummer dan hoort, dan is het ook weer dubbel, zeg maar.
0: Er komen er ineens heel veel herinneringen boven, Marisol, denk ik dan.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Ja, en eventjes als het dan over jouw tweede dochter, toen zij geboren werd, werd dit nummer ook hier bij Noord aangevraagd, speciaal voor jou en gedraaid natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat is nou zo herkenbaar in dit verhaal van Marco Borsato?
1: Nou ja, kijk, als jij nu kijkt, 17 jaar terug, het is als de dag van gisteren dat je haar eigenlijk net in je armen hebt. En

0: naarmate ze ouder worden, moet je toch ook het leren loslaten. En dat is ook in dat nummer. En op de duur gaan ze ook op stap. Moet je ook weer een stukje verder loslaten. En kijk, je kunt tussen zo... heb ik met dat nummer. Je wil je dochters altijd beschermen. Maar op de duur moet je dat loslaten. Alleen de liefde en de trots zal altijd blijven voor ze.
1: Ja. Voor jou is het dus heel herkenbaar, maar dus ook blijkbaar... en ook logisch natuurlijk voor jouw vader. Want ja, jij bent ook zijn dochter natuurlijk.
0: Ja, precies. Precies. Kijk, en ook hij moest mij loslaten. En ook inderdaad, het laatste stukje ook van dat nummer. En dan ga je uit huis en je krijgt een eigen leven. Kijk, de liefde en trots van hem voor mij zal ook altijd blijven. En dat. De liefde en de trots uit dat nummer voor jouw kinderen, zoon of dochter in dit geval, dat zal gewoon altijd blijven. En dat vind ik gewoon mooi aan dit nummer.
1: Ja, en als je het nummer nu voorbij hoort komen, wat is dan jouw eerste gedachte? Is het dan aan je vader en het verlies van hem? Of is het ook direct, denk je dan direct aan je tweede dochter? Of beide dochters?
0: Eigenlijk beide. Kijk, tuurlijk, de tijd staat gewoon niet stil. En dat gaat gewoon ontzettend snel. En helemaal hoe onze kinderen opgroeien. En dat ze nu al zo oud zijn. Waar blijft de tijd? En als ik dan dat nummer hoor en daarbij denk... kijk, dat denk ik gewoon ook aan onze trouwdag van... hey, dat was gewoon een hele mooie dag... En dan ligt liefde en verdriet dicht bij elkaar, zeg maar. Ja. Maar dat is gewoon een hele mooie herinnering gewoon. En hij was er gewoon nog bij.
1: Ja, hij heeft het meegemaakt en herkende het ook in het nummer. Want hoe ging dat dan? Je liep met je vader naar voren en op de achtergrond speelde dit nummer.
0: Ja, emotioneel.
1: Ja,
0: ja. Zowel voor hem als voor mij. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat is gewoon een heel mooi moment. Gewoon het samen moment, zeg maar.
1: Ja. Is dit dan ook een nummer wat je dan zelf ook wel eens opzet? Of ga je het ook een beetje uit de weg misschien?
0: Dat ligt eraan in wat voor mood ik ben die dag, zeg maar. Maar ik heb hem ook gewoon in mijn Spotify-list staan. En als hij voorbij komt, dan is het gewoon lekker meezingen. En de gedachten door je hoofd laten gaan, zeg maar.
1: Ja, mooi is
0: dat. Ik ontwijk het niet, in ieder geval.
1: Nee.
0: En dan gaat het wel door me heen van, ja, de tijd gaat inderdaad gewoon heel snel. Ook met onze dochters.
1: Ja, want zijn er misschien ook al kleinkinderen op komst? Of zijn ze nog niet zo ver?
0: Nee, zover zijn ze gelukkig tussen haakjes
1: gelukkig
0: nog niet.
1: Nee. Want dan begint het verhaal weer van vooraf aan natuurlijk, hè?
0: Ja, ook dat nog. Ja,
1: ja maar ja, ze wonen nog lekker thuis.
0: Ja, 17 en 19 zijn ze. Dus ze zijn nog lekker bij ons en nog onder onze vleugels, zeg maar.
1: Daar ben je stiekem wel een beetje blij mee, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, zie je er tegenop het moment dat ze zeggen van... we gaan uit huis of we hebben iets zelf een kamer gevonden?
0: Tegen opzien, ja... Je hebt ze dan niet meer constant bij je. En ik denk dat dat het moeilijke wordt, zeg maar. Ook nog een keer een nieuwe fase van het loslaten van, ja. Maar de liefde en trots zal wel altijd blijven, absoluut.
1: En bijzonder dat in een paar minuten in één liedje samengevoegd kan worden eigenlijk, hè? Dat hele gevoel.
0: Ja, absoluut.
1: Hij is toen, de plaat is toen al voor je aangevraagd, toen jouw tweede dochter werd geboren. Weet je ook door wie dat werd gedaan?
0: Ja, door Wander.
1: En dat is jouw zwager?
0: Dat is mijn zwager,
1: ja. Nou, wat bijzonder. We gaan hem nu nogmaals voor je draaien. Dan is het nummer gewoon twee keer voor jou in totaal al gedraaid op Radio Noord.
0: Ja, klopt. Ja, super.
1: Mooi is dat.
0: Zijn de dochters... draag ik hem op aan mijn dochters Milou en Brandy.
1: Ja, mooi, mooi. Zijn ze ook thuis of zijn ze op zaterdag altijd de hort op?
0: Ze zijn nu toevallig samen even naar de HEMA, even een broodje eten en nog wat shoppen en zo. Dus, maar die zullen denk ik wel de radio aan hebben.
1: En ze komen gauw weer naar huis.
0: Ja, zeker weten.
1: Voorlopig zijn ze nog fijn bij jou in huis. Dat is mooi. Marisa, we gaan hem dus opnieuw voor je draaien. Marco Borsato met Dochters.
0: Dankjewel.
1: En de groeten, hè.
0: Ja, dankjewel.
1: Doeg.
0: Kwart over.

0: On My Soul van Bruno Mars. Hoogste tijd om weer eens even een mooie prijs weg te geven. Een gewilde prijs, als we altijd zien hoeveel mensen meedoen. Dus denk je het antwoord te weten, dan moet je er zo gauw mogelijk bij zijn. Maar ja, voordat we kunnen gaan bellen of hebben we eerst de vraag nodig. Krijgen we van Jan Boonstra. Mooi Jan.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, voor we gaan beginnen Jan, nog van harte gefeliciteerd hè.
1: Ja, met mijn verjaardag bedoel je.
0: Ja, onder andere. Ja, dinsdag hè, was de grote dag.
1: Ja. Dinsdag ben ik pensionaris geworden. Hè?
0: Ja. Dus het zit erop?
1: Nee, ik ga nou pas beginnen. Hè?
0: Nou, het gaat nu pas beginnen. Maar stop je nu ook met werken, Jan? Of hoe heb je het ingedeeld?
1: Nee. Ik ga niet stoppen met werken. Nee. Ik heb gewoon een... moet je dat zeggen? Nog een paar uitdagingen die wil ik graag bewerkstelligen. En dan neem ik rust van jaren 3-4. Oh. Dan houd je mee op.
0: Oh, gelukkig. Ja. Je gaat nog wel eventjes door.
1: Ja, we hebben een nieuw conceptje in het garagewereldje. En er komt jonge jongens, die komen eraan, nieuwe monteurs opleiden. Nou, en die kan dan straks in een vernieuwde versie van vroeger, kunnen ze verder.
0: Kijk eens aan, dus er is er nog nooit klaar met.
1: Nee, absoluut niet. Nou, maar je moet ook niet thuis bezitten, joh, als je leven lang hebt gewerkt. Kijk, ja, ik was 15, toen was ik aan het werk, hè, bij de baas, hè. Ja. De showgarage begon, nou ja, en dan ben je 52 jaar verder. Ja, doe maar.
0: Dan gaat het ook snel, hè?
1: Ja, dat gaat hard ook. Ja. Dan denk ik op broers, maar goed.
0: En ja. Nou, heb je het al gevierd of staat het vandaag op programma?
1: Nou, ik ben vandaag bij voetbalvereniging VVG in Groningen. Oh. Daar hebben ze een grote amateurtoernooi in de finale dag vandaag. Met live muziek en dat soort dingen. Daar ben ik nu, op dit moment, omdat mijn clubje die is hier nou aan het voetbal voor de 65e plek.
0: Ja, ja, mooi ja. En hoe gaat het?
1: Ja. Ja, ze staan met 2-8 tegen Omlandia uit Ten Boer. Ja.
0: Het is nog niet verloren, hè?
1: Het is nog niet afgelopen.
0: Het kan nog van alles gebeuren. Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, kunnen ze je wel even missen als supporter op dit moment, hè Jan?
1: Ja, ik ben al even geloofd, maar ik had natuurlijk al in vraag doorgekregen. En ik vond het dan leuker, ja.
0: Ja, hij is wel te doen, hè?
1: Ja, de tellenstanden tegenwoordig, hè, dat wordt al populairder, hè? De kilometers van de auto's bij te houden, hè?
0: Nou ja, kijk, als je een tweedehands autootje koopt, dan is dat volgens mij wel een van de dingen waar je op let, hè? Hoeveel kilometers staan er op de teller?
1: Ja, maar ja, vroeger hadden we wel van die jongens die zetten een boormachine op en dan draaien ze de teller zo ver door. En dan ging ze over de 100.000 heen en dan had hij weer 20.000 gelopen voor. Zo ging dat.
0: Heel eerlijk Jan, heel eerlijk, heb je dat ook wel eens gedaan, stiekem?
1: Nee. Ik heb alles gedaan, maar gewoon verboden, maar dat soort dingen doe je niet.
0: Nee, want dat kan je ook weer klanten gaan kosten natuurlijk, hè, als het erachter kan.
1: Nee, dat vind ik heel laag. Dat is heel laag.
0: Wil dat nog met digitale tellers terugdraaien, Jan, of wil dat niet meer?
1: Nou, het kan wel. Er zijn al mannen die hebben bepaalde software, die kunnen dan in de computer van de auto komen. En dan kunnen ze de tellen, zeg maar, de digitale tellen, die kun je terugzetten. Ja, die kun je terugzetten. Ja. Alleen de auto's zijn op dit moment zo geavanceerd dat ook in de versnellingsbak, dat zit ook een teller.
0: Oh.
1: En er zijn veel meer mogelijkheden op dit moment om auto's uit te lezen van wat ze nou daadwerkelijk hebben geloofd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en als ze erachter komen, dan is die auto ook onverkoopbaar, lijkt me.
1: Ja, als je een auto hebt waar, en wij noemen dat dan de nationale autopas. Hè, iedereen kan dat zo bij de RDW opvragen. En dan kost geloof ik 1 euro of 2 euro of zo. En dan kun je gewoon de hele staat van de auto, die krijg je zo op je scherm. Dan weet je precies van, klopt die tellerstand ja of nee.
0: En als jij met een tweedehands autootje in de weer bent, bij welke kilometerstand denk je dan van, laat maar mooi staan?
1: Bij de benzine dan is het 150.000. Mm-hmm. En bij een diesel 250.000.
0: Ja. Maar ja, dat betekent nog niet dat zo'n auto slecht is, toch?
1: Nee, er zijn natuurlijk auto's die draaien natuurlijk veel meer.
0: Ja.
1: En er schijnt ook een te wezen, en dat schijnt een Volvo te zijn, die heeft het wereldrecord met 5,1... Let op, 5,1 miljoen kilometers.
0: Ongelooflijk, ja.
1: Ja, die staat. Dat is een Volvo P1800 uit 1966. En die heeft 5,1 kilometer gelopen. En hij schijnt ook in een museum van de Volvo te staan.
0: Oh, ja, dat is natuurlijk wel een pronkstuk van zo'n automerk natuurlijk. Kijk eens hoe goed wij zijn.
1: Ja, moet je voorstellen, 5,1 miljoen kilometer.
0: Dan ben je overal wel geweest, denk ik.
1: Ja, maar zo'n motor, dat moet toch van de dusdanige kwaliteit zijn. Weet je,
0: ja.
1: Kijk, dat de man slijt en de remblok slijt. Maar zo'n motor moet het ook gewoon volhouden. Ja, ja. Ik vind het knap,
0: Echt een prestatie, ja.
1: Ja, en die auto's die werden natuurlijk vroeger ook veel gebruikt. In de filmsets, hè. James Bond ken je nog wel met zijn Engelse auto's en met zijn BMW's en met zijn Lotus.
0: Ja.
1: Maar deze auto, ja, de P1800 Volvo, die wordt ook gebruikt in een televisieserie.
0: Oh, daar is hij ook bekend in.
1: Mijn vraag is deze week, in welke televisieserie werd deze P1800 uit 1966 gebruikt? Is dat A, bij Bonanza? Iedereen die denkt Bonanza, we zijn de gast aan Bonanza. Maar dat was een cowboygroep. En dan had je B, The Saint. Ja. En dan had je B, The Saint. En C, Peyton Place.
0: Oh.
1: Ja, ik hoor mezelf zeggen Peyton Place.
0: Ja, de namen komen me bekend voor. Ja, Bonanza. Nou ja, ik dacht iets met paarden. Maar misschien
1: met Little Joe en Oz.
0: Misschien reed er ook wel een autootje rond. Maar volgens mij was dat iets meer met paarden. Maar goed, het kan maar zo. Bonanza, The Saint of Peyton Place. Waar bleef jij voor thuis, Jan, van deze drie?
1: Wat zei jij?
0: Waar bleef jij voor thuis van deze drie?
1: Bonanza. Ja, ja, Little Joe, hè?
0: Ja. Nou goed. Maar in welke serie kwam zo'n Volvo P1800 voor? Laat het maar weten als jij het weet. 050-3188-288. Nou Jan, je kan weer naar het veld. Moedig ze maar even aan.
1: Ja, ik ga weer heen. Jongens, veel plezier.
0: Goed weekend, hè?

0: E.G. Daily met Say It, Say It. En dat gaan we nu ook aan Marinus Bronkema zeggen. Say It, Say It. Want hij denkt toch echt het juiste antwoord te hebben op de moeilijke vraag van Jan Boonstra. Hallo Marinus.
1: Goeiedag.
0: Uit Bijum is het niet, hè?
1: Bijum,
0: ja, hartstikke goed. Jij hoorde de vraag van Jan Boonstra. Het ging over een bekende Volvo P1800. En dat model kennen heel veel mensen ook uit een televisieserie. Moeten we wel een stukje terug in de tijd. Bonanza, The Saint of toch Peyton Place? Wat dacht jij, Marinus?
1: Saint, in de film van Roger Moore.
0: Roger Moore in zijn witte P1800.
1: Ja.
0: Helemaal goed, Marinus. Keek je daar vroeger ook naar?
1: Ik heb die films wel gezien, ja zeker.
0: Ja, vond je het ook een mooie auto?
1: Ja, mijn broer heeft ook een, die waren ook Volvo, Volvo Amazone, Volvo met een kattenrug noemden ze dat altijd.
0: Ja. Maar zo'n P1800 van de Saint, heeft die wel eens op de erf gestaan?
1: Nee. Ik heb ze vaak gezien voor televisie, vaak zie je rijden met all-time shows en zo, maar we hebben er nee.
0: Ja. Ze werden ineens heel populair door Roger Moore. En daar was het merk geloof ik ook blij mee, want hij had er privé ook eentje waar hij mee rondreed.
1: Oh, dat kan, dat weet ik niet.
0: Ja, dat is allemaal informatie. Je hebt er niet zoveel aan, maar toch vertel ik het even, Marinus.
1: Nee, super.
0: Ja. En Bonanza, vond je dat ook mooi om naar te kijken?
1: Ja, dat heb ik vaak gezien, ja. Vroeger zeker weten.
0: En Peyton Place met Dr. Rossi?
1: Nee.
0: Dat niet,
1: nee,
0: hè?
1: Nee.
0: Wel drie allemaal populaire series. Nou, Marinus, betekent wel dat jij de wasstraatbom van Jan Boonstra in de wacht gesleept hebt.
1: Super.
0: Hartstikke goed. Is het autootje er ook wel aan toe op het moment?
1: Nou, ik geef hem aan mijn stiefzoon, want ik heb zelf wel een rijbewijs, maar ik heb geen autootje. Mijn stiefzoon die is er altijd heel blij mee, dus die zal wel gelukkig om zijn.
0: Wat mooi, en mag je dan ook wel eens een ritje meemaken in zijn auto?
1: Nee, want die rijdt me veel te snel. Dat is niks van mij.
0: Kalm aan, hè? Dat is soms ook het beste. We gaan hem je toesturen en we weten in elk geval dat hij goed terecht komt, Marinus. Dankjewel voor het meespelen, hè?
1: Prima, dankjewel.
0: Goud weekend!
1: Zelfde, goede uitzending.
0: Dank je. Mooi.

0: Ed Sheeran, het zien ook dicht. Ja, dat kun je maar beter niet doen op de plek waar Henk Elderman nou is. Want dat kind wel eens hoe de hand loopt. Want door ga je dat stevig, is dat stevig om weg. Door in Oudehoezen bieden grasboonraces, Henk.
1: Ja, dat klopt.
0: Een spektakel, zeg,
1: ja, daar is altijd spektakel. Alleen het is nu in de middag. En eerder was het altijd in de open. Er was een open wedstrijd met lichten bij. En met vuurwerk naar overlopen en al dat soort dingen. Ja, en wat is het toch ook weer mooi dat ik de stem huur van Cor Wiersma. De speaker die al hoe wat Jordan Roberts zit. En twee, drie uur later is het gestopt. Maar hij zei tegen mij van, nou, misschien dat er nog wel een herkansing komt. Nou, hij is hier vanochtend weer in, of vanmiddag beter gezegd, weer in Oudehoezen. Hij er ook eerst in, die is er al Joden voorzitter van de Markt Hogeland in Oudehoezen. Dat is Roelof Offies. Roelof, goeiedag. Ja, het is om half twee begonnen. Het spektakel, zeg ik dan maar even. Ja, hoe bevalt het tot nou toe?
2: Het bevalt tot nou toe hartstikke goud. En het is ja, over de hele dag, man. We kijken veel van oude wat. Maar het is voor de menselijke gesteldheid van onszelf, denk ik, een beetje aangenomen. In plaats van dat we door alle op tot half twaalf en zo bezig zijn. En dan nooit het nog oproem. En dan is gewoon ja, heel vermoeiend. En, maar we gaan er hier een mooi feestje van maken, denk ik.
1: Ja, door zes toe het goud, want ik heb er ook wel eens tot 12 uur op die steiger gestaan om te filmen.
2: Ja, dat klopt.
1: Nou heb zonnetje erbij.
2: Nou zonnetje erbij. Het wordt soms ook hard call of zo, ja, maar we hebben er nou een beetje verkozen in kader van, nou ja, er komt van alles op ons af. Je moet naar de verplichting voldoen van de airfend. Nou, dat is een kost en post. En als je dan open bent, dan moest je licht inhuren en dat soort spullen. En, ja,
1: een beetje schoen met geld, zeg maar.
2: Een beetje schoen met geld. En dat is nou, onze insteek erin geweest. En dit is ook geen garantie dat we nooit weer op de open gaan. Maar in eerste instantie worden we dit eerst eens proberen. En vrouwen gaan met ook altijd. Maar dan ging we naar de kermis nooit. Maar dat is nou nooit meer zo.
1: Nee. Maar Murk wordt er dus al evalueerd, begrijp ik. Of het zo deur moet gewoon of weer terug naar door.
2: Nou, we gaan dat morgen uiteraard bekijken. Want we hebben morgen vanzelf ook nog een VTBM-wedstrijd. En die hebben we de vorige jaar ook bij. Is ons op zich goud bevallen. En het is alleen nog hem zo van, ja, net als ik zeg, van voor de lichamelijke gesteldheid, dan wordt het wat minder als je op een gegeven moment twijfelt. En dat soort doorgangen kan eraan hebben. Ja. En we hebben geen permanente boom, we moeten alles weer afbreken. En we lopen hier alle weken al, ik zou, om al op te bouwen.
1: Ja. Hoe staat het ervoor met het riedersveld, het deelnemersveld?
2: We hebben een mooi riedersveld en we hebben ook twee extra klassen toegevoegd. Er zitten clubrieders van ons in, dus die willen we geen rieden laten verzorgen. Die zitten normaal gesproken niet in dit programma. En we hebben er verkozen om daar als bijprogramma bij te doen, zeg maar.
1: Ja, maar Oine, die is er niet meer bij, hè? Wilfred Dets, die is vorig jaar gestopt. En dat was een clubrieder van Oudehoezen, hè? Hoe is dat dan van de voorzitter, dat hij niet meer rijdt?
2: Ah, ik vind het al jammer, maar ik begreep zijn standpunt ook. Ik kom veel bij om en ik begreep het standpunt. Maar zijn dochter is rieden gewoon en die rieden in de Power Girls. En die is nou clubrieder bij ons geworden. Dus dat loopt allemaal goud. Dus, we hebben ook nog een clubrieder in een andere klasse. Die komt uit Sanderweer, dus dat ligt naast Oudehoezen. Dus, en die mag ook hier zijn kunsten vertonen.
1: Ja, ik wil nog hem verder kijken op Rennerskwartier. Roelof, bedankt en veel plezier en succes. Ik ben nooit benijd of het volkje ook weer in de middag is. Dat is wel een stuk beter van in de dood. Hij zegt van het wordt zo soms wel wat kolder hier. En kijk nou, hier om deur is Dennis er nog. Ja, Dennis is er nog. Dennis, kom eens even. Hey. Mooi jongen. Even, Dennis Smit is dat. Kom er maar in bij je, Mani. Want Dennis, doe hest vurig, of in vurig leven ook al reden natuurlijk. Ja. Nou, zo stoel vandoor in Ziespaan als bakkenist. Waarom is dat niet deur gewoon?
3: Nou, het speelt niet kloor en het was nog niet. Het spul moet wel goud voor me komen. En dat later nog nooit. En toen, dan kijken we de volgende keer maar of we dan kunnen rijden.
1: Ja, dat kan ook gebeuren. Maar ik haal natuurlijk geweldig rol in gedachten. En want die vriendin, die staat noorst, Imani Hazekamp. Ja, hè? Imani, ja, hij zou tegen jou rijden vandaag. Maar helaas, wat geeft dat voor extra's bij jou vandaag?
4: Niet veel, want ik rijd er toch voor.
1: Ja. Nee, maar hoe zal dat bijvoorbeeld de volgende keer zijn? Als hij in het bakje zit en jij?
4: Oh, we hebben ook een weekend gehad, moesten we twee wedstrijden, hebben we ook allebei gereden, ook allebei in het bakje. En dat is gewoon mooi om met elkaar mee te maken.
1: Goed zo. Nee, helemaal goed. En wanneer kom jij in de bak, Dennis? Tot slot?
3: Nou, in de bak weet ik niet, maar ik ben zelf een motor aan het bouwen. Dus ik hoop dat ik het NK in Roden zelf mee kan rijden.
1: Oké, hey, dankjewel. Succes.
4: Dankjewel.
1: Jij zit bij Muller in de bak, hè? Een Duitser. Ja. En die heeft best wel een kans op podiumplek, toch?
4: 37.
1: Ja, die heeft best wel een kans op podium, toch, vandaag?
4: Zou moet wel, maar af en toe dat zit het mee, af en toe zit het tegen. Het voelt nog niet heel top vandaag, dus we gaan het zien.
1: Dankjewel.
0: En nou loopt God het lussen, Henk.
1: Het is al lus, hè?
0: Het is al lus.
1: Ja, joh. Allemaal half twee is begonnen.
0: Geweldig.
1: En ik denk dat er een muur of zes wel kloor is.
0: En de blijft wel even hangen, dacht ik, hè? Want dit was die laatste van vandoor.
1: Ja, dit is de laatste van vandoor. Maar ja, ik was er vanmorgen om 6 uur al uit. Want ik moest om 8 uur in Troppel weten.
0: Oh ja.
1: Dus ik zet er een punt achter vandoor.
0: Je wordt hartelijk bedankt, Henk. Dan gaan we lekker naar huis een uiltje knappen. Henk, goed weekend.
1: Jo, mooi. Zelfde, mooi.
5: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Testosteronie van

0: Buddy.
1: Ik moet even een plaat afkondigen, Karel.
0: Oh, wat leuk.
1: The Way You Take Time, Joe Buck. Terwijl jullie al druk aan het klessenbessen waren, heren.
0: Ja.
1: Want Stefan is er ook.
2: Ja, hoe leuk is dat, hè? Gewoon kletsen over muziek.
1: Ja. Want nou, waar hadden jullie het nou over?
0: Onder andere over Erwin de Vries. Ik vind die nieuwe Erwin de Vries hartstikke leuk.
1: Testosteronie. Gronings goud de hele week. Ja, mooi is dat.
0: Hij experimenteert erop los.
1: Ja, ja, want was vorig jaar al een nummer Vuurwaak. Wat een beetje
2: Rammstein-achtig,
1: invloeden had. Ja, mooi man.
2: Ja, en luistermuziek kan hij ook heel goed maken. Hij is echt van alle markten thuis. Ja.
0: En hij is ongeremd nu, heb ik het idee. Hij knalt het er gewoon uit.
1: Ik ken nog iemand die behoorlijk ongeremd is. En die gaat het laten horen tot de klok van 6 uur. Stefan, Café Martini, wat gaan we allemaal meemaken?
2: Nou, ik kom er net achter dat we een beetje een thema-uitzending hebben.
1: Oh.
2: Ja, het is heel subtiel verwerkt, maar als je het hoort, dan hoor je het heel duidelijk. Het thema is Spanje.
1: Spanje?
2: Ja, dan merken we niet alleen aan de Spaanse muziek, de Spaanse gitaren die voorbij komen, maar ook aan de vraag in de pubquiz, want ik heb ze hier voor me liggen.
1: Ja.
2: Denk je, als je een woordje Spaans spreekt, dat het dan wel moet lukken?
1: Ja.
2: En Spaans horen we ook terug in de Noord-9 van deze week.
0: Oh.
1: Van Birdie misschien?
2: Misschien wel, ja.
0: Hij stond
2: er de afgelopen weken natuurlijk wel in.
1: Ja.
2: Recordplaats zelfs, hè. Ja, 11 weken achtereen volgens op 1. Inmiddels zakt hij wel een beetje richting de onderste regionen. Ja, maar
1: hij kan
2: of
1: het
2: hij
1: hebben.
2: Er nog in staat, dat horen we straks natuurlijk.
1: Met zo'n record kan je dat wel hebben.
2: Zo is het.
1: En verder?
2: Nou ja, de Cerveza's en de tapas, die vliegen je om de oren
1: bij
2: met dat thema.
1: Ja,
2: ja. Bij El, ja, hopen dat die panden dan niet meer mee zit, als dat op je oren vliegt. Verder, natuurlijk ook gewoon nieuwe muziek. Ik ga bellen met een artiest die ruim, moet ik even goed nadenken, 8 jaar geleden heeft opgetreden in Café Martini. Met zijn bandje. Inmiddels is hij solo. Een totaal andere taal zingt hij nu ook.
0: Spaans.
2: Hij is zichzelf een beetje opnieuw aan het uitvinden. Geen Spaans.
1: Oh. Maar ik ben heel benieuwd.
2: Ja, ik ook.
1: Nog geen lampje branden bij mij, maar dat komt vaker voor.
2: Nee, ik heb de naam ook nog niet gezegd natuurlijk.
1: Nee, maar ik zit dan zelf ook na te denken.
2: Ja, hij is er even tussenuit geweest. We gaan ook vragen natuurlijk waarom. En hij komt terug met een plaat die zo ongelooflijk persoonlijk is dat het je wel moet raken.
1: Ik ben heel benieuwd. Nou, we gaan luisteren natuurlijk. Happy Hour, daar sluiten we mee af. Dus we zien alvast een leuk verzoekje. Inmiddels hebben we al 1,5 minuut van Café Martini afgesnoept.
0: Oeh.
1: Laten we maar gauw. De laatste plaat is...
0: Zei ik al, hè? 2 minuten zijn zo om.
1: Ja, dat is waar. Dat is vaak zo. Nou jongens, veel plezier tot de klok van 7 uur met Café Martini. Gezellig met Stefan Kosters. Dat wordt dus ouderwets genieten. Noord- en Ommeland is de volgende week weer. Nu nog een plaat. Get it right, Ilse de Lange. En wij zeggen goud weekend. Mooi.
0: Mooi.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Leren mediteren, zen.nl.
3: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
4: Leren mediteren, zen.nl.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 2 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
14: 28 augustus, Groningen zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
15: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Echt gezellig, maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
19: Geen caravanweer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.
20: Badkamer renoveren?
16: Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
20: Radio Noord.
21: Café Martini.
20: Met Stefan Kosters.
21: Goedemiddag en gezellig dat je er weer bij bent in de bruinste kroeg van stad en ommeland. Ook het café met de beste muziek, zoals deze van Mel C.

Ja, niet alleen wij zijn fan. Ook de Britse koning Charles is grote liefhebber van de muziek van The Three Degrees. Je hoorde Giving Up, Giving In. Ja, en nogmaals, van harte welkom hier in Café Martini. Fijn dat je er weer bij bent. Neem gerust plaats aan de stamtafel, hè. Of kies een mooi plekje uit aan de bar van ons café. Ja, en geniet van die heerlijke muziek die ook vandaag weer voor je klaarstaat. En van de muziek die je zelf uitkiest natuurlijk. Want tussen 5 en 6 is het happy hour hier in Café Martini. Ja, dan ben ik benieuwd naar al die verzoekplaten die je vandaag wilt horen. 050-3188-288 is daarvoor ons nummer. Ja, en dat telefoonnummer ga je ook nodig hebben als je mooie prijzen wilt winnen. Bijvoorbeeld tijdens onze pubquiz die we later gaan spelen. En je kan nu al even, als je iets leuks te melden hebt, en dat mag natuurlijk de hele dag door, hè. Bijvoorbeeld, wat zijn jouw weekendplannen? Wat ben je aan het doen op deze zaterdag? Ik ben benieuwd. 050-3188-288. Ja, en zometeen heb ik al een nieuwe hitlijst voor je. De nieuwe door 9 komt er zo aan. Wow.

0: Halverwege de jaren 80. Gimme, gimme, gimme. En daarvoor hoor je nog Max en Andy Grammer met The Thing I Love.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Van zaterdag 22 augustus 2026. Jaargang 13, week 34 alweer. Met vlak voor zessen natuurlijk de nummer 1 van Groningen. En of dat, net als de afgelopen weken, die heerlijke dansplaat is van Semsland, is nog even afwachten. Want ook op deze zaterdag tellen we af van 9 naar 1. En deze week op 9 de nieuwe van Simon de Wit uit Harkstede, beter bekend als Blanks. Vorig jaar deed hij nog mee aan het tv-programma Beste Zangers. Zou je hem van kunnen kennen? Maar je kan hem ook kennen van je eigen telefoon. Want je bent hem vast wel eens tegengekomen bij het scrollen. Hij is online razend populair namelijk. En zijn nieuwste staat al 3 weken in de hitlijst van Groningen. Je gaat hem horen. Hier is Knockout van Blanks.
2: Nummer 9.

0: Ja, leuk. Ray hoorde je op Noord en Where is My Husband? En daarvoor de op 9 in de Noord 9 knockout van Blanks. Je hebt dat vast meegekregen afgelopen week. Ja, en anders hoor je het nu. Birdie mag voorlopig niet meer op de bus rijden. Wat is er aan de hand? Hij heeft slaapapneu. Tijdens zijn slaap stopt hij meermaals met ademen. Ja, en daardoor verwacht Birdie dat hij dit jaar niet meer achter het stuur terechtkomt.
1: Ja, ik moet nou AT-werk verrichten op de stalling. En gewoon wat klusjes doen, wat daar eventueel is. Maar ja, god, dat slaat natuurlijk nergens op. En ik ben buschauffeur en ik rijd met heel veel plezier mijn rondjes. En dat vind ik het allermooiste wat er is. Want men zegt wel eens tegen mij, moet jij nog zo nodig op de bus? Omdat ze dan denken dat ik klauwen met geld verdien als ik aan de zingen ben. Maar ja, zo werkt dat niet. Je hebt gewoon een baan en ik heb mijn leven lang al gewerkt. En op de bus ontmoet ik veel mensen en heb ik heel veel plezier. En ik rijd mijn rondje door de natuur. Ik vind het gewoon hartstikke mooi. Dus ik baal als een stekker dat ik niet mag rijden.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Binnenkort moet Birdie trouwens naar het ziekenhuis voor een officiële diagnose. En dan krijgt hij een behandeling voorgeschreven.
2: De Jukebox.
0: Nou, afgelopen week kwamen er toen ook direct heel veel beterschapswensen binnen voor Birdie. Heel veel mensen ook die het herkenden. En ook hier in Café Martini vinden we het heel knap van hem, hoor. Dat hij er zo open over praat. Want ik kan me voorstellen dat het ontzettend lastig moet zijn voor hem deze periode. Nou, om Birdie een hart onder de riem te steken, hebben we zijn grootste hits uit de gunnige duizend gepakt en bij ons in de jukebox gepropt.
3: Nummer

0: nummer 2.
1: Met mijn ogen dicht, denk ik terug aan de tijd dat ik veel en nachten slaap met die.
0: Nummer 3.
1: Ik ben de hypnotiseur en breng jou in een goed humeur. Kijk maar eens heel diep in mijn ogen.
0: De
2: Jukebox.
3: Ja, muziek van het feestbeest Oetgrun in de Jukebox. En jij mag bepalen welke je helemaal wil horen. Is dat optie 1, de vissers van Zoltkamp? Hoor je toch liever met mijn ook dicht? Optie 2, of ga je voor die laatste? Optie 3, de hypnotiseur. Laat het me weten via de app van Noord 050-3188-288. Ik weet, hij heeft veel meer hits gehad, maar deze drie zitten in de jukebox. En ja, de keuze tussen vissers van Zoltkamp, Miminong dicht of de hypnotiseur. Laat me weten waar jouw voorkeur naar uitgaat via 050-3188-288. Maar wacht niet te lang hoor, met je keuze door te appen, want de uitslag hoor je al naar Paul Kerrick.
0: De jukebox.

0: Ja, is leuk, hè? Een upcoming artiest, zoals je dat noemt. Ella Langley, op dit moment heeft ze een grote hit met Juice in Texas. En dat is ontzettend knap, want ik lees net dat ze dit nummer gewoon in minder dan 3 kwartier heeft geschreven. Ja, weer terug naar onze jukebox, want Birdie was afgelopen week in het nieuws en zijn muziek staat vandaag centraal.
1: De jukebox.
0: En hij is razend populair, merk ik aan de vele appjes die hier binnen zijn gekomen. Dank je wel daarvoor. Ja, je had de keuze tussen de Vissers van Zolkamp, Midmidoon Dicht of de Hypnotiseur. We vroegen aan jou, wat is nou de beste van deze 3 van Birdie? Bij deze sluit ik de lijnen. Je kan niet meer op die heerlijke platen stemmen. Ja, ik kan het wel heel spannend maken. Dat was het niet. Anita die zegt, nou, mijn voorkeur gaat natuurlijk naar de Vissers van Zoltkamp. Gerard die zegt ook, ja, die is mooi hoor. De Zoltkampen Vissers, Ria, Christel, Siska en nog veel meer namen. Allemaal gaan ze voor de Vissers van Zoltkamp. Van Birdie.
1: De Jukebox.

0: Ja, hoe toepasselijk wil je het hebben, hè? Get Fresh at the Weekend, showing out van het jaren 80 duo Mel en Kim. Je luistert naar Café Martini, waar het tijd is voor een update in de hitlijst van Groningen.
1: De Noord 9.
0: En op 8 staat iemand die online ontzettend populair is. Vooral op TikTok is die heel groot. Ruben Luders uit Paterswolde. En in eerste instantie denk je, ja, dit is een leuk feestnummer hoor, voor in de kroeg. Dat is het ook, heb je helemaal gelijk in. Maar de plaat heeft ook een serieuze boodschap.
2: Het samen doen, tegenwoordig gebeurt er zoveel in de wereld natuurlijk. En heel veel mensen die zijn een beetje uit verbinding. En ik vind het gewoon zo fantastisch mooi om alles in het leven samen te doen. Of het nou is met de muziek of dingen gewoon in het dagelijks leven. Ik denk dat het allermooiste is dat als je dingen samen doet, dat het zoveel mooier is en dat je samen ook sterk staat. Ik bedoel, het zijn zinnen wat eigenlijk altijd wel gezegd wordt, maar weinig toegepast hoor.
1: Nummer 8.
3: Ik begon mijn carrière.

Ja, leuk is hier. Samen, niet alleen. En die eerste tekstregel, dan pak je hem direct al. Ik begon mijn carrière in het Gelredome. Ja, dat klopt inderdaad. Daar stond hij samen met Marco Schuitmaker. Nou, dan ben je een hele grote, hè. Ruben Lubbers staat dus in de hitlijst van Noord. Dit was de nummer 8 uit onze Noord 9. Ja, en zometeen vieren we hier de vrijheid met Wham. Maar nu eerst muziek van Jimmy Neal. Ain't No Doubt.

0: klinken die stemmen goed samen, hè? Andrew Ridgely, George Michael, Wham! Hoorde je op Noord. En samen vieren we de vrijheid hier in Café Martini. Ja, en blijf gezellig zitten, hoor, aan de stamtafel. Of ga de dansvloer op, dat kan natuurlijk ook. Want zometeen een dansbare plaat op 7 in de Noord 9. Welke gunnige hit daar staat, hoor je zo al na het NOS-journaal van 3 uur.
1: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
3: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis weer met Golden eSIM.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Reis weer met Golden eSIM. Radio Noord.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 3 uur.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. 3 leerlingen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
17: Picknicktafel of speeltoestel?
10: devierkeien.nl.
17: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
18: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of vreem? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
19: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
18: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
17: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
20: Radio Noord.
21: Café Martini.
17: Met Stefan Kosters.
22: Goedemiddag, we maken zo kennis met Thomas Dekens, een artiest met een nieuwe plaat. En ook oude bekenden zie je hier, zoals Eagle Eye Cherry.

0: Begin jaren 60 had Rod Stewart een avontuurtje met een iets oudere vrouw. Dat verhaal hoorde je terug in deze Maggie May.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Met vlak voor 6 natuurlijk de nummer 1 van Groningen. En wie dat is, dat kan ik niet verklappen. Daar moet je toch echt even wat geduld voor hebben. Op 7 staat in ieder geval de nieuwe van Marieke Schenk. En Marieke komt uit de stad, net afgestudeerd. En ze vertegenwoordigt een beetje een nieuwe generatie nederpop. De melodieën van haar zijn catchy, zing je zo mee. En op het podium is ze een echt podiumbeest. Enorm energiek. En daar laat ze je horen dat ze klaar is om een groter publiek te veroveren. Te beginnen natuurlijk hier in Groningen. Hier is de nieuwe van Marieke Schenk en die heet Adrenaline.
2: Nummer 7. Adrenaline.

In haar tweede week stijgt ze gewoon weer een plekje, hoor. Marieke Schenk met Adrenaline, deze week op 7 in de Noord-9. Ja, we moeten haar een beetje in de gaten houden, hoor. Want op Insta zag ik alweer een aankondiging voorbij komen van opnieuw nieuwe muziek. Zou natuurlijk heel erg benieuwd naar. En straks gaan hier de voetjes van de vloer, hoor. Met muziek van Rick Astley. Maar nu eerst de nieuwe van Jonas Blue, The Edge of the

Ja, Together Forever, zombie. Ja, dat was wel van korte duur, want hij ging tijdelijk met pensioen op zijn 27ste al. Rick Astley, hij maakte op jonge leeftijd een einde aan zijn zangcarrière om meer tijd te nemen voor zijn familie. Ja, en wie had dat ooit gedacht, hè? Dat hij dat werk tientallen jaren later weer op zou pikken. En inmiddels staat hij weer op het podium, op dit moment zelfs bezig met zijn Engeland-tour. Gaan we gauw weer terug naar onze eigen provincie met straks nieuwe muziek. Oetgrun. Thomas Dekens heeft een heel persoonlijk nummer gemaakt. En ik weet zeker dat hij ook jou gaat raken. We gaan hem zo even bellen. Eerst een duo uit Noorwegen. Hier is Matt Kahn en Don't You Worry.

is natuurlijk altijd leuk, hè, aan Café Martini. Alle genres zijn meer dan welkom. Alle genres komen ook voorbij op de zaterdag. Golden Earring was dit met Twilight Zone. En daarvoor hoorde je Madcon, Don't Worry. We gaan terug in de tijd. Het is al heel wat jaren geleden dat je dit hoorde bij ons in het café.

0: klinkt lekker, hè? Het zijn de Blankets. Ze waren in 2018 op bezoek. Ja, 2018, dat is wel heel erg lang geleden. Een beetje te lang geleden, als je het mij vraagt. De brein erachter is Thomas Dekens. Goedemiddag, Thomas.
1: Goedemiddag. Leuk dat jullie mij bellen.
0: Nou, dat is zeker lang geleden, hè? Tijd om even bij te kletsen. Want ja, 2018 was je hier voor het laatst met je band de Blankets. Wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd, joh?
1: Er is een hoop gebeurd. Er is ook een hoop muziek gemaakt. Maar er is minder muziek gemaakt om op te nemen. Dus vooral veel achter de schermen. Maar nu weer een nummertje in de studio.
0: Ja, want jij maakt ook solo muziek. En dat heeft een bijzondere reden, hè, dat jij nu een nieuwe plaat uitbrengt.
1: Klopt. Ja, eigenlijk de reden om weer de studio in te gaan was omdat ik weer wat nieuwe muziek heb gemaakt. En de nieuwe muziek die ontstond naar aanleiding dat mijn vriendin zwanger was.
0: Aha, zwanger was, zeg je. Dat betekent dat jij nu vader bent geworden.
1: Klopt, klopt. Nu 60 jaar geleden. Dus jong vader, maar echt hartstikke blij.
0: Ah, van harte gefeliciteerd. Dus 60 dagen oud. Maakt hij het goed?
1: Hij doet het echt fantastisch. Nee, dus hij lacht veel. Hij slaapt ook al geregeld, maar het is echt een heel vrolijk ventje.
0: Ah, wat mooi. Nou, geniet ervan met jullie kerstverse gezinnetje. De nieuwe plaat gaat daar ook over. Wat is de titel eigenlijk?
1: Klopt. Ineens van twee.
0: Ineens van twee. Nou, dat spreekt direct dan tot de verbeelding. Nog even terug, hè, want voor de mensen die jou niet kennen. Jij maakt muziek. Hoe zou je jouw stijl omschrijven?
1: Nou, ik heb vooral altijd veel blues gespeeld. Ik heb ook een bluesbandje, de Blankets. Ons gitarist die zit momenteel in de US. Dus daarom ben ik ook een solo project begonnen. Waarin ik in het Nederlands zing. En ik maak altijd de grap dat ik eindig in het Gronings. Dus ik zit nu halverwege, kunnen we zeggen, in het Nederlands. Je kan het omschrijven als een beetje folk / pop. En dan in het Nederlands.
0: Ja, want dat is dan voor het eerst, hè, dat je dan nou in het Nederlands een plaat uitbrengt.
1: Klopt, klopt. Dus tot op heden alleen in het Engels en nu voor het eerst in het Nederlands.
0: Ja, van waar die overstap dan naar het Nederlands? Is dat omdat je je makkelijker kan uitdrukken of hoe moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, misschien toch nog iets dichter bij jezelf. Zoals je zegt, het is een persoonlijk nummer. En als je dan een persoonlijk nummer wil schrijven, dan wil je dat het makkelijkst kunnen schrijven. En dat bleek toch in dit geval Nederlands te zijn.
0: Ja, en jouw zoon staat dus centraal in het nieuwe nummer. Op welke manier horen we dat terug?
1: Geinig genoeg schrijf ik inderdaad richting mijn zoon. Dat ik het fantastisch zou vinden om hem de wereld te leren laten kennen. Omdat ik zelf geniet van het leven en daar naar uitkeek. En geinig genoeg hoor je daarin secundair ook natuurlijk de liefde voor mijn vriendin.
0: Wat mooi. Ja, met welk gevoel hoop je dat hij over een... dat zal hij nou nog niet doen, maar over een paar jaar terugluisteren naar dit nummer?
1: Ja, ik ben bang dat de eerste periode zou komen dat hij er misschien iets minder van zou houden. Maar laten we hopen dat hij over een jaar of 40 erop terugluistert en hoort hoe magisch ik dit moment vond. En dat hij dan daarop terugkijkt en daar toch een beetje vrolijk van wordt.
0: Laten we dat hopen. Je hebt hem vast ook al laten horen aan andere mensen om je heen. Wat zijn de reacties die je krijgt over het nummer?
1: Over het algemeen hele leuke reacties. Degene die het meest bijzonder vond, was natuurlijk mijn vriendin. Dus voor haar was het denk ik het meest bijzonder.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat er ook wel traantjes zijn gevloeid.
1: Dat denk ik wel. Ik heb ze niet gezien, maar ik durf het zeker niet uit te sluiten.
0: Heel goed. We gaan er naar luisteren. We gaan genieten van je nieuwe plaat. Dankjewel, Thomas Dekens. Hier is Ineens van Twee.

Ja, dat is het hartje van een nieuwe Groninger. Thomas Dekens zette het op muziek. Een prachtige ode aan zijn pasgeboren zoon. Ineens van twee hoor je. En zometeen Vanessa Paradis hier in Café Martini. Na Passenger van Alex Warren.

0: Ja, en deze is ook schitterend. EOS hoorde je op Noord in Café Martini met Hoofd onder water. En over schitterend gesproken. De remix komen er ook nog aan met There Must Be an Angel. Maar eerst is het groot feest hier in ons café. Want Blanks, Ruben Luders en Marieke Schenk vieren feest. Want ze staan er gewoon in, hè, in de hitlijst van Noord.
1: De Noord 9.
0: En terecht natuurlijk. Het is tijd om een nieuwe naam toe te voegen. De nummer 6 van deze week. Je zou hem kunnen kennen als de gitarist van Orange Skyline. Maar ook solo maakt Simon Christiaanse heerlijke muziek. Als Simon Jones scoort hij momenteel een hit met Don't Leave. Een plaat die past hoor hier in Café Martini.
2: Dit nummer gaat over in de kroeg zitten. En ja, maar dan, dat je dan met je vrienden in de kroeg zit. En dat ze zeggen van, dat je eigenlijk wil gaan. Maar dat ze dan zeggen van, nee, blijf nog even, nog één laatste biertje, kom op. Altijd wel een van de personen die als eerste weg wil. Maar dan blijf ik toch plakken.
1: Nummer 6.

0: Zaterdag muziek, die remix op Noord. En daarvoor natuurlijk de nummer 6 in de Noord 9. Sam & John en Don't Leave. Zometeen, na de NOS-journaal van 4 uur, gaat onze hitlijst natuurlijk gewoon verder. En dan vertel ik je ook hoe je kans maakt op die felbegeerde snuisterput van Noord.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: TKE trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 4 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
12: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
11: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
13: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
14: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
18: Radio Noord.
19: Café Martini.
20: Met Stefan Kosters.
21: Ja, en ik heb ze hier voor me liggen. De vragen zijn te doen vandaag. Wie gaat er toch vandoor met die snuiste buurt? En nog veel meer prijzen. We spelen zo onze pubquiz.

Mr. Blue Sky, The Electric Light Orchestra, ILO, hoor je op Noord. Ja, en heb je zin om wat te winnen op deze zaterdag?

0: grote hit zou worden.
1: Nou, en ik hoop gewoon dat de mensen het leuk vinden als ze van de zomer in Nederland met de regen, zeg maar, denken van jongens, wat moeten we hier nog? Dan ga ik gewoon vliegen. En dan ga je gewoon naar een warm tropisch land met Mr. Birdie. Hand in hand. Ga maar lekker dansen.
2: Nummer 5.

0: Cameron Wickamp, Aboard en The Kingdom of Fear. En daarvoor de nummer 5 in onze Noord-9, de hitlijst van Groningen. Birdie met Es Verano Otraves. Gewoon al 16 weken bij ons in de Noord-9. Ja, inmiddels is het ook tijd om mooie prijzen te winnen. Dus nu is de buurt. Gaan we in ieder geval uitdelen. De jubileum-cd van Birdie ook. En misschien win je nog wel meer prijzen.
1: De pubquiz.
0: Ja, dat ligt er een beetje aan hoeveel vragen je zo meteen goed hebt. Of je jezelf ook de maandwinnaar mag noemen. Als dat het geval is, krijg je een prachtige bokaal. En ik kan vast zeggen, die wil je gewoon, dus doe je best. Op dit moment bovenaan in onze ranglijst, Jeffrey uit Hoge Zand. 7 goede antwoorden gaf hij in een minuut. En dat is heel knap, maar ook jij maakt nog kans op die mooie prijs. Je kan hem gewoon nog inhalen, hoor. Want de vragen zijn te doen vandaag. Vanaf nu kun je jezelf weer opgeven voor onze pubquiz. Als je alles denkt te weten van muziek. 050-3188-288. Of gewoon kans wil maken op een mooie prijzenpakket. Kan natuurlijk ook. Hoe werkt dat dan zo meteen? Nou, een minuut lang krijg je allemaal vragen over muziek. Makkelijke vragen, moeilijke vragen en alles ertussenin. Het aantal goede antwoorden, dat is dan belangrijk, hè, voor die ranglijst waar ik het net over had. En natuurlijk die bokaal die op het spel staat. Maar, zeg ik er direct bij, als je de eerste vraag al goed hebt, krijg je de snoestepuut van me. En ik kan alvast zeggen, ja, die is net even wat extra gevuld op de zaterdag. Dus doe gerust mee aan onze pubquiz. En de eerste vraag, die verklap ik altijd. Dat doe ik vandaag natuurlijk ook. En de eerste vraag zometeen is, van welke artiest zijn de albums Like a Virgin en Confessions on a Dance Floor? Nou, van welke artiest zijn die albums? De albums Like a Virgin en Confessions on a Dance Floor. Welke artiest hoort daarbij? Denk je te weten, wil je een gokje wagen? 050-3188-288.

0: Blues Brothers, Salboort en Café Martini en Everybody Needs Somebody.
1: De pubquiz.
0: En dan gaan we spelen met Harry Dijkema, Oetstad. Mooi, Harry.
2: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is je weekend tot nu toe?
2: Nou, wel goed hoor. Niet zo meer, niet zo warm, dus je kan nou weer wat doen.
0: Het is heerlijk aangenaam. En betekent dat ook dat je dan lekker erop uitgaat zo in het weekend?
2: Ik ben vanmiddag nog even in de voordeur geweest. Even naar de tentoonstelling van Lucky de Leeuw.
0: Oh, er is een voorstelling op dit moment daar in het forum.
2: Er is een tentoonstelling daarover. Lucky de Leeuw.
0: Ach, geweldig.
2: Hoe maken de zaal.
0: Ja, en heb je nog wat van opgestoken?
2: Ja, ik vond het heel interessant.
0: Nou, mooi. Dat is een leuke aanrader. Dank je wel daarvoor. Jij bent onze kandidaat vandaag in onze pubquiz. Ben je daar een beetje bekend mee? Misschien doe je zelf wel eens mee aan een pubquiz ergens in de stad.
2: Ik ben wel bekend met muziek en zo.
0: Kijk, heel goed. En voor wat voor muziek zet jij de radio net even wat harder?
2: Nou, ik heb een hele brede muzieksmaak. En ik voel me namelijk een beetje in de heavy metal en hard rock sfeer.
0: Oké, ja, ik weet niet of er heel veel vragen over heavy metal voorbij zullen komen. Dan gaan we erachter komen. Maar het is in ieder geval fijn dat je een brede muzieksmaak hebt. Dat komt goed van pas, want ik heb hier allemaal vragen op mijn A4-formulier staan. Vragen over muziek uit Groningen, Nederland en de rest van de wereld. En ieder goed antwoord die ik straks van jou terugkrijg, dat is een punt waard. En dat is belangrijk, want dan sta je misschien wel bovenaan in onze ranglijst als je de meeste goede antwoorden teruggeeft.
2: Oké.
0: Ja, op dit moment is de topper Jeffrey uit Hoge Zand. 7 goede antwoorden krijg ik van hem terug na een minuut. Maar ik weet...
2: Dat vind ik wel veel.
0: Dat is heel veel. Heel knap. Ja. Ik wens jou heel veel succes. Want
2: Dank je.
0: Als ik kijk naar het verleden, het kan. Het kan gewoon. Dus doe je best. Zodra ik die eerste vraag heb gesteld, begint de tijd ook te lopen. Geef jij een goed antwoord, dan hoor je dit.
3: Goed.
0: Geef je een fout antwoord, of als je past, dan hoor je natuurlijk dit.
3: Fout.
0: En dan ga ik gewoon door naar de volgende vraag. En als je het niet weet, ook gewoon lekker passen, want het gaat wel op tijd natuurlijk, hè?
2: Oké.
0: Allemaal duidelijk?
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we gewoon beginnen. Zodra ik de eerste vraag heb gesteld, dan begint de tijd ook te lopen. Harry Dijkema, Oetstad, heel veel succes.
2: Dank je.
0: Van welke artiest zijn de albums Like a Virgin en Confessions on a Dance Floor?
2: Madonna.
3: Goed.
0: Welke Groningse zanger kennen we van hits als Mit Minong Dicht en Esperano Otraves?
2: Volgens mij Birdie.
3: Goed.
0: Hoeveel oorspronkelijke Dolly Dots waren er?
2: 5.
3: Fout.
0: Uit welke provincie kon de band Rollen Herzen?
2: Limburg.
3: Goed.
0: Kabouter Plop stond al ooit op 1 in de top 40. Met welk nummer?
2: Pas.
3: Fout.
0: Met wie zong Aretha Franklin het duet I Knew You Were Waiting?
2: George Michael.
3: Goed.
0: Wie zong de titelsong van het James Bond film Skyfall?
2: Pas.
3: Fout.
0: Welk instrument bespelen de volgende legendarische artiesten Jimi Hendrix, Eric Clapton en Brian May?
2: Elektrische gitaar.
3: Goed.
0: Welke bloem staat centraal in de grootste hit van Via Buse?
2: Pas.
3: Fout.
0: Welke zanger scoorde in 94 een hit met Dromen zijn bedrog?
2: Marco Borsato.
3: Goed.
0: En die gaan we nog goed rekenen. We gaan de goede antwoorden bij elkaar optellen.
3: De pubquiz.
0: Heb je een klein beetje meegeteld, Harry?
2: Nou, volgens mij een stuk of 4.
0: Nou, dan heb jij het beter gedaan dan je zelf denkt. Er staat een ovatie voor jou hier in het café.
2: Dank je.
0: 6 goede antwoorden kregen we van jou terug. Dat is niet genoeg, zeg ik er alvast bij, om maandwinnaar te worden.
2: Ja, ik had het al door. Maar ja, beter was er niks natuurlijk.
0: Zo is het. Meedoen is sowieso altijd belangrijker dan winnen.
2: Zo,
0: en meedoen,
2: ja.
0: Dat legt jou zeker geen windeieren. Want de eerste vraag was gewoon hartstikke goed. En dat betekent dat jij de snoesterput van ons krijgt. En natuurlijk die jubileum-cd van Birdie.
2: Ik ben er heel blij mee.
0: Heel goed, gaan we dat opsturen. We gaan nog wel even die foute antwoorden bij langs. Want de Dolly Dots, dat waren niet 5 dames, maar 6. Ja, en misschien herinner je het je nog wel. Ik denk dat het zo'n 15 jaar geleden is dat Kabouter Plop op 1 stond in de top 40 met de Kabouterdans.
2: Kabouterdans, ja, ik kwam uit België, geloof ik.
0: Ja, dat klopt, ja. Die James Bond film Skyfall, de titelsong werd gezongen door Adele. En die ene bloem die centraal staat in de grootste hit van Via Buse, dat is natuurlijk de roos.
2: Oh ja, de roos, dat kennen wij.
0: Ja, vaak ligt het ook op het puntje van de tong, maar de spanning telt ook allemaal mee. En
2: de roos, maakt het allemaal niet uit.
0: Ja, ja, en je hebt het ook gewoon hartstikke goed gedaan. 6 goede antwoorden kregen we van jou terug. Dank je wel daarvoor. En dat betekent dat jij dat mooie prijspakket krijgt. Goed weekend, zeg ik tegen Harry Dijkema, Oetstad.

0: The Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off Of You. Iets heel anders, want ondanks allerlei AI-toepassingen zoals ChatGPT en de app Duolingo is een ouderwetse programma om Spaans te leren opeens heel populair. Steeds meer mensen leren de taal, namelijk via de schatkamer van beeld en geluid. Ze kijken dan naar de Teliac-cursus Por Favor uit 1983.
1: Goedenavond, dit is Teliac met les 2 van de taalkursus Spaans. Por favor, por favor.
2: ¿Y este señor también? ¿Tomar ahora?
3: Sí. En esta lección, usted y yo vamos a hablar.
0: Sí. Ook een cursus mandarijn met Astrid Joosten wordt nu heel erg veel bekeken. En dat is ontzettend leuk natuurlijk.
4: De Jukebox.
0: Ja, vreemde talen zijn op dit moment populair om te leren. Met name Spaans. En ik heb hier toevallig een aantal Spaanse zomerhits. En aan jou de taak om de mooiste eruit te zoeken.

0: Box.
1: Ja, wat het allemaal betekent, geen idee. Ik heb niet zo'n cursus Spaans gehad. Maar ik weet wel dat ze alle drie lekker in het gehoor liggen. En aan jou de mooie taak om de lekkerste eruit te zoeken. De lekkerste zomerrit die je zojuist voorbij hoorde komen. Heb je keuze even door naar 050-3188-288. Is dat optie 1, Rigiera en Vamos a la Playa. Hoor je toch liever Luis Fonsi met Despacito? Stuur dan optie 2. Of ga je voor die laatste optie 3, Juanes en La Camisa Negra. 050-3188-288. Maar nog zeker niet te lang hoor met het appen. Want de uitslag hoor je zo al naar Steenvanger.
2: De Jukebox.

0: Harry Styles, American Girls en daarvoor Oetgrun, vrij vaste invanger.
1: De Jukebox.
0: Met daarin Spaanstalige zomerrits, want opeens is een cursus Spaans enorm populair. Ja, niet via ChatGPT of zo, of Duolingo. Nee, gewoon via een tv-cursus uit 1983 van de Telejac. En die heet Por Favor. Is allemaal weer te bekijken via de schatkamer van Beeld en Geluid. Ja, en gracias, dat zeg ik tegen iedereen die gestemd heeft. Bij deze zijn de lijnen gesloten. Je kan niet meer stemmen op die drie heerlijke Spaanstalige zomerrits. Je had de keuze uit Vamos a la Playa, Despacito en La Camisa Negra. Ja, en die stemmen die zijn goed verdeeld geweest over de platen. Maar ja, er kan er maar eentje winnen. De populairste van deze drie is een plaat die zich laat vertalen als heel erg langzaam. Hier is Luis Fonsi en Despacito.
1: De Jukebox.
2: Ay.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi op Noord en Despacito. Nou, vlak voor zes hoor je hier natuurlijk de nummer 1 van Groningen. De nummer 1 in de hitlijst van Noord.
2: De Noord 9.
1: Met daarin alleen muziek uit Groningen. En op 4 gewoon weer een Spaanstalige plaat. Is blijkbaar heel erg populair in Grun. Los Cascos staat al 7 weken in onze hitlijst met de zomerse klanken van Poco a Poco. Willemijn van Selling, de zangeres, leg je graag even uit welk gevoel ze over willen brengen met hun zomerse hit.
3: Ja, het is eigenlijk een heel vrolijk zomers Latin liedje, zoals jullie van ons gewend zijn. Het gaat vooral over dat je veel moet genieten in het leven. Pluk de dag. Als je wil dansen, ga dansen. Als je wil lachen, lach. Geniet van elke dag, want het kan zomaar je laatste zijn. En ja, het is een vrolijke zomerse boodschap, maar die denk ik altijd wel belangrijk is.
2: Nummer 4.

0: Ja, met deze brak hij definitief door. Dromen zijn bedrog van Marco Borsato. En ik zie het al, de 5. Hij zit bijna in de klok. We schenken ons nog wat lekkers in, hier in Café Martini. En na het NOS-journaal van 5 uur is het natuurlijk happy hour. En dat wil zeggen dat we op zoek zijn naar mooie verzoekplaten. Heb je iets in gedachten? Laat het me weten via de app van Noord. Ons nummer is 050-3188-288.
1: Is het bedrijfsleven in onze regio klaar voor de toekomst? Je hoort en ziet het in een gloednieuwe videopodcast. Stand van Noord-Nederland.
2: Hoe start-up-vriendelijk is Noord-Nederland eigenlijk?
1: Journalist Loek Mulder praat in 5 afleveringen met ondernemers en experts over de kansen en uitdagingen voor onze economie. Stand van Noord-Nederland is een samenwerking van RTV Noord, Omroep Friesland en RTV Drenthe. En is nu te volgen via alle online kanalen van de omroepen.
2: Het gaat een boeiend gesprek worden.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
11: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
16: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
15: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
19: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
20: Ga nu naar koken en wonen.
21: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
20: Ga nu naar koken en wonen.
21: In het stadshart van Appingedam.
22: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
23: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
24: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
25: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
26: Het is happy hour. Happy hour.
0: Ja, en dat is iedere zaterdag tussen 5 en 6. De lijnen zijn geopend voor al jouw mooie verzoekjes.
27: Café Martini.
28: Met Stefan Kosters.
0: 050-3188-288 als je ook iets wil aanvragen. Michel gaat voor een gouden ouwe van Linda Ronstedt. En Pieter wil iets horen van Jan Smit.

0: we zijn heel erg blij met Michel uit Veendam. Want hij vroeg deze gewoon aan. Hè? Linda Ronstedt, It's So Easy.
1: Het is Happy Hour.
0: En dat kan iedere zaterdag tussen 5 en 6 in Café Martini. Happy Hour. En dat betekent dat jouw verzoekje meer dan welkom is. Hoe vraag je nou iets aan? Pak je telefoon even, sla ons nummer op. Ons nummer is 050-3188-288. U mag altijd even bellen of stuur even een appje. Mag ook een gesproken appje zijn, vinden we hartstikke leuk. Ik zie hier een berichtje binnenkomen van Jeroen uit Uithuizermeede. En dat is een verzoekplaat die echt heel goed past bij Café Martini. Namelijk Doen in Oskert van Voorheen de Bende en Patsy Pan. Nou, ik ga hem opzoeken, komt er zo aan. Eerst de verzoekplaat van Luc. Luc, goeiedag. Ik ben heel benieuwd wat jij wil horen.
2: Een hele goede middag, Stefan, met Lucas uit de Roek. Ik wil een heel mooi liedje aanvragen, Stefan. Dat is een liedje van Elton John, Nikita, van 1985. Dat vind ik een van de mooiste liedjes van Elton John, Nikita. Was hij 20 jaar in 1985.

0: again.
1: Ja, prachtig hè. Doen in Asquith, Voorheen de Bende en Passiebaan. Je luistert naar Café Martini. Hier is het happy hour. Fijn dat je erbij bent. Ja, en happy hour, dat wil natuurlijk zeggen dat jij gewoon dit uur de baas bent. Kom eens aan de andere kant van de bar staan. Vraag je favoriete platen aan. Dat kan natuurlijk via 050-3188-288. En er mag van alles zijn. Alles kan en mag op de zaterdag, zeg ik altijd. Hits van nu tot platen uit de oude doos. Zomerhits uit Spanje, maar ook slakers uit Duitsland. Alles kan en mag. Extra leuk als je het inspreekt via de app van Noord.
2: Ja, goedemiddag. Stefan met Loni Noordman. Ik wil graag een verzoekje aanvragen. En dat is Juliaan Werding met een van haar mooiste nummers. Goed weekend. Hoi.
1: Nou, dat gaan we regelen. Geen nicht in die stad staat al klaar. Juliaan Werding komt er zo aan. Naar de verzoekplaat van Peter uit Tolbert. En ik ben benieuwd, wat wil jij horen?
3: Ik wil heel graag bij jou een liedje aanvragen die ik al een heel aantal weken niet meer op de radio heb gehoord. En ik vind hem zelf heel erg mooi, persoonlijk. Het is een liedje van de Prick Tin Band en dat heet Jeopardy. Ja, wat ik al zeg, ik word er altijd heel erg vrolijk van als ik hem hoor. En draai. En ja, ik. Het is heel lang geleden. En. Ja, ik zou hem heel graag als het kan willen horen.

0: Ja, dat is er gewoon leuk aan. Happy Hour, hè? Alle genres, alle stijlen komen voorbij. Dit was bijvoorbeeld de verzoekplaat van Lodi Noordman. Geniet in die stad van Juliane Werding. En ik zie heel veel leuke berichten binnenkomen. Dank daarvoor. Laten we er gauw weer even eentje bij pakken. Ik zie hier een appje binnenkomen van Paula. En Paula die zegt, ik wil graag een plootje aanvragen voor mijn kleinzoon, Ezra. En ik heb het vermoeden dat Ezra ook wel houdt van een Duitse meezinger. Want Doe van Peter Maffay wordt aangevraagd met een dikke kus van oma Heilige Lee. Super lief, ik ga hem opzoeken. Komt er zo aan. Eerste verzoekplaat uit Nieuwolda. En Tineke, wat wil jij horen?
1: Ik wil graag Rob de Nijs horen met Laat alles wat ademt uit 1985. Dat is een protestsong tegen de Koude Oorlog.

0: Ola vroeg deze aan via de app Van Noord. Speciaal voor haar kleinzoon Ezra. Superlief. Ja, en Paula die is in de familie beter bekend als oma Heiligelee. Dankjewel voor die prachtige Duitse meezinger. En zo komen er nog veel meer appjes binnen.
1: Goedemiddag, met Fiepke Koolman uit Edam. Dus, we gaan een nummer horen van Wim Sonneveld, Het Dorp. Dat een mooie rustige liedje is. Ja, dat mooie herinneringen. Even speciaal voor mijn vader.
0: Nou, helemaal duidelijk, Siepko. We gaan zo meezingen dus met Wim Sonneveld. Het Dorp komt er zo aan. Ik ga hem opzoeken. Maar eerst een appje van Kevin uit Hoge Zand. En hij wil even terugkomen op een discussie eerder deze week tussen mijn collega's Nivino en Femke. Afgelopen week hadden ze het namelijk over de mooiste duetten ooit gemaakt. Allerlei namen kwamen voorbij. Maar deze twee niet. En dat is toch het favoriet van Kevin. Jermaine Jackson en Piazzadora. When the rain begins to fall.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: prachtig en tijdloos eigenlijk ook. Wim Sonneveld met Het Dorp. Ja, de ontknoping in de hitlijst van Groningen heb je nog voor mij te goed.
1: De Noord 9.
0: Met zo op 2 een duet dat in eerste instantie geen duet had moeten zijn, maar dat uiteindelijk toch zo uitgegroeid is. There Will Never Be Another. Ga je zo horen? Nou, een ander duo. Hier zijn Bronsma en Staal met Had Ik Je Maar Nooit Laten Gaan.
1: Nummer 3.

0: zo blijft ze stijgen. Hè. Deze week op 2 in de Noord 9. There will never be another. Artie Barrett samen met Robin IJzerman. Ja, voordat je de nummer 1 gaat horen van Groningen, krijg je nog een klein overzichtje van de lijst van deze week.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Van zaterdag 22 augustus 2026, jaargang 13, week 34 alweer. En uiteraard begonnen we deze zaterdag ook met de nummer 9, Blanks Knockout. Ja, 3 weken staat hij al bij ons in de hitlijst. En razend populair is hij hoor, op YouTube onder andere, Blanks. Ja, de volgende man is dan weer...

0: deze krijg je de rest van de dag niet meer uit je hoofd. Twee weken staat hij nu in de Noord 9, deze week op 8. Ruben Luders, Samen niet alleen. Plekje hoger op 7, Marieke Schenk, Adrenaline.
1: Adrenaline is mijn dopamine. Ik hoef geen routine.
0: En in de tweede week staat ze dus weer een plekje van 8 naar 7. Adrenaline van Marieke Schenk. Op 6 deze week, Simon John, Don't Leave. Nou, vorige week was hij nog Gronings goud. Misschien stijgt hij daarom wel 3 plekken. Op 6, Simon John. Halverwege de hitlijst van Noord komen we Birdie tegen. Es Verano Otra Vez.

0: Ja, een plekje hoger op 2, weer een duet. Artie Barrett en Robin IJzerman, There Will Never Be Another. But there will never be another you. Ja, ze staan er ook al gewoon 3 weken in. En terecht natuurlijk. We hebben nog eentje te gaan. De nummer 1 van Groningen. En dat zijn ze al 4 weken achter elkaar hoor. Dion, Jolien, Hilco en Erik ga je horen. Hier is Dada Dansen van Semsland.
1: Nummer 1.

Al 4 weken achtereenvolgens de nummer 1 van Groningen. De nummer 1 in de Noord-9. Dada Dansen van Semsland. En vanaf nu kun je onze hele lijst terugvinden hoor op rtvnoord.nl of bij ons in de gratis app. Ja, en daarmee is het ook al bijna sluitingstijd voor Café Martini. Maar natuurlijk niet voordat ik jou verteld heb dat je over een paar minuten alweer kan kijken naar een nieuwe Expeditie Grun. Kan elk moment gaan beginnen op TV Noord. En op de radio komt er nog veel meer mooie muziek aan hoor. Na het NOS-journaal van 6 uur. Ik zie bijvoorbeeld Albert Hammond klaarstaan. Kortom, dat feestje gaat nog wel even door. Goed weekend verder en een fijne avond.

0: Dag iedereen!
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
9: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 6 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Noord.
15: De avond van Noord.
16: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje-bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. 1 van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die hier rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na hun 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer, in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig, het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

Friday night to everyone.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.